Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorp de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs engwegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weijgen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Nothing But Thieves.
1: 3FM.
2: BNN
1: Vara. Jasper Schrijvers.
3: Goedemorgen. Zometeen hoor je welke bijzondere gast op het album van Alex Warren staat. Je hoort hem na de

0: Felix Warren en Passenger 3FM. Als je naar het nieuwe album luistert van Alex Warren, dan hoor je een gitaarsolo van John Mayer. Hoe cool is dat? Nou, het verhaal daarachter is nog veel vetter.
1: My dad's dead. And I love talking about him. Any chance I get to talk about my dad, I do. And my dad loved John Mayer. And when my dad passed away, I sat in his car and John's song was the first thing that came on. So I put my dad's voice on a song and I texted John Mayer and I said, please, will you be on this song? And he did a guitar solo. So when you look at my album credits, you see my dad's name and you see John Mayer's right underneath it. And this is the best day of my life.
0: Oh, zo vet dat je vader uiteindelijk de reden is dat John Mayer op je album staat. En je hoorde Alex Warren bij 3FM. Een hele goede morgen. Ik ben Jasper en dit zijn de Opposites. Feestje op mijn graf.

0: Goedemorgen.
1: Ik ben Jasper en welkom bij de allervroegste vriendenclub van Nederland. Het is 4:15 en we zijn hier samen op dit toch wel idiote tijdstip. Voor mij is het dus mijn nieuwe leven, want dinsdag tot en met vrijdag hoor je mij hier in de vroege ochtend van 3FM. Superleuk, ik ben echt heel blij met deze kans. Er is alleen één probleem. Wanneer slaap je? Ik ben van mezelf niet de beste slaper en ik vind het wel belangrijk om gewoon mijn uurtjes te maken. Maar ja, wanneer en hoe doe je dat? Weet je, terwijl ik dit nu voor het eerst probeer uit te vogelen, ja, zitten er mensen te luisteren die dit al 10, 20, 30 jaar doen, weet je wel. Hè? Bakkers, verpleegkundigen, chauffeurs, beveiligers, mensen op Schiphol, nachtwerkers die nu juist naar bed gaan. Dus je moet me even helpen. Ik wil jouw gouden regel. Wat doe jij als je de rest van Nederland slaapt? Wat is jouw gouden regel om dit werk vol te houden? Stuur me even in via de NPO Luister app. En als ik 5 of meer van die gouden regels krijg, ga ik er deze week even eentje uittesten. Weet je, ik ben een rookie. Jij bent de slaapexpert in dit geval. Dus kom maar door met je goed bedoelde slaapadvies via de NPO Luister app. Dan zorg ik voor de muziek. Zometeen hoor je Rihanna, Shakira, Burna Boy komt eraan. En eerst is dit In Excess, Suicide, Blonde bij 3.

0: Let's go. Ik heb misschien wel het allergekste slaapadvies gekregen wat iemand me ooit gegeven heeft. Ik weet nog niet helemaal of ik diegene moet bedanken of dat ik hier blij mee moet zijn. Kom ik zo meteen op, want ik heb je hulp nodig deze ochtend. Het is mijn eerste week in de vroege ochtend op 3FM. Mijn wekker gaat om 3:15. Maar hoe hou je dat vol? Want ja, jij bent nu ook wakker. Jij weet hoe je dit moet doen. Dus help me, wat is jouw gouden regel om deze tijden een beetje vol te houden? Je kan me een appje sturen via de NPO Luister app. Zo krijg ik een appje van bakker Joost. Die stuurt mijn gouden regel. De telefoon blijft beneden. Ja, goede tip Joost. Alleen ik woon op een gelijkvloers appartement. Dus die regel is een beetje lastig. Laura die zegt, ik zet mijn telefoon al een uur uit voordat ik moet slapen op vliegtuigstand. Iedereen weet, na 7 uur besta ik niet meer. Nog een audio-appje van Robin de kipchauffeur.
1: Slapen? Daar doen we niet aan. Gewoon een paar grammetjes door de neus en door. Maar als je echt wil slapen, Jasper, pak even 2 kanonnetjes. Dat voor het slapen wegkappen? Nou, dan doe jij de oogjes wel lekker dicht.
0: Ja, je weet het, hè? Drank en drugs is gewoon de oplossing voor alle wereldproblemen. Even kijken, Mike die stuurt ook nog een jointje voor het slapen. Dan krijg ik nog Dennis in de app. Die zegt, als ik echt niet kan slapen, dan ga ik achterstevoren in bed liggen. Hoofd bij het voeteneind. Oké. En Chantal die stuurt, als ik niet kan slapen, dan tel ik geen schaapjes, maar exen. Leuke tip, Chantal. Werkt bij mij alleen maar met 1, dus dat is een beetje lastig misschien.

0: Hey, wees eens eerlijk. Ga jij wel eens uit je comfortzone? Het kan op verschillende manieren. Misschien spreek je wel eens vreemde mensen aan op straat. Of je gaat alleen uit eten. Of
1: als jij je vinger in mijn kont steekt.
0: Ja, je kan op zoveel manieren uit je comfortzone. En zometeen hoor je een track die ook net even anders is dan je normaal hoort. Maar geef het een kans, want dit is een potentiële banger. Je hoort hem na de pauze op

iedere dag kans op een airfryer. Dus zet je hersens aan en daarna je nieuwe airfryer. Wijnald en Jamie in de ochtend. Want het is nooit te vroeg voor vette prijzen.

0: Dat is toch eens lekker wakker worden, zegt John Mayer, Half of My Heart.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hey, sommige dingen moet je leren waarderen. Bijvoorbeeld koffie, bier, je nieuwe schoonmoeder. Want bij de eerste slok bier dacht je echt niet van... ach, dit is zo lekker. Dit ga ik de rest van mijn leven blijven drinken. Maar nu, ja, ik kan gewoon niet meer zonder een lekker biertje, een koffietje of die schoonmoeder. Hetzelfde geldt voor Milo Laat Het Lukken. Het is een beetje een vreemde eend. Hij komt van top tot teen fully in Gucci-kleren op het podium. En de eerste keer dat je hem hoort, dan denk je waarschijnlijk van... ja, what the fuck is dit, Jasper? Wat laat je me horen? Maar geef het alsjeblieft een kans, want dit is vet. Milo Laat Het Lukken. Alleen jij bij 3FM.

Styles bij 3FM, American Girls, met zometeen een mystery guest. Je kent het misschien wel van festivals. Er staat zo'n groot vraagteken op de timetable en vervolgens weet iedereen op het terrein in één keer van oh, Fred Again komt. Nee man, sowieso Skrillex komt. Nou, volgens mij kunnen we die speculaties voor deze zomer gewoon overslaan. Want als je ergens een vraagteken ziet staan, is de kans groot dat Kiki komt draaien. Ze is inmiddels de mystery guest van dit festivalseizoen. Ze stond namelijk al als geheime afsluiter van Wildeburg afgelopen. En afgelopen weekend was zij de geheime afsluiter van Onder de Radar. Dus ik dacht, wij kunnen dit ook. Zometeen draai ik een plaat van iemand. Ik ga niet zeggen van wie het is. Het is onze eigen mystery guest van 3FM. Maar misschien heb je al een vermoeden. Je hoort er naar Family of the Year bij 3.

0: goedemorgen. Zometeen word je wakker met Snow Patrol en ook Another Talk to You komt eraan.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog in een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Nothing But Thieves.
2: 3FM.
3: BNN Vara.
2: Jasper Schrijvers.
0: Goedemorgen. Samen worden we langzaam wakker met de muziek van 3FM. Zometeen hoor je Snow Patrol, Chasing Cars, eerst Another. Dit is Talk To You.

0: Snow Patrol bij 3FM. En Chasing Cars. En wat moet je nou bespreken met die collega die je al 5 dagen per week ziet? Nou, ik ga je zorgen. Dit is je eerste hulp bij ongemakkelijke gesprekken bij het koffiezetapparaat. Ik bespreek even het gesprek van de dag met je. Het is namelijk de dag nadat heel de voetbalwereld op zijn kop heeft gestaan. De transfermarkt in de grote competities is gisteren gesloten. Er zijn nog wat vette transfers geweest. Zo is Enzo Fernandez voor 145 miljoen van Chelsea naar Manchester City gegaan. Tering, wat een geld, joh. Barcelona heeft Gabriel Jesus gekocht. Quinten Timber die gaat naar Crystal Palace. En Jasper Schrijvers die blijft na veel speculaties toch voetballen bij Ondiep Heeren 6. Goed, heb je dat ook weer gekregen? Hey, in Nederland is de transfermarkt vandaag nog open tot 8 uur vanavond. Moet je vandaag met de trein, wees erop voorbereid dat je je AH2Go broodje en klotsende oxens net iets te dicht tegen de stinkende buurman aan moet zitten. Het kan namelijk flink druk gaan worden in de treinen. Dat verwachten ze vanwege de start van alle scholen. Dus wees voorbereid. En als je denkt dat je de auto pakken, dat dat een beter idee is, is dat ook niet zo. Vandaag is namelijk de benzine duurder dan ooit. Bij de grote tankstations kan een liter benzine wel, pas op, €2,66 kosten.
1: Ik hoef niet te tanken, schat, oké? Okay?
0: Vandaag is het met zonder jas weer, met zo'n 20 graden. Maar nee, voor de zekerheid je pluim mee, want het kan gaan regenen. Hier op 3FM regent het ook. Geen druppels, maar wel hits met

Post Malone, Chemical bij 3FM. Goedemorgen. Ik hoef niet van je te weten hoe jij je voelt vanochtend. Het enige dat ik vraag is een goedemorgen. In één woord kun je namelijk precies horen hoe het met iemand gaat. Hè? Weet je wel, als je goedemorgen zegt, dan ben je vrolijk. Maar je kan ook goedemorgen als je brak of moe bent. Of hey, goedemorgen. Mag je zelf interpreteren? Deze week zijn we de competitie gestart voor de lekkerste goeiemorgen van Nederland. En jij maakt daar kans op. Het is zo simpel. Het enige wat je moet doen is de NPO Luister-app pakken. Je klikt op het microfoontje en je zegt goedemorgen.

0: Wie heeft de lekkerste? We zijn deze week op zoek naar de allerlekkerste goedemorgen van Nederland. Het is mijn favoriete woord, want je kan zoveel gevoel in dat ene woordje kwijt, weet je wel. Voel je slecht, is het goedemorgen. Voel je blij, is het een goedemorgen. En daarom maak jij deze week kans op de titel De Lekkerste Goedemorgen van Nederland. Ik heb even een tijdelijke top 10 gemaakt. Sta je er nou niet in? Pak de NPO Luister-app en spreek even een lekkere goeiemorgen in. Maar dit is de top 10 tot nu toe.
1: 10.
2: Mooi. Hey, Jasper. Hey, goeiemorgen.
1: 9.
3: Goeiemorgen. Vanuit het zonnige zuiden. En nog een fijne dag.
1: 8.
4: Hey, goeiemorgen.
1: 7.
5: Hey, Jasper. Goedemorgen!
1: 6.
6: Goedemorgen Jasper. Goedemorgen Jasper.
7: Goedemorgen!
1: 5.
8: Hele goedemorgen allemaal.
1: 4.
9: Oh Jasper. Goedemorgen.
1: 3.
10: Goedemorgen Jasper en jouw producer.
1: 2.
11: Goedemorgen!
1: 1.
12: Goedemorgen!

0: Fred Again en Delilah. Bij 3FM.
1: September is 3FM Ticketmaand.
0: Hey, ik ga je vanochtend opzadelen met een probleem. Want ja, wie neem jij mee naar Nothing But Thieves? Vandaag maak je namelijk kans op kaarten. Het is Ticketmaand op 3FM. Een hele maand lang staat er iedere dag een andere artiest centraal waar jij tickets voor kunt winnen. En ja, vandaag is dat dus Nothing But Thieves. Wil je erbij zijn, dan moet je goed luisteren, want ergens vandaag hoor jij het 3FM Ticket Alarm. Hoor je dat alarm, dan pak je snel de NPO Luister app erbij en dan vertel je ons waarom jij erbij moet zijn. En dan blijft er nog één probleem over, hè? Wie neem je mee naar Nothing But Thieves? Vandaag dus naar 3FM luisteren en kans maken op die kaarten. Dit is Clean Bandit, Rather Be

0: is 3FM Ticketmaand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij gaat naar klaar.

Risk It All bij 3FM. Hey, soms heb je toch een dag die een 10 out of 10 is. Ik had laatst zo'n dag, ik kreeg leuk nieuws te horen. Het was lekker weer, mijn haar zat goed, het zonnetje scheen en FC Twente had niet verloren. Dat is ook wel eens fijn. Maar altijd aan het eind van zo'n dag, dan heb ik energie over, dan wil ik naar buiten.

De ochtend, onderweg naar het nieuwe ochtendshow van Wijnand en Jamie in de ochtend. Eerst wil ik je nieuwe muziek laten horen van de band van dit moment. Fontaine's DC is dit. En Marianne.

0: Chef Special Speed of Light bij 3FM.
1: Zometeen bij Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Zometeen de leukste ochtendshow van Nederland. Wijnand en Jamie in de ochtend. Ja, gebruik je tong? Ze hadden het namelijk over dat steeds minder mensen tongzoenen.
2: Jongens, wat gebeurt hier nou? Is tongzoenen voorbij? Bijvoorbeeld één meid die was aan het zoenen met een gozer. Toen zei hij, nou, jij bent echt een uitzondering dat jij zoent met tong. Iedereen waar ik mee zoen doet het niet meer met tong. Een ander meisje zei ook, niemand wil weer met tong zoenen waar ik mee aan het zoenen ben. Die willen het allemaal droog houden. En toen dacht ik, dit gaat toch niet waar zijn? Het gaat toch niet zo zijn dat nu de aankomende generaties, dus laten we zeggen vanaf 14 jaar dan nu of zo, dat die niet meer gaan tongzoenen?
3: Ik vind het een rare structuur hebben. De manier waarop het gaat vind ik ongemakkelijk. Dus alles eromheen eigenlijk ook.
4: En wat nou als er een leuke jongen of meid is en die begint?
3: Dat is dus een tijd geleden gebeurd. En ik heb eigenlijk gezegd van, nee, sorry.
2: En dan blijft het dus gewoon bij kussen eigenlijk.
3: Ja, maar ik was er alleen niet zo blij mee.
2: Ik denk, joh, wat een plezier ontnemen we onszelf. Toch net de vavavoem die je erbij krijgt als je iemand dan ook even met de tongetjes streelt in plaats van alleen met de lippen.
0: Ah, even lekker tongen.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeide op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
1: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
8: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: September is iedere dag jouw kans op tickets.
14: September is...

0: ochtendshow van 3FM. Wijnand en Jamie voor de woensdag alweer. Goed dat je erbij bent.
1: Een heerlijke dag, hè?
0: Wordt het een lekkere dag weer?
1: Nou ja, dat weet ik niet qua weer, maar wel qua wat er muzikaal hier gaat gebeuren.
0: Oh ja, ja, ja. Sorry.
1: Het maakt me niet uit of dat de zon gaat schijnen of dat het gaat regenen. Hoe dan ook, hier vanuit de livebox gaat ervoor zorgen dat je glimlach op je gezicht krijgt.
0: Mijn hoofd is een beetje wobbly. We hadden het net over dat we misschien wel even de boel moeten stofzuigen, want we hebben al hoog bezoek.
1: Ja.
0: Een muziek.

0: Oh, dit klonk gelijk echt. Dit klonk wel gelijk heel. Misschien wel de laatste keer. Alsof
1: ja, misschien
0: gitaar,
1: wel de laatste keer dat hij bij ons hier in de livebox staat. Nou, want hij gaat misschien wel naar de America. Daar gaan we straks natuurlijk even alles over vragen.
0: Wil ik echt alles over weten?
1: Ja. Ja. Hey, maar het is ontzettend fijn dat je wakker bent deze ochtend. En met ons deze tweede van september toch wel doorspenden. Maar als je 6-7 wakker bent, dan hoor je bij ons favoriete clippie. De Voorhoede. Kan je altijd voor aanmelden, 3fm.nl/voorhoede. Weten we alles over je, kun je alles aan ons vragen. Zo krijgen we een diepere connectie met elkaar.
0: Nou, dat hebben we zeker met heel veel luisteraars. Ja, met Edo, die is er elke dag bij. Morgen, de Voorhoede, weer op weg deze morgen. Ruud, die laat van zich horen. Goedemorgen samen, we zijn er weer. Alleen de machines denken nog dat het maandag is en hebben er geen zin in. Veel storingen vanmorgen.
1: Getsie, dat is altijd even een irritante manier om te staan.
0: Dat is niet wat je wil. Dat is niet wat je wil.
1: En we hebben altijd één vraag van een Voorhoede-lid die we even in het zonnetje zetten.
2: Goede vraag van vandaag.
1: Die van Ines is deze ochtend en die zegt: hebben jullie nog familie in Overasselt? Wat een bende is dat, joh.
0: Nou, het kwam wat later bij mij binnen.
1: Ja.
0: Maar
1: bij
0: eigenlijk
1: mij ook was gisteren eindemiddag.
0: Toch?
1: Of zo.
0: Ja, ja, maar dat komt misschien ook omdat wij zo bezig zijn met die ochtendshow. En dit gebeurde eigenlijk een beetje zo bij het ochtendgloren in de nacht. Toen wij begonnen gisteren met de ochtendshow, reden de politieauto's waarschijnlijk richting dat dorpje Overasselt in de buurt van Nijmegen. Waar, nou, wel geteld 31 man even verhaal gingen halen bij een boerenbedrijf. Dat zou met cocaïne te maken hebben. Er is een beveiliger doodgeschoten.
1: Waren er niet nog meer mensen daar?
0: Nou, het waren in ieder geval een grote groep. Waren een hele hoop.
1: Ja. Ja, ik vond het heel grappig, want mijn vriend die begon gisteren over: oh, heb je dat gezien in Overasselt? Oh, wat heftig, bla bla bla. Nou, vanochtend hier met jullie, bijna had meteen mijn filmpjes erbij pakken. Kijk hoe het allemaal is. Twee mannen die hier zitten. Oh, kijk dit nou. Oh. En mij, ja, ik weet niet wat het is, maar het boeide me gewoon niet zoveel. Alsof ik vind het vervelend. En het is natuurlijk heftig dat het gebeurt. Maar ik ben niet zo sensationeel met dit verhaal.
0: Jij bent niet sensationeel op jongens met wapens die daar lopen. Kijk,
1: nee,
0: kijk,
1: ik
0: dat
1: denk
0: is even
1: echt,
0: de
1: Jezus,
0: doorgeladen geweren, wegrennen,
1: gewoon,
0: dat soort
1: ik
0: dingen.
1: Ik vind het gewoon, dat ik denk, ik hoef het niet te zien. Het zal allemaal wel. Totdat er een bepaald nieuwtje voorbij kwam. En toen dacht ik, nu word ik boos. Nu word ik kwaad wat hier gebeurt. Ik zag namelijk dat een inwoner van Overasselt gisterochtend ontdekte dat haar paard gewond is geraakt door dat hele schietincident. En dat vind ik zo erg. Vind ik zo erg. Die mensen kwamen dus in de ochtend, wilden ze hun paard weer naar binnen doen. En toen liep hij al een beetje mak. Maar ze wisten niet helemaal natuurlijk precies hoe en wat. Of die waren een beetje geschrokken ook. Ik weet het niet helemaal precies hoe het ging. Toen later op de dag zagen ze dus dat er een schot vond.
0: Maar weet je hoe het nu met dit paard gaat?
1: Ja,
0: met
1: ze
0: Americo
1: moeten dus naar de dierenarts. En die moeten dus gaan kijken of die kogel nog in zijn poot zit.
0: Ach, gossie.
1: Nou, vind ik echt heel erg.
0: Is het.
1: Denk ik, ja, koekoek, ik weet het niet. Al die mensen, kijk, wat zij allemaal aan het doen zijn, elkaar overhoop schieten. Joh, doe lekker waar je zin in hebt. Je zit toch in een rare wereld. Weet ik het allemaal, je vraagt
0: je dat zou moeten
1: om
0: toejuichen, maar let even op de paarden. Let even op de dieren. Dat is wat
1: nou,
0: je wil
1: een
0: zeggen.
1: Paard vraagt er niet om.
0: Nee, nee.
1: Die mensen wel, als maar je in die wereld werkt.
0: Ja.

0: De nieuwste van Shannon Spyro, Great Expectation, 3FM.
1: Het is 6:50. Goedemorgen. Jamie zei het net al, als je nu luistert tussen 6 en 7... hoor je tot een bijzonder groepje vrienden van ons de voorhoede. Als je je registreert via 3fm.nl/voorhoede... of even voorhoede sturen via de NPO Luister... en weten we nog meer van je, kunnen we je vaker bellen... en kunnen we je ook een kaartje sturen op je verjaardag. Vandaag voorhoedelid 403 en vaste luisteraar van de ochtendshow... Arjan Stoop is jarig geworden, 52 lentes jong. Roy van Aken is ook jarig, teamleider in een warehouse... houdt van voetbal en voetbal kijken. En voorhoedelid Jeroen is jarig. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Gefeliciteerd, Jeroen.
2: Ja, dankjewel, dankjewel. Ik had hier net best.
0: Hey, 33 jaartjes.
2: Zeker te weten.
0: Heb je wat leuks gepland staan voor je verjaardag vandaag?
2: Nou, ik heb begrepen dat ik straks 1,5 uur naar een massage mag.
0: Oh, oh wat lekker.
1: Wat heerlijk, hè.
0: Dat heeft iemand even voor je geregeld.
2: Dat heeft mijn vriendin inderdaad keurig voor mij geregeld, ja.
0: Oh, dat heb jij heel goed voor elkaar.
2: Lekker.
0: Hey, ga er lekker van genieten, Jeroen. Heb een hele fijne verjaardag.
1: En er is een kaartje onderweg namens de ochtendshow, jongen.
2: Oh, fantastisch. Dankjewel, jongens.
0: Hoi.

0: ik moet het niet doen, maar soms gewoon toch wel even de neiging even te reageren. Want Lammert stuurt Wous Wief, die Jamie, over de uitspraak in Over Asselt. Vind het heel erg voor het paard, maar dat er onschuldige beveiliging dood is geschoten, vindt ze, ja, dan moet je maar niet in die wereld zitten. Nee, dat heeft ze niet gezegd. Lammert, dat heeft ze niet gezegd. We hadden het over Over Asselt, die schietpartij die er geweest is. En jij zei, ja, dat is heel erg, weet je wel. Maar dat is natuurlijk dat daar iemand een beveiliger dood, dat heb je ook gezegd. Maar jij bent gewoon minder van dat wereldje, dus dat raakt jou dan net anders dan zo'n paard.
1: Nou, en ik vind ook gewoon, kijk, die beveiliger, dat is wat anders.
0: Ja.
1: Maar de mensen die gekozen hebben om in die wereld te zitten,
0: exact,
1: en dat dit gebeurt, hey, zoek het lekker zelf uit met elkaar. Maar dat er dan onschuldige mensen en dieren doodgaan, dat vind ik erg.
0: Juist. Ja. Maar van, dat we dat
1: maar
0: nog
1: ik
0: even.
1: Ik ben wel een Wous Wief voor Lammert.
0: 100%. Ja. Nee, maar dat staat bij de kijfje.

0: self-aware op 3FM. Henriette, die zit nog even een berichtje via de NPO Luisterapp. Lekker wakker worden met self-aware. En zo is het. Wij dat en Jamie in de ochtend met deze week iets bijzonders. En het is te veel eer om dat aan ons op te hangen. Want we geven deze week elke dag een airfryer weg. Dus elke dag maak je kans op een airfryer. Dat was niet ons idee, dat is het idee van de man die elke ochtend aanschuift met het laatste nieuws. Martijn Middel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Was dat echt mijn idee?
2: Ja, dat was jouw idee.
0: Martijn Middel is hoofdmarketing, en nou, niet van de show, maar hoofdmarketing van de airfryer. Ja. Dus dat is ook onze... hij is de, nou niet personificatie of de verpersoonlijking van, maar wel gewoon echt een early adapter en een liefhebber van onze airfryer.
1: Klopt.
0: En jij zei, eens in de week met een hele weekcompetitie met laatste letter is leuk, maar...
1: Ja, het veel beter inderdaad elke dag een airfryer weggeven.
0: En wat raakt jou zo aan dat apparaat, Martijn?
2: Nou, ik vind het eigenlijk wel leuk. Kijk, hij is natuurlijk onze marketingmachine van de airfryer.
1: Ik heb ineens een andere stem gekregen, hoor je dat?
2: Dat jij even een soort pitch doet over de airfryer, waarom jij het zo'n geweldig ding vindt.
0: Waarom gun je hem ook anderen?
1: Ik heb me vanochtend verslapen. Ik ben een kwartier later wakker geworden. Ik ben met haast hierheen gekomen. Ik ben nog een beetje aan het optrekken. Er moet nog een extra koffie in.
0: Als je die airfryer zou omschrijven in één woord, wat voor gevoel komt er dan bij jou opzetten?
1: Nou ja, het is alsof je een ander leven hebt gekregen met dat ding.
0: Er was bij jou een leven voor?
1: Voor en na de airfryer.
2: Ja. Is hij gezonder of minder gezond?
0: Dat maakt niet uit.
1: Okay. Nou ja, ik had vroeger dat ik eens in de zoveel jaar een frituurpan kocht, totdat hij te vies was geworden en dan wel even netjes leeg, maar vervolgens bij het grof vuil. Ja, nu al jaren geen frituurpan meer in mijn huis. En de airfryer die heeft dat wel echt definitief gemaakt.
0: Toch, hè? Ondanks dat vroege opstaan, hij doet het weer.
2: Ja, je moet het hebben.
0: Wil je er eentje winnen? Dat kan dus elke dag ook vandaag. Stuur even airfryer via de NPO Luisteren. 6:55, het laatste nieuws.
3: NOS op 3.
0: Doen we er ook nog even bij.
1: Ja, toch? Goedemorgen. Inwoners van Overasselt mogen sinds gisteravond laat weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven weer ingetrokken. Die oproep kwam er omdat ze niet wisten of er nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht. Deze mensen waren gisteravond toch op straat. Ze moesten boodschappen doen.
4: Ja, klopt. Ja, we moeten toch eten.
5: Nee, ik wil een keer iets.
6: De politie zegt het niet zomaar, toch? Blijf binnen.
5: Moet ik dan 2 weken lang binnen blijven en hoop dat ze een keer weggaan?
7: Ik ben niet zo bang aangelegd wat dat betreft. Ja, wat willen ze doen? Die zijn natuurlijk allemaal al gevlucht. En de politie had de weg goed afgezet, dus ik ben eigenlijk nergens bang voor.
1: Ja, dat was gisteravond. Inmiddels wordt alles in Overasselt weer normaal. Bij die schietpartij van gisterochtend kwam een man van 51 om en raakte 2 agenten gewond, waarvan eentje levensbedreigend. Het lijkt erop dat het ging om een criminele afrekening in de drugswereld. Er zijn gisteren 34 mensen opgepakt uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger, dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. Daar kan de bemanning eindelijk even van boord voordat ze teruggaan naar de VS. Het schip vertrok in november voor een missie van 4 maanden, maar door de oorlog in Iran werd het uiteindelijk 9,5 maand op zee. De omstandigheden aan boord waren slecht en de bemanning is uitgeput. Ze gaan nu 5 dagen naar Thailand, daarna gaan ze terug naar de VS. Ja, gisteren maakte het KNMI de nieuwe stormnamen van dit seizoen bekend. En één van die stormen deze herfst wordt vernoemd naar Gwendoline. Ze reageerde bij Hart van Nederland.
8: Wie kan dat nou zeggen? Ja, ik vind het echt helemaal te gek. Echt, helemaal blij. Weet je wel, nou ja, een levensdoel is toch voltooid?
1: Ja, het verhaal van Gwendoline is wel mooi. Er wordt nu een storm naar haar vernoemd omdat haar moeder daar vroeger al mee dreigde als ze haar kamer niet goed had opgeruimd. Ingewikkeld verhaal, maar hier is die moeder.
9: Gwendoline, luister. Het KNMI zoekt altijd kinderen uit die voor de storm namen. Kinderen die ontzettend veel troep maken. En als je dus heel veel troep maakt, dan wordt er een storm naar je vernoemd. En dan weet iedereen welk kind er zoveel rotzooi heeft gemaakt.
1: Oh. Ja, dat kind is Gwendoline dus. Het bleek ook een slecht dreigement. Want als Gwendoline iets wilde, dan is het wel dat het KNMI een storm naar haar zou vernoemen. Het weer, mix van zon en wolken met buien. Vanmorgen in het westen, vanmiddag verder landinwaarts regen. En het wordt een graad op 21.
0: Dankjewel Martijn. 1 file die noemenswaardig is, de A4 Den Haag richting Amsterdam voor Zoetewoude Rijndijk. Nu

0: En Mr. Know-it-all, wat ook een ticketmaandartiest is, hè? Deze hele maand, september.
1: Ja.
0: 3FM ticketmaand, oftewel elke dag worden tickets weggegeven voor jouw favoriete artiesten. En er gaat ook een dag voorbij komen dat het Terry Swims is. Alleen niet vandaag. Vandaag is het de dag van Nothing But Thieves. Dus hoor je ticketalarm zo snel als mogelijk, je naam sturen en waarom je erbij wil zijn naar de NPO luisteren.
1: Mocht je in de financiële rat zitten na de vakantie, bij 3FM wordt wel echt geregeld dat je nergens voor hoeft te betalen.
2: Rijnald en Jamie in de ochtend.
0: Muziek en eten, wat wil je nog meer?
1: We geven elke dag een airfryer weg, ook nog eens in de ochtendshow. Als je die wil winnen, speel je mee met laatste letter. Het is heel simpel, je kiest een beginletter. Van Jamie krijg je dan een categorie, dan maak je een woord mee. Een soort van pim-pam-pet-systeem. En dan, als het antwoord klopt, mag je naar een volgende categorie. Maar begin je met de laatste letter van dat eerder gegeven antwoord. Zo heb je 30 seconden om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen. En heb je dat aan het eind van de ochtend om 8:30 het beste gedaan, win jij een airfryer.
0: Corné, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Jamie.
0: Ben je al een beetje buikpijn aan het krijgen naar het idee dat het gaat gebeuren, dat de dag daar is?
3: Nou, het is wel wat spannender dan als je gewoon zit te luisteren.
0: Oh nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel eigenlijk dat het moment waarvoor jij de airfryer wil winnen. Voor jouw zoon.
3: Oh, dat moment. Ja, nee, dat is ook spannend. Maar dat hebben we al een keer meegemaakt met onze dochter. Die is al eerder vertrokken richting haar studie. Dus,
0: Ja, want jouw zoon die gaat ook het huis uit. En die was aan het kijken bij een kamer ergens.
3: Ja, die is gisteren op kijkavond geweest. We weten de uitslag nog niet. Maar dan wordt het wel serieus dat hij gaat vertrekken.
0: Dat was het zo interessant dat er dan een kijkavond is. En dat je dan een soort auditie moet doen om dan daar te mogen. Ja, wat een bijzonder is blijven.
1: Ja. En dan komt op een gegeven moment ook dat moment daar natuurlijk dat het allemaal leeg is. Hè? Dat hij echt blij is en is je dochter al weg en dan is het huis helemaal stil.
3: Ja, dan hebben we nog een dochter, dus dat duurt nog even.
0: Oh, maar, nee, je bent hartstikke goed bezig geweest.
1: Dat
0: er dan een kijkavond is en dat je dan een soort auditie moet doen om dan daar te mogen. Ja, wat een bijzonder is blijven.
1: En dan komt op een gegeven moment ook dat moment daar natuurlijk dat het allemaal leeg is. Hè? Dat hij echt blij is en is je dochter al weg en dan is het huis helemaal stil.
3: Ja, dan hebben we nog een dochter, dus dat duurt nog even.
0: Corné, je bent hartstikke goed bezig geweest.
1: Nou ja, dat is wat het is. Dat is wat het is. Hey.

0: doorgegeven voor laatste letter.
1: Ja, doe maar een P.
0: De P van Pieter.
1: Ja.
0: Oké, daar gaan we. Een sport.
1: Paardrijden.
0: Lichaamsdeel.
1: Nek.
0: Alcoholisch drankje.
1: Kahlua.
0: Land.
2: Met de A.
1: Amerika.
0: Avondeten.
1: Aardappels.
0: Dier.
1: Bier?
2: Dier, ja. Een dier.
1: Bier, een dier. Oh, een slang.
0: Film of serie?
1: Goed werk, slecht tijd.
0: Kledingmerk?
1: Nike.
2: Ja. Kurk nog goed. Er zat bij ons ook wat weifeling in. De dier of bier. Jij dacht bier, wij zeiden dier. Kledingmerk, Nike. Hey, Gozer, je hebt het fantastisch gedaan. Pole position met 8 punten.

0: Jamie met Billie Eilish en Birds of a Feather.
1: Ik kreeg een berichtje binnen van Peggy. Peggy zit op dit moment in Egypte, lekker op vakantie, maar ze maakt zich zorgen. Ticketmaand, waarbij je als je een ticketalarm hoort vandaag in ieder geval kans maakte op kaarten voor Nothing But Thieves. Maar ze zit in Egypte en ze kan niet bellen, maar geen nood. Het werkt zo. Als er in de ochtendshow of bij Ivo een alarm valt, dan moet je zo snel mogelijk appen waarom jij met je mannetje naar Nothing But Thieves wil. Maakt niet uit of je in Australië, Egypte zit, China, het boeit allemaal niet. Als wij jou daarna terugbellen en wij kunnen jou 100% bereiken, dan kan het zomaar zijn dat jij er naartoe gaat. Dus maak je geen zorgen, geniet van je ontbijtje daar in Egypte en lekker blijven luisteren, Peggy. Kaiser Chiefs zijn hier. Dit is

0: Cats Eye nieuwste en die heet Animal.
1: Misschien moet je nog heel wat jaren wachten. Hoe lang moet jij nog wachten? Tot je pensioen?
0: Wat is het?
1: 68?
0: 68 volgens mij, hè? Ja. Ja, weet ik veel. Hoe lang is het? Ik ben nu ben
1: 36
0: ik? 32.
1: Jaar. Oh, 36 jaar, hé. Ongelooflijk. Ja, dan heb je echt nog even te gaan. Bij sommigen is dat wat dichterbij. Maar grote kans dat je na je 60ste, als je dan dus uitkijkt naar je pensioen, nog iets anders gaat verliezen dan alleen je

0: week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
17: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
16: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
18: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
19: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
20: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
21: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
20: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
22: Deze week bij
1: vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen.

0: en Jamie in de ochtend.
1: Het laatste nieuws, NOS op 3. Martijn Middel, goedemorgen.
2: Goedemorgen jongens. Er is flink gespend in de voetbalwereld. Daarover hoor je zo meer. Eerst naar Over Asselt, want een van de twee agenten die gisternacht werd neergeschoten door een gewapende groep raakte daarbij levensbedreigend gewond. De agent overleefde door hulp van collega's, zegt de korpschef van de politie bij Eva.
3: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd, is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
2: De oproep aan bewoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. De politie gaat ervan uit dat er geen verdachten meer in het dorp zijn. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De prijs aan de pomp stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. In België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Die ken je misschien ook als de Aziatische hoornaars. De insecten vielen de man aan en werd meerdere keren in zijn gezicht gestoken. Hij kreeg vervolgens een hartstilstand en belandde in coma. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch voor wespensteken. En voetbalbestuurders hebben gisteren weer flink met geld gesmeten. In grote landen ging de transfermarkt dicht. De laatste dag dat clubs spelers konden verhandelen. En in Engeland was er een record.
4: We can confirm Manchester City have agreed a deal with Chelsea to sign Enzo Fernandez for £125 million.
2: Ja, Enzo Fernandez gaat voor omgerekend €145 miljoen van Chelsea naar Manchester City. Daarmee heeft hij de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs geëvenaard. Nederlandse clubs kunnen nog tot middernacht spelers kopen en verkopen. Het weer, een mix van zon en wolken met buien. Vanochtend in het westen, vanmiddag verder landinwaarts. En het wordt zo'n 21 graden.
1: Martijn, dankjewel. Yo. Verkeersinformatie van de ANWB. Het is nog rustig, want ook woensdag. Opvallende file op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Sorry. Voor Hardingsveld-Giessendam 10 minuten. En dat is het eigenlijk ook. 3FM.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
6: Coco.
7: Lulu.
6: Gek.
5: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
10: NHA.nl. Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar Simyo.nl.
11: Simyo.

0: in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent en benut
1: mijn talent elke dag. Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
4: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
5: en de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja? Echt serieus?
10: Zo.
9: Wat een geld!
10: 18.000, wat verdikken me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: September is iedere dag jouw kans op tickets.
13: September is 3FM Ticketmaand.
12: Vandaag jouw kans op tickets voor
13: Nothing But Thieves.
12: 3FM.
13: Hallo NCRV.
12: Wijnand en Jamie.
14: Een hele goede morgen. Dertigers die in scheiding liggen, die raken uit de mode.
15: Het stokje wordt overgenomen door een andere groep. En je hoort er zo meer over. Eerst Jonas Blue, Edge of Desire.

0: Een hele goede morgen, Jonas Blue en Medif met Edge of Desire.
1: FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Lekker dat je er weer bij bent deze ochtend. Het is 2 september en om 9:15, dus ik zou nog eventjes blijven wachten, dan gaat je gezichtje toch wat meer zo hopsa omhoog in de plooi staan, want Douwe Bob is hier live.
2: Prachtig dit. Komt hier live spelen zijn allernieuwste Note to Self. Nieuws van de dag. Ik kom van het CBS. Ik vond het echt... Mijn wenkbrauwen die fronsen zo omhoog dat ik dacht, hé, wat gebeurt hier nou? CBS die meldt dat steeds meer 60-plussers na een lang huwelijk uit elkaar gaan. Veel meer stellen na 40 of 50 jaar samen zijn. Dat noemen ze dan een grijze scheiding. Vind ik ook wel bijzonder. Het aantal echtscheidingen van 60-plussers steeg met meer dan 5% ten opzichte van 10 jaar geleden. Hoezo ga jij nou zitten klappen?
0: Ja, ik vind dit super nieuws.
2: Maar dit is toch nooit leuk, een scheiding?
0: Nee, een scheiding is niet leuk. Laat me dat even duidelijk maken. Maar wat ik dus hieraan zie, is dat mensen voor zichzelf meer gaan kiezen. En dat is toch super?
2: Maar dit is dus...
0: Het is toch super? Nee, maar het is toch super als je het zo lang met elkaar bent geweest en alsnog erachter komt, ja, maar ik word gewoon echt niet gelukkig met jou. Dat je dan zelf, want dat doe je niet snel, hè, dat je dan op je 60ste of op je 65ste of op je 70ste alsnog zegt, weet ik veel, Johnny, Han, bekijk haar aan. Ik vind het gewoon helemaal niet leuk met jou. Ik ben dan liever in mijn eentje. Of dat ik dan op zoek ga naar iets waar ik wel blij van word met iemand anders. Maar ik vind dat super dat je de ballen hebt om op dat moment nog te zeggen, we komen er niet uit en ik kies voor mezelf.
2: Oké. Ik denk dat de nuance een beetje in het midden ligt. Dat we elkaar daar moeten ontmoeten. Want ik voel gewoon dat steeds meer mensen vandaag de dag denken, Ik heb jou niet nodig om gelukkig te zijn. Ik kan het allemaal zelf. En daardoor veel sneller denken, hey, yo, fuck it, ik regel het allemaal zelf al. Dan ga ik wel gewoon weg. Of de kinderen zijn het huis uit. Of we gaan met pensioen en we komen nu wat meer bij elkaar. Maar ik heb jou niet nodig om gelukkig te zijn. Dus dan denken ze maar, hey, de hartelijke groeten en tot ziens. Dat mensen te snel denken, ik ga gewoon pleiten zonder nog ergens voor te vechten.
0: Nou, kijk, één, als je daar gelukkig van wordt, dan vind ik het groot gelijk dat je dat gewoon doet. Want ja, als je daadwerkelijk er gelukkig wordt dan in die relatie te blijven zitten, waarom zou je dat dan doen? En twee, deze mensen hebben het niet zo snel gedaan, want die doen het pas na hun 60ste.
2: Ja, dus
0: die hebben er lang over nagedacht.
2: Die zijn
0: hoor,
2: er wel lang
0: mensen.
2: Mee bezig geweest, dus die hebben er misschien wel lang voor gevochten. Zeg,
0: nee, ik vind het super. Lekker genieten van je eigen geluk.
2: Als je echt ongelukkig bent.
0: Ja.
2: Ja, nee, oké.
0: Toch?
2: Dan worden we het daarover eens. Jij naar je 60ste?
0: Ik wist dat je dit ook weer ging zeggen. Zo makkelijk.

0: heen waar mensen die dan even niet meer leuk hebben en dan maar zeggen, nou weet je wat, dan gaan we uit elkaar. Dat ik denk, waarom vechten we er niet meer voor?
1: Ja, misschien ook omdat je er soms ook niet meer voor hoeft te vechten. Misschien is het soms gewoon klaar.
0: Ah, de enige
1: ik
0: relatie,
1: ben gewoon gelukkiger zonder jou.
0: De ja, ene relatie is de andere niet. Nee, dat is ja, ook zo. Dat is
1: toch
0: ook
1: prima.
0: Why'd you only call me...

0: Als het is 17 over 7. Goedemorgen.
1: Jamie in de ochtend.
0: Deze week elke dag kans op het winnen van een airfryer. We spelen Laatste Letter, ons favoriete spelletje hier op de radio, extra vaak. Is het nieuw voor je, ga ik het toch even snel uitleggen. Je kiest een beginletter. Het is een soort van pim-pam-pet. Je krijgt dan vervolgens van Jamie een categorie. Daar maak je een woord mee. Nou goed, dat is nog best wel simpel. Maar vervolgens kom je bij een nieuwe categorie uit en moet je je antwoord beginnen met de laatste letter van je eerder gegeven antwoord. Zo krijg je 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen. Heb je dat aan het eind van de dag het beste gedaan, dan win je de airfryer.
2: Renske, goedemorgen. Renske?
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, ik hoorde jou even niet. Hallo. Jij hebt een heerlijk weekend voor de boeg.
3: Ja, zeker.
2: Wat ga je doen?
3: Ik ga naar Roxy Dekker.
2: Leuk. En, want dat is natuurlijk in de Ziggo Dome dat zij gaat optreden. Welke dag ga je?
3: Vrijdag.
2: Dan ga ik ook.
3: Oh, leuk.
2: Leuk.
4: Meid.
2: Ja, leuk. Rens, dan kunnen we even lekker meeten.
0: Bij de wc's. Ja, rechtsachter.
2: Hé, maar wel ontzettend leuk dat je dat gaat doen. En ondertussen, dan is het natuurlijk ook wel lekker als je dan, voordat je met die meiden daarheen gaat, nog even een beetje kan snacken.
3: Ja, absoluut, ja.
2: Toch? Dat even wat in de airfryer geknald kan worden, dat jullie nog even een klein bittergarnituurtje achterover kunnen slaan voordat je daar gaat dansen.
3: Ja, dat kan altijd wel, hè.
2: Het ding is wel dat je 9 punten moet weten te halen. En dat kan makkelijk zijn, het kan ook heel moeilijk zijn. Dat is eigenlijk gewoon elke keer maar weer de vraag. Op dit moment heeft namelijk Corné eerder deze ochtend 8 punten weten te halen. Als het goed is, heb jij een startletter doorgegeven.
3: Yes, dat klopt.
2: En welke is dat?
3: De letter A.
2: Oké, ben je er klaar voor, Renske?
3: Ja.
2: Daar komt hij. Kleur.
3: Amber.
2: Kledingmerk.
3: Reebok.
2: Spelletje.
3: Spel met de K.
2: Het zijn kleine balletjes.
3: Koandel.
2: Voetbalclub.
3: Geen idee.
0: Ik ben die luisteraar die zit te schreeuwen naar de radio bij dat spelletje. Kolonische vakantan! Kolonische vakantan!
2: Oh, ik dacht knikkeren.
0: Ja, gaat ook gekund. Dus knikkeren is ook een spelletje.
2: Goed, het is voor ons dat makkelijk om dan nog even op in te haken.
0: Het is jou niet gelukt om de 8 punten van Corné te evenaren of erbij in de buurt te komen. Je bent bij 3 blijven steken. Mocht je nou luisteren en denken, hey, die 8, ik wil ervoor gaan, stuur even airfryer via de NPO Luisterapp. Het kaartspel krijg je sowieso.
3: Ja, super.
0: Tot vrijdag.
2: Doei.
5: Yes, love. Dit is onze nieuwe single.
6: Nieuw.
5: Nieuw.
6: Nieuw.

0: Script en Will I Am. Woensdag van 3FM. Pak de fiets vandaag als je kan, jongens. Want echt janken bij de pomp. Heb je het gehoord? Jij hebt er geen last van natuurlijk met je elektrische autootje.
1: Oh, het benzine.
0: Ja, benzine. De benzineprijs gaat naar recordhoogte stijgen vandaag.
1: Hoeveel
0: weer.
1: Dan? Wat is een recordhoogte?
0: En wat zal het zijn? 1,67 las ik erg. Het is echt te veel geld weer. Te veel geld.
1: Ja, fietsen, benenwagen, pak de trein.
0: Thuiswerken.
1: Ik weet het niet. Ja.
0: Doe wat je moet doen.
1: Blijf maar gewoon binnen. Het gaat ook nog regenen, dus blijf sowieso
0: binnen. Gaat
1: het ook
0: nog binnen.
1: Regenen?
0: Ja. Nee, het valt wel mee, toch? Vanmiddag gaat overal een beetje...
1: Regen.
0: Vanmiddag gaat het overal een beetje regelen.
1: Ja.
0: Afgewisseld met zon.
1: Ja, wel 22 graden. Nou, dat is dan wel weer lekker.

0: Flair hoor je op je radio.
1: Alles kan, alles mag, wat ik krijg door het oog van de nacht.
0: In de ochtendshow, Wijnand en Jamie. Bijna 7:30.
2: Als jij naar mijn wijsvinger kijkt, hè? Ja. Kijkt even goed naar.
0: Ja.
2: Word je hier dan geïrriteerd van? Doet dit iets met jou, deze vinger? Een serieuze vraag.
0: Jouw wijsvinger?
2: Doet dat iets met jou? Wekt het een bepaalde irritatie op?
0: Heb je een vraag?
2: Of een angst? Eén van de twee.
0: Als ik het zo zie, een beetje bedreigend misschien.
2: Maar gewoon überhaupt, mijn wijsvinger.
0: Doe nog eens.
2: Ik steek hem gewoon op.
0: Heb je een vraag? Nee, dit komt nu niet. Dat ligt aan hoe je hem opsteekt, maar het komt nu niet bedreigend over. Nee.
2: Ik denk dus wel dat jij dat hebt met deze vinger. Niet zozeer dan mijn vinger, maar wel een wijsvinger. En dat dat een bepaalde angst bij jou en bij een man opwekt.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Dit ga je me zo meteen vertellen?
2: Zeker.
0: Binnen nu in 7 minuten weet je meer. Eerst het laatste nieuws, Martijn Middel.
3: NOS op 3.
0: Good morning.
4: Ja, goedemorgen. De schietpartij gisteren in Overasselt is iets wat Nederland niet eerder heeft gezien. Dat zegt justitieminister Van Weel. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
0: Oh,
4: en
0: sorry.
4: Hier is hij.
5: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen. Met alle gevaar voor de omgeving van dien.
4: Bij de schietpartij kwam gisteren in de vroege ochtend een beveiliger van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond. Eentje zelfs levensbedreigend.
0: Maar we hebben toch wel een keertje in staatsliedenbuurt Amsterdam. Die gasten die met Kalasjnikovs ook door de straten gingen. Dat was
4: het
0: ook
4: is wel eerder een soort van Wild Westen geweest,
0: toch?
4: Inderdaad.
0: Maar omdat dit een grote groep van 30 man met allemaal
2: dat intimiderend is. Dat het zoveel mensen bij elkaar hebben.
4: Dat hebben we niet eerder gezien. En dan ook nog eens niet ergens midden in Amsterdam, maar in Overasselt. Dat is ook nog net even een andere plek. Ja, Van Weel dus, justitieminister Van Weel. Hij wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar heeft het wel over een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Blijkt ook uit de mensen die zijn opgepakt. 34 mensen zijn gisteren opgepakt. Ze komen uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Inwoners van Overasselt kregen gisteren het advies om binnen te blijven. Vandaag gaat de politie weer verder met het onderzoek. Verslaggever Sander van Hoorn vertelt hoe het daar nu is.
6: Rustig. Steeds meer afzettingen zijn weggehaald nadat dat verbod of dat advies om binnen te blijven ingetrokken werd. En ja, dan zie je gewoon een dorp wat vandaag tot leven komt. Mensen gaan naar hun werk, wat verkeer het dorp uit. Mensen die staan bij de bushalte, de supermarkt maakt zich op om open te gaan. En de enige afzetting die nog over is, dat is die bij het huis wat gisteren aangevallen werd. 1 politieauto, eentje aan de andere kant. En dat is het op dit moment.
0: Als je die beelden dan ziet van al die gasten die dan door die straat lopen met al die wapens, en die staan gewoon online, dan denk ik ook van de beperktheid van dat soort veentjes. Wat denk je dan? Als je dus met 30 man met allemaal wapens in het holst van de nacht door een dorp loopt.
4: Ja, ik heb geen idee. Zijn mijn vrienden niet, zeg maar.
0: Nee. Nee, maar dat vraag ik me dan ook af. Ja. Dan denk ik, ja, wat
4: waar is dat begonnen eigenlijk? Amerika en Iran hebben weer aanvallen over en weer uitgevoerd. De VS viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen. En de politie in Dordrecht heeft gisteravond urenlang zijn handen vol gehad aan 2 loslopende Schotse hooglanders. Van die grote runderen met lange haren. De 2 waren uit een natuurgebied gewandeld, mogelijk door een openstaand hek voor wandelaars. En ondanks pogingen om ze te vangen, kwamen ze op de rondweg N3 terecht. Met politieauto's hebben ze geprobeerd de dieren in te sluiten terwijl het verkeer voorbij raasde. Dat lukte niet. De weg moest worden afgesloten voor het verkeer. En toen pas werden die Schotse hooglanders gevangen. Ze lopen inmiddels weer rond in het natuurgebied in Dordrecht waar ze vandaan kwamen. Het weer, een mix van zon en wolken met buien. Vanochtend buien in het westen, vanmiddag verder landinwaarts. En het wordt zo'n 21 graden.
0: Thanks Martijn. Yep. Verkeersinfo, woensdag, rustigere dag. 40 kilometer in totaal en 1 opvallende file. Op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Voor Sliedrecht-Oost, een kwartier vertraging.

0: september is 3FM Ticket Maand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij gaat naar kloot! Yes!
2: 3FM Ticket Maand.
0: Check 3FM.nl.

0: Ed en Martijn. Klinkt ook een beetje als een cabaretduo. Maar het gaat om Ed Sheeran en Martin Garrix. Repeat It op 3FM.
1: Ik wil even een klein onderzoek doen hier in de ochtendshow. Want ik ben er namelijk van overtuigd. En ik wil er nu even bewijs voor hebben. Dat ik namelijk niet de enige vrouw hierin ben die dit doet. Die deze drang heeft. Want ik zei het net al. Als je naar mijn wijsvinger kijkt. Zeg maar, komt er dan een bepaald gevoel bij jou omhoog zetten? Er kwam een nee uit, toch?
0: Nee, jouw ja, antwoord? Het ligt eraan hoe je hem vasthoudt. Als je hem echt helemaal zo naar me toe houdt. Dan denk ik, oh, wat gebeurt hier? Wat moet ik doen? Moet
1: ja,
0: ik iets
1: alsof
0: doen?
1: Ik jou straf ga geven of ja, zo. Ja, daar ja, gaat het niet het. Om.
0: Okay.
1: Wij vrouwen doen namelijk iets met onze... Ik vooral met mijn wijsvinger, maar iets met onze vinger... waar onze man compleet gek van wordt. Ja. En er zullen irritaties doorkomen. Daar zullen misschien ook wel ruzies doorkomen. Bij mij gebeurt dat in ieder geval wel. Maar op een of andere manier kan ik het niet stoppen. Het is gewoon onmogelijk om het te stoppen. Mijn vinger neemt het eigenlijk over.
0: Ik ben de hele tijd aan het visualiseren dat mijn Vera dat dan doet of zo. Maar dat doet ze niet. Ik heb nog nooit Vera zo de vinger omhoog gezien. Dat ze dan zo
1: doet. Ja, niet, nee, niet dat per se. Dat voor ze doet iets met haar vinger bij jou. Dat is het.
0: Ik kan me niet herinneren dat Veer iets met haar vinger bij mij gedaan heeft.
1: Ik ben heel erg benieuwd als jij nu aan het luisteren bent en jij bent een vrouw. Of misschien heb je wel een vrouw waarvan je denkt, ja.
0: Maar kan het met welke vinger?
1: Nou, maar ik doe het met mijn wijsvinger.
0: Maar er zijn ook vrouwen die met hun pink doen?
1: Misschien, dat weet ik niet. Daar heb ik nog nooit met vrouwen over gesproken.
0: Maar het is niet iets wat ze bij zichzelf. Het is niet dat ze uit hun neus eten met de vinger.
1: Nee, ik doe iets bij mijn vriend. Met mijn vinger. En het is niet seksueel trouwens, dat zal ik er voor mij vertellen. Goed, in ieder geval, ik ben heel erg benieuwd. Als vrouw zijn, denk jij nu, ja, ik weet precies waar jij het over hebt, Jame. Ik doe dit ook altijd, ik heb die drang ook altijd met die vinger. Laat dan vooral weten in de NPO Luister-app.
0: Alle boys die niet luisteren denken, waar heb je het over, meid? Ja,
1: jij moet even de appjes aan de kant gooien, Wijnand. Want jij mag even niet zien dan wat er binnenkomt. Zodat jij dat dan zometeen gewoon van ons als vrouwen te horen gaat krijgen.
0: Dus de vrouwen die kunnen zich nu melden via de NPO Luister-app.
1: Nou ja,
0: als ze dit herkennen.
1: Ja, als je dit herkent.
0: De vinger.
1: Gooi het vooral deze kant op. Wat doe jij met die vinger waar die man geïrriteerd van raakt?
0: Roll

0: 2000.
1: We hadden het net eventjes over het vingertje bij de vrouwen.
0: Ja,
1: het gevaarlijke vingertje wat ervoor zorgt dat er irritaties komen tussen de man en de vrouw. Omdat een vrouw iets met haar vinger doet wat de mannen vaak irritant vinden. Dat is in ieder geval iets wat in mijn relatie veel gebeurt. En ik wilde even op onderzoek uitgaan. Zijn er meer vrouwen in Nederland die deze drang hebben?
0: Mag heel, want je gaat heel snel. Ja. Voor mij als man ga je nu echt heel snel.
1: Ja.
0: Jij doet iets met je... Wanneer doe je dat met je vinger?
1: Continu. Kan altijd. Ieder moment van de dag. Wanneer ik er zin in heb. Of eigenlijk wanneer mijn vinger mijn lichaam overneemt. En ik dan zelf gewoon geen controle meer heb.
0: Weet jij zeker dat dit niet iets is wat dat een soort van... Ik wil het niet een defect noemen, maar een bijzonder ding in jouw hoofd?
1: Nee, want daarom deed ik natuurlijk even dit onderzoek. Heb ik aan jou gevraagd als jij vrouw bent en je herkent je hierin... of je even wil melden in de NPO Luister.
0: Ja.
1: Nou, dat stroomt dus vol met vrouwen die het goede antwoord geven. En iemand die jou ook maar wat graag het goede antwoord wil geven, dat is Lise. Lise, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Verlos Wijnand van zijn lijden.
0: Wat is hier allemaal? Nou, ik snap er niks van. Het vingertje.
2: Ja, het vingertje. Het vingertje is geniaal, want die heeft heel veel macht. Dat vingertje gaat heel graag zo tussen die billen van die man. Meestal met broek aan natuurlijk, maar dat vindt hij zo irritant.
1: Ja. Ja.
2: Dat is zo leuk.
1: Ja. Komt het niet bekend bij jou voor?
0: Het vingertje
1: wat wij
0: tussen
1: dus
0: de
1: altijd
0: billen
1: doen,
0: van de man.
1: Wat wij dus altijd doen, er is iets... en Lise, hier moeten we zo meteen even achterkomen waarom we dit willen... maar er is iets op het moment dat Flip, mijn vriend, voor mij loopt... dan moet ik gewoon even, al is het midden op straat... even met mijn vinger zo, woep, even zo tussen de billen. Of als hij in bed ligt, dan heeft hij gewoon een boxshort aan... en we zijn, weet ik veel, een film aan het kijken... dan moet ik

0: gewoon af en toe even zo, woop, zo met die vinger. Zo ertussen. En dan wordt hij helemaal geïrriteerd van. Wij hebben daar echt bloedbonje om.
1: Nou, we hebben er geen ruzie op, maar ik vind het wel heel irritant.
0: Ja, hè?
2: Nou,
1: maar dat maakt het zo leuk.
0: Ja, dat maakt het dus inderdaad leuker.
2: Dat dingetje, dat is om een soort van aandacht te trekken of laat mij praten. Dat je dan, nee, maar dat je dat in de lucht steekt of wie denk je wel niet dat je voor je hebt, weet je wel? Zo'n Beyoncé vingertje.
0: Het is gewoon een overname van je lichaam. Het is een overname van je lichaam. Je hebt geen controle meer over je vinger. Ik heb gewoon de drang en ik heb het ook alleen bij Flip. Dus niet bij jou, bijvoorbeeld. Dat je dan het gevoel hebt, ik moet even met die vinger tussen die billetjes.
2: Als je zo'n wit busje rijdt, zou je het naar het Hilversum Mediapark willen rijden. Lize, je kan ook hier naartoe komen. Echt. De GGZ, ik hoop dat ze meeluisteren.
0: Ja, maar heel veel vrouwen hebben dit. Dat is gewoon zo, ja.
2: Lize,
0: ik ben blij dat jij het nu bevestigd hebt. Dat ik dus weet, meerdere vrouwen doen hier aan. Dit is niet een raar iets in mijn hoofd. Het vingertje. Het is
2: helemaal
0: gewoon zo.
2: Wauw.
1: Het hoort erbij.
0: Het hoort erbij.
2: Weer wat geleerd, Lize, dankjewel.
1: Ja, doei.
2: Arme Flip.

0: Naked en E-Punk, 3FM.
1: Zometeen live muziek van deze man. Ik heb daar nu al zin in. Net uit, nieuwste No To Self van Douwe Bob. Hij is hier, je gaat hem zometeen horen in de ochtendshow van 3FM. Ook het laatste nieuws en zometeen weer kans op een airfryer. Je zit goed vandaag. 3FM.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
0: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
0: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.

0: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: het is 8 uur bijna te Jamie in de ochtend.
1: Zometeen live muziek van Douwe Bob. Je wint een airfryer, maar eerst het nieuws. Martijn Middel, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Schrijver Jacques Vriends van onder andere Achtergroepers huilen niet. Je kent hem misschien nog van vroeger. Die is gisteren verrast.
3: Ik ben hier helemaal stil van.
2: Ja, hopelijk komt hij zo wel uit zijn woorden. Eerst meer over Asselt. NOS op 3. Want minister van Justitie David van Weel noemt de schietpartij daar iets wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij leeft mee met de betrokkenen.
4: Ook echt alle steun aan de bevolking van Overasselt die dit heeft moeten meemaken, deze angstige momenten. Maar ook de politie die daar aankwamen en zo'n enorme overmacht van gewapende mensen op zich af zagen komen en ook meteen werden beschoten.
2: De inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. Lang was niet zeker of er nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden daarom onderzoek, maar troffen niets of niemand meer aan, zegt verslaggever Mark Hamer.
5: Ja, hier heerst wel weer de rust die volgens mij gebruikelijk is voor Overasselt. De meeste afzettingen zijn weggehaald, behalve rond het pand van Jan G., waar gisteren dus de Mexicaanse taferelen plaatsvonden. Er zijn nu zwarte hekken geplaatst, waardoor je niet verder kan kijken.
2: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond. Er zijn 34 mensen opgepakt. Veel ontevreden oppositiepartijen na de gelekte Prinsjesdagplannen van het kabinet. Gisteren werd onder meer duidelijk dat er een streep gaat door de bezuiniging op de sociale zekerheid en het eigen risico in de zorg wordt uitgesteld. Daar is eigenlijk geen enkele partij blij mee, zegt verslaggever Wilco Boom.
6: Alle oppositiepartijen reageerden gisteren negatief en willen tot Prinsjesdag ook helemaal niet meer onderhandelen. En reken maar dat de prijs voor steun omhoog zal gaan. Dus het minderheidskabinet zal nog dieper in de buitel moeten tasten om plannen af te zwakken en aan te passen om aan de meerderheid in de Eerste en de Tweede Kamer te komen. Voor alle afzonderlijke begrotingen en ook voor het belastingplan.
2: Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, is er steeds steun nodig van oppositiepartijen om plannen erdoor te krijgen. Ja, je hoorde hem al, schrijver Jacques Vriends. Hij heeft een platina boek gekregen voor Achtergroepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Het platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dat betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Vriends is al 80 jaar, maar denkt nog niet aan het stoppen met verhalen schrijven.
7: Ik heb altijd wel 3 verhalen in mijn hoofd waar ik iets mee wil. En vaak is het dan zo, als je dan uiteindelijk zegt, nou, dit idee ga ik nu uitwerken, dat er dan vanzelf weer iets voor in de plaats schuift, waarvan je denkt, hé, dat is misschien wel een mooi onderwerp. Het is veel te leuk om te doen.
2: Gisteravond werd de schrijver met de prijs verrast in het De La Mar Theater in Amsterdam. Het weer, een mix van zon en wolken met buien. Vanmorgen in het westen, vanmiddag verder landinwaarts. En het wordt zo'n 21 graden.
1: Dankjewel Martijn. Jo. Verkeersinfo 100 kilometer. De A4 Den Haag richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 10 minuten. De A12 Utrecht richting Den Haag voor knooppunt Prins Klausplein 20 minuten naar bergingswerkzaamheden. A15 Nijmegen richting Rotterdam, dat is de laatste opvallende. Voor Sliedrecht Oost, ongeluk gebeurt, linkerrijstrook dicht. Je bent daar 25 minuten langer onderweg. Sterkte. 3FM.
8: Vandaag is de laatste dag van de Theater 10-daagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theater10daagse.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting, een dubbel fris en appelsientje fruitdrink, een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
10: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
11: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
13: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
3: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
15: September is iedere dag jouw kans op tickets.
16: September is 3FM Ticketmaand.
15: Vandaag jouw kans op tickets voor
16: Nothing But Thieves.
15: 3FM.
16: Hallo NCRV.
15: Wijnand en Jamie.
1: Mocht je nog niet in de auto zitten, maar er zo wel in moeten stappen, een kleine waarschuwing voor je.
17: Nou, om te voorkomen dat je niet zometeen je helemaal het lapblazers gaat schrikken natuurlijk.
1: Jij gaat het horen, ook Kings of Leon.

0: Kings of Leiden. Kings of Leiden, wou ik zeggen.
1: Kings of Leiden.
0: Kings of Leiden. En you somebody.
1: Kings of Leiden.
0: Ja, ik weet even niet wat er gebeurde. Goeie
1: lekker Amerikaans. Over Amerikaans gesproken. Ik heb hem net al even gesproken. Prachtig. Hij heeft hier iemand meegenomen. Douwe Bob is hier met een nieuwe...

0: Die gaat er zo meteen uit. Wil je die winnen? Heb je er nog geen één? Wil je er iemand gelukkig mee maken door hem cadeau te doen? Stuur even Airfryer via de NPO Luisterapp. Dat kan geld besparen en dat zul je nodig hebben. Er is een hoop gezeik in het Midden-Oosten aan de hand. En nu weer vannacht Amerikaanse aanvallen. Iran die Amerika weer aanvalt. Het wordt echt een beetje... Nou ja, ik ben er helemaal klaar mee. Ik weet hoe het met jou zit. Maar de benzineprijzen die gaan vandaag dus ook weer omhoog... door dat gesteggel daar in het Midden-Oosten. Een nieuw record. Een liter euro 95 kost... En ik zei... 2,66? Ik dacht dat het 1 was. Ik dacht nog... Ik dacht dat we nog op 1 zaten. Zitten we al bijna op 3 euro per liter. Hey,
1: 3 euro per liter. Ja. Ongelooflijk. Hey, ik zag iets voorbij komen bij B&B Vol Liefde. Wat natuurlijk mijn favoriete programma is. Maar het was voor het eerst iets dat ik er geen irritatie bij voelde. Of chagrin bij voelde. Of dat ik dacht, ah, grappig. Maar dat ik gewoon een beetje ontroering voelde.
0: Jij was geraakt.
1: En dat kwam door Devon. Hij is aan het daten met Timothy. En Timothy heeft eigenlijk nog 2 mannen over in zijn huis. Ja. En dat is Michael en Devon. En Michael en Timothy die zijn even wat meer met elkaar, zeg maar. Die zijn wat meer in elkaar verstrengeld. Ja. En Devon is eigenlijk een beetje op een afstandje aan het kijken.
0: Devon die staat er net een beetje buiten.
1: Die trekt zich een beetje terug. Ja. Dan zou je natuurlijk kunnen denken, ik ben geïrriteerd. Want hè, ik kom voor jou, je hebt alleen maar aandacht voor iemand anders. Of ik zie dat je verliefd wordt op iemand anders. Waarom? Maar gisteren zag ik wat hij hierover zei. En toen dacht ik, zo moeten we allemaal in het leven staan.
2: Om dan ook te aanschouwen dat 2 mensen elkaar wel vinden... Dat raakt me wel heel erg. Ik vind het zo mooi om dat te zien. En ik word er eigenlijk heel erg gelukkig van.
1: Hoe lief is dat? Hij dacht gewoon, ik gun het jullie. Ik zie gewoon dat er liefde tussen jullie is. En ik word er zo blij van om te zien dat jullie elkaar hebben gevonden. En dat het leuk is tussen jullie. Dat ik het prima vind om weg te gaan.
0: Maar hoe, luister even naar ook de stem van deze gozer. En hoe die het zegt. Dat is toch een soort van alsof het uit de Merci-reclame gehaald is.
2: Om dan ook te aanschouwen dat 2 mensen elkaar wel vinden... Dat raakt me wel heel erg. Ik vind het zo mooi om dat te zien. En ik word er eigenlijk heel erg gelukkig van.
3: Wel bij aanschouwen dat 2 mensen dat wel hebben. Dat vind ik zo lekker.
1: Nee,
3: dat vind ik zo
1: echt fijn. Alle profs aan deze man. Ik zo vind lief. Het echt een voorbeeld van hoe we meer met elkaar zouden moeten omgaan.
0: Ah, mooi. Be like Devon, zeg je eigenlijk.
1: Echt waar.
0: Waarvan acten.

0: Ja,
1: goeie
0: ja,
1: tip,
0: sorry.
1: Goeie tip voor de volgende keer.
0: Excuus. Spoiler alert, maar is net te laat. Maar er was net een spoiler van BNB Vol Liefde.
1: Ach ja.
0: Voortaan zal ik het alarm even wat eerder laten horen.

0: You Gal and Move Into The Sun hoorde je op 3FM. Het is de hele week raak. Pardon.
1: Moet ik het even overnemen?
0: Dus dat heeft te maken met het feit dat de scholen weer helemaal gaan beginnen. Dat iedereen die zich moet houden aan de schoolvakantie weer terug is aan het werk. En wij dachten, we gaan de pijn even verzachten. We geven elke dag een airfryer weg.
2: Rijnald en Jamie in de ochtend.
1: Dat doen we dan ook met ons favoriete spel, wat we 3 keer op de dag spelen. En de bedoeling is dat jij de hoogste score behaalt aan het einde van deze dag, dus nu, op dit moment, om die airfryer te bemachtigen.
0: Ja, en hoe spelen we dat spelletje? Nou, je kiest een beginletter, je krijgt een categorie om een woord mee te maken. Klopt dat antwoord, dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter. Bij een volgende categorie die je dan weer krijgt, en je hebt 30 seconden om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen.
1: Ja, en iemand die dat gaat proberen, dat is Amber. Goedemorgen. Amber?
0: Amber!
3: Ja, hallo.
1: Goedemorgen.
3: Horen jullie mij? Goedemorgen.
1: Ja, ik hoor jou. Hallo, hallo. Hey, jij gaat voor het eerst samenwonen.
3: Ja, klopt.
1: Wat leuk. En als in een relatie of als in...
3: Ja, met mijn vriend samen.
1: Zo. Met je vriend. Ja.
0: Hey, je bent 23, Amber. Daar ben je er vroeg bij, toch?
3: Ja, maar het moet nog gebouwd worden, dus over 1,5 jaar ongeveer.
0: Kan er van alles gebeuren, zeg jij.
3: Ja, en ook nog even tijd om aan het idee te wennen.
1: Ja, precies. Ja, dat snap ik helemaal. Hé, hey, dan is het ook wel lekker om in ieder geval over die 1,5 jaar alvast een airfryer te hebben. Die je dan alvast eventjes kan parkeren daarvoor. Moet je wel de hoogste score bezien te behalen van de laatste letter. Corné, die heeft deze ochtend 8 punten behaald. Dus je moet er 9 halen, wil je die airfryer krijgen, Amber?
3: Ja, dat is behoorlijk.
1: Dat is behoorlijk, maar het is niet onmogelijk. Jij hebt een startletter doorgegeven. En welke is dat?
3: De letter S van Simon.
1: Oké, okay, daar komt-ie. Een automerk.
3: Een Saab.
1: Stad of dorp?
3: Saab. Met de D. Kijk op Zoom.
1: Festival item? Waar je op kan zitten. Het ligt op de grond.
3: Matras.
1: Zoet product.
3: Snikker.
1: Ai.
3: Snikker?
0: Ja.
1: Nee, maar Snickers,
0: het is,
1: goed.
0: Ja, het is goed. Maar het is helaas, dat is waarom we zeggen ai. Het is helaas niet voldoende, want je bent blijven steken op 4 punten die je behaald hebt. Dat betekent... Ja. Corné, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Jij gaat er vandoor met de airfryer.
4: Yay!
1: Gefeliciteerd, Corné.
4: Dankjewel.
0: Ga jij er niet mee vandoor, want hij was voor je zoon, hè, die op kamers gaat.
4: Ja, maar ja, laten we hopen dat hij hem snel op zijn kamer kan zetten. Of in de keuken voor iedereen.
1: Dat hij zo snel mogelijk uit huis is in die airfryer
4: meeneemt. Nou, nee, ik ben vooral blij als hij zijn eigen stekje gaat krijgen. Ja, dat zou echt fantastisch zijn.
0: Dan kun je deze in ieder geval vast cadeau doen. Dankjewel.
4: Ja.

0: En ik denk dat we nooit meer dan ook nooit meer iets anders van Douwe Bob gaan horen dan dit.
1: Dit genre bedoel je?
0: Dan dit genre.
1: Ja.
0: En ik denk dat hij daar zo meteen ook nog wel wat over te vertellen heeft. Je gaat het allemaal horen binnen nu en kleine 10 minuten.
2: NOS op 3.
0: Hier is het laatste nieuws met Martijn Middel met het laatste nieuws. Goedemorgen.
3: En goedemorgen. Bewoners van Overasselt mogen weer naar buiten na de schietpartij gisternacht. Een groep gemaskerde mannen liep toen over straat in het Gelderse dorp. De bewaker van een huis werd doodgeschoten. Ook werd er op agenten geschoten. Twee agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft gisteren 34 mensen opgepakt en inwoners moesten toen binnen blijven omdat er mogelijk nog gevaar was. Vandaag is alleen de straat waar het gebeurde nog afgezet, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
4: Ja, die straat is afgesloten met hekken. Daar kun je ook niet doorheen kijken. Er staat ook zwaar bewapende politie aan beide kanten van die straat. Dus daar zal zeker vandaag nog onderzoek plaatsvinden. Wat is er op dat terrein bijvoorbeeld? In het verleden is daar ook wel drugsgerelateerde dingen zijn daar aangetroffen. Wellicht dat er ook in de buurt nog verder naar sporen gezocht gaat worden. Wapens en dergelijke. Maar het is niet zo dat je op dit moment hier in het dorp politie actief ziet zoeken. Wat dat betreft is het beeld eigenlijk voor een woensdagmorgen weer gewoon normaal.
3: Na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America, wow, omdat Trump die naam wil veranderen. Lake Ontario ligt op de grens van Canada en de VS. Door die naamswijziging is de relatie tussen beide landen verder verslechterd. Trump dwingt Amerikaanse bedrijven om de naam aan te passen. Buiten Amerika heet Lake Ontario nog steeds Lake Ontario. Ja, en de stoom komt uit de telefoons van een hoop voetbalbestuurders en voetbalmakelaars. Gisteren ging in de grote landen de transfermarkt dicht. Met name in Engeland werd er met geld gesmeten, zegt verslaggever Suze van Kleef.
5: In totaal heeft de Premier League zijn eigen record ook weer verbroken. Nooit eerder werd er zoveel geld uitgegeven in een transferwindow. 4,1 miljard euro. Dat is een half miljard meer dan vorig jaar. Dus ook absolute gekte wederom.
3: Voetballer Enzo Fernandez evenaarde met zijn transfer van Chelsea naar Manchester City een record. Hij kostte 145 miljoen euro, de duurste binnenlandse transfer ooit. Ook Oranje International Quinten Timber heeft een nieuwe club gevonden in Engeland. Hij ging op de valreep van Olympique Marseille naar Crystal Palace. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag met buien. Eerst langs de kust, verder landinwaarts vanmiddag. En het wordt een gaatje over 21.
0: Martijn, dankjewel. Yo. Verkeersinformatie, 86 kilometer. Meldingen van de A12 Utrecht richting Den Haag voor Prins Klausplein. Nu 20 minuten. De A15 Nijmegen richting Rotterdam. Voor Hardingsveld Giessendam. Ongeluk, weg weer vrij. Nog 10 minuten. En de A59 tot slot. Knoop het Zonzeel richting Den Bosch. Voor de afrit Heusden. Bergingswerkzaamheden onderweg.

0: belangrijkste bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Live-mode.

0: 3FM, Wijnand en Jamie, met The Neighborhood en Sweater Weather.
1: En Douwe Bob is hier in de studio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Fijn dat je er bent, jongen.
2: Ja, dankjewel.
1: En van harte gefeliciteerd.
0: Ja, gefeliciteerd. Ik weet niet, moet je daarvoor klappen? Dat is misschien raar. Gefeliciteerd
2: met
0: Babynieuws.
2: Babynieuws, ja. Super, ja. Ik dacht met mijn nieuwe single, maar dit is inderdaad vergeleken bij dat nieuws verbleekt dat eigenlijk wel een beetje. Ja. Fuck die nieuwe single.
1: Ja. Je wordt opnieuw vader, man. Spannend. Is dat nog voor jou echt een ding dat je denkt, oh, is het al meerdere keer meegemaakt, dat je denkt, oh, is het wel weer spannend of zo? Of wat voel je?
2: Ja, ik vind het wel super spannend. En we willen ook niet weten wat het is.
0: Is maar dat de ik eerste denk, keer? Of is ja. Dat, oh ja, dat is ook wel leuk.
2: Maar ik denk dus dat het of een jongen of een meisje wordt. Eén van die twee.
0: Spannend. Ik vind dat een interessante.
1: Waarom denk je dat?
0: Waarom denk je dat?
2: Ik weet niet, dat is een gevoel. Je hebt een gevoel. Kan ik nergens op baseren ook. Okay.
1: Ja. Nou, laten we vooral hopen dat het gezond is.
2: Ja, zeker, ja.
1: En dan over naar de muziek. Jamie begon, we hadden het hier gisteren over, begon gelijk over de serie Nashville.
0: Oh ja, nou dat kwam omdat ik een artikel over jou voorbij zag komen van dat je met een label aan het praten bent in Nashville. En toen dacht ik moest meteen aan die serie denken. Ja. En het gevoel van die straten, dat er overal uit elke hoek van de straat muziek komt. En, en daar dat ik altijd al denk, ik moet een keer naar Nashville. Dus toen dacht ik, nou, dan kan ik dat meteen van
2: jou. Je bent van harte welkom.
0: Nee, maar ook of dat zo is. Of dat je op elke hoek van de straat die muziek daar gewoon ademt, zeg maar.
2: Ja, zeker. Er zijn wel echt meerdere niveaus, zeg maar. En dat bedoel ik niet qua goed of zo, maar je hebt daar natuurlijk, je hebt daar één straat, Broadway.
0: Ja.
2: En daar wordt, zeg maar, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat worden daar de hits gespeeld. En dat heeft ook wel onder de muzikanten, daar noem je dat de Broadway Trap.
1: Mm-hmm.
2: Want als je daar eenmaal begint met spelen, dan kom je er eigenlijk niet meer uit.
0: Okay, ja.
2: Net als dat we in Amsterdam ook wel eens heel veel mensen zijn kwijtgeraakt.
0: Ja.
2: Dat je in één keer 15 jaar later wakker wordt in Amsterdam. Heb je dat ook in Nashville? Heb je dat ook in Nashville, maar dan met in de muziekscene.
0: Maar is dat wel, omdat er zo erg muziek daar geademd en geleefd wordt, dat jou misschien ook wel dan juist ook trok om dan daarheen te gaan? Of is dat?
2: Ja, dit is waar muziek wordt geschreven. Volgens mij worden er zo 1000 liedjes per dag daar geschreven. En alle songwriters, die zitten daar. En het hele toffe aan Nashville in vergelijking met Los Angeles, waar alles altijd zat eerst. En langzaam is dat, nou langzaam, zo eigenlijk vrijwel helemaal verschoven van Los Angeles naar Nashville. Is dat in Nashville is de vibe gewoon veel leuker. Mensen gunnen elkaar wat.
0: Mm-hmm.
2: En het is gewoon minder competitief. Het is wel competitief natuurlijk, want het gaat gewoon om een hoop geld. Daar ook, weet je wel. Bij ons is country een niche.
1: Ja.
2: Daar is het gewoon een miljarden.
0: Ja, ja, ja.
2: Het is industrie.
1: Maar het is wel jouw toekomst, denk ik. Note to Self heb je gemaakt, is ontploft. Tenminste, internet al overgegaan. Concerten gespeeld in Amerika. Of bijgedragen aan een concert daar. Of concerten daar, moet ik zeggen.
2: Zeker.
1: Nu zijn er dus gesprekken in Amerika gaande. Ligt jouw toekomst daar?
2: Muzikaal wel, denk ik.
1: Maar dat is dus ook gelijk de vraag. Want er zijn meerdere mensen die uit Nederland ook geprobeerd hebben daar voet aan de grond te krijgen. Je bent nu, voor mijn gevoel, ben je hartstikke dichtbij. Betekent dat op een gegeven moment ook dat jij de stap naar Amerika moet gaan maken en daar moet gaan wonen of zo? Hoe zit
2: je
1: ervoor?
2: Ja, ik denk wel dat als je echt ergens helemaal voor wil gaan, dan kan je niet één been hier en één been daar.
1: Ja. Maar mag ik herhalen, want ik sprak je net hiervoor, wat je toen zei over pop versus country?
2: Ja, wat zei
1: ik? Ik ben klaar met die vieze pop, ik wil gewoon dikke country maken.
2: Ja,
1: en toen
2: tuurlijk.
1: Dacht ik, maar ik voel het ook bij jou, man. Ik denk ook, dit is onze asset in Amerika, toch? En iedereen,
2: maar country
1: in Nederland...
2: pop, ja, nee, ik snap jou. Maar ik bedoel, pop is op zich heel erg gaaf, mm-hmm. weet je wel.
1: Mm-hmm.
2: En de country die nu gemaakt wordt en die nu in de hitlijst staat, wij hadden het over Ella Langley.
1: Ja, ja.
2: Dat is eigenlijk een soort pop.
1: Mm-hmm.
2: Op een gegeven moment is die scheidslijn wel heel dun.
1: Mm-hmm.
2: En dat is ook waar ik het wel interessant vind, waar het wel gaaf is. Want ik heb nu een pedalsteel speler bij me, weet je wel. En de meeste mensen denken, wat de fuck is een pedalsteel?
1: Ja, leg het even uit.
0: Wat is dat?
2: Dat is een meersnarig instrument. Een van de lastigste instrumenten om te leren spelen. En het is een typisch een country instrument. Als je dat straks hoort, als ik dat liedje doe, en daar speelt André Sommer op. En niet heel veel mensen die kunnen dat spelen. Bijna niemand kan het spelen zoals hij.
1: Het ziet eruit als de hals van een gitaar die gewoon...
2: Licht. Ja, dat is het. Een pedalsteel. En met. En als je dat dus kan, dan. Dan kan je dus een echte country sound maken. Maar dat zijn wel dingen die nu ook. Sorry, daarom kom ik van die country naar die pop. Dat zijn ook instrumenten die je nu in de pop terug gaat vinden. Mm. En dat soort dingen. Dus het is ook elkaar aan het bestuiven.
1: Ah, vet man. Ik ben echt blij dat je er bent. We gaan het zo meteen horen. Jij samen met André dus.
2: Ja man. Jezelf.
1: Douwbob, je hebt 3 minuutjes de tijd om je daar op te gaan stellen. Gaat je wel lukken, toch?
2: Ja, dat moet wel lukken, denk ik.
1: Lekker. Zometeen dus. Douwbob hier.

0: Justin samen met Jack Style en Turn the Lights Off 3FM.
1: Hij staat de komende maanden in heel veel poptempels in Nederland. Paradiso, Doornroosje, Tivoli, Vredenburg 013 gaat hij nog heen. De Nieuwe Noor en Oosterpoort, Groningen. Zaterdag Openluchttheater Caprera in Bloemendaal. Hij is hier met zijn allernieuwste Note to Self. Douwe Bob, live.

0: En het onmiskenbare geluid van de pedal steel gitaar. André zit daarop, hè, Douwe?
1: André Sommer.
0: André Sommer, echt fantastisch. Samen met Douwe Bob. No Two Self. Zo mooi, jongen.
1: Dankjewel, man.
0: Echt fantastisch.
2: Er komen ook zoveel leuke reacties binnen. Ook van mensen die eigenlijk zeggen van... ja, ik heb eigenlijk niet zoveel met countrymuziek... maar gewoon door dit dat ik er heel anders naar ga luisteren... en in één keer het gewoon prachtig vind.
1: Jullie springen ook wel echt van genre naar genre, hoor.
0: Ja. Ja.
1: Dikke techno en daarna ik. What's next?
0: What's next?
1: Salsa.
0: Doja Cat en SZA.
1: Dit is een vette song.
0: Dat is toch, nou, Hero. Ja. Ja, dat is toch heerlijk. En dat is 3FM. Nou, Bob, dankjewel, jongen.
1: Dankjewel.

0: Adventures of a Lifetime. Mocht je net inschakelen, hij is nog niet gevallen bij ons.
1: Hij is nog niet gevallen, dus de kans is er dat het misschien zo meteen gaat gebeuren.
0: Het 3FM ticketalarm met op het spel vandaag kaarten voor Nothing But Thieves. Hoor je een ticketalarm voorbij komen, zo snel mogelijk laten weten waarom jij bij Nothing But Thieves wil zijn. Zometeen tijdloze tracks met Ivo van Breukelen. En onder andere, if you tolerate this, then your children will be next.
1: Wat is dat?
0: Muziek. If you tolerate this, then your children will be next. Hij zal horen.
2: 3FM.
3: Ster.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
9: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
8: Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.

0: in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent
1: heeft een nuttig talent elke dag. ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.

0: van 9 uur krijg je van Martijn Middel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er zijn nog veel vragen over de schietpartij van gisternacht in Overasselt.
2: NOS op 3.
1: Daarbij werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten twee politiemensen gewond. In totaal 34 mensen werden opgepakt. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend en iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Verslaggever Mark Hamer sprak inwoners van het dorp onder Nijmegen. De schrik zit er nog flink in bij deze vrouw.
3: Trillende benen, moet ik zeggen. Vannacht hoorde ik, dacht ik, weer een helikopter. Dus ik denk, het zal toch niet zo zijn dat er toch weer iets hier rondloopt. Dus je bent wel alert, moet ik zeggen.
4: Ja, gisteravond werd het signaal gegeven. Ja, u kan wel weer de straat op.
3: Ja, klopt. Maar ik ben toch veilig binnengebleven. Ik denk, ik ga het er niet op riskeren. Want je weet bij God niet waar die mensen overal zitten. En dan zeggen ze wel, ja, het zijn maar zoveel mensen. Maar ik ga het niet. Ik weet het gewoon niet.
1: Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond doelen aan rond de straat van Hormuz. En Iran sloeg daarna terug en viel Amerikaanse bases in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
5: Jordanië heeft het zwaarste verduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
1: In het zuiden van Iran zou een huis zijn geraakt door Amerikaanse raketten. Daar was op dat moment een huwelijk. 4 mensen zijn gedood. En kapper Mehmet uit Schiedam was een beetje klaar met alle negativiteit op social media. Daarom maakt hij nu filmpjes waarin hij dak- en thuislozen op straat een gratis knipbeurt geeft. Hij vertelt aan Omroep Rijnmond dat hij op het idee kwam door een Amerikaanse influencer.
6: Heb ik een beetje zijn idee gestolen, maar ik heb toch mijn eigen draai eraan gegeven. En zo is het eigenlijk een beetje uitgepakt.
7: What is your name, brother?
8: André.
7: How long have you been here in the Netherlands?
8: Yo, Kortar.
6: Dus ik hou van mensen helpen. Het geeft me een goed gevoel. En achteraf kan ik gewoon lekker in mijn bedje liggen en slapen met een lekker gevoel van hey, ik heb vandaag mensen geholpen.
1: Ja, ik krijg veel reacties als hij in de stad loopt. Mensen zeggen tegen hem dat hij goed bezig is. Mehmet denkt nu groter en wil misschien ook geld gaan inzamelen voor daklozen. Het weer, een mix van zon en wolken met vandaag ook wat buien. En het wordt vanmiddag een graadje of 21.
0: Dankjewel.

0: je dat?
1: Niets.
0: Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
6: Dames en heren, de daluren beginnen.
7: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig.

0: Deze week is het de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
3: Iemand die je dierbaar is.
4: Of was.
5: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
4: en de beste zorg.
3: Voor wie geef jij?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: bergen die verbranden vaak sneller. Dus wat dat aan gaat, was het een spannende zomertour. Zo met de bosbranden in Zuid-Frankrijk voor Bakermat. Die hoorden vandaag in Tijdloze Tracks. Goedemorgen, ik ben Ivo. In de studio bij ons Frans. Frans, wat vind je van de playlist vandaag?
1: Ik vind het ook echt de mooiste muziek wat er is. Kijk. Alle andere muziek vind ik kut.
0: Oké. Okay. Shakira en Die Die, zometeen na Imagine Dragons. Dit is It's...

0: over de Spaanse burgeroorlog. Het was een oorlog die ging niet om hamburgers. Nee, nee. Tenminste, het is geïnspireerd op een poster over de Spaanse burgeroorlog uit de jaren 30. Daar stond de tekst op. De nu volgende tekst.
1: If you tolerate this, your children will be next.
0: Niet zo gezellig op de TikTok-manier, hoor. Het stond er allemaal wel iets serieuzer. Nou, die poster kwamen de mannen van de Manic Street Preachers op een dag tegen. Vraag je misschien af, nou, waarom zou een band uit Wales een liedje schrijven over de Spaanse burgeroorlog? Maar in Wales waren er veel mensen die zich destijds vrijwillig hebben aangemeld om in Spanje mee te vechten in die oorlog. En met die mensen in gedachten schreef Manic Street Preachers deze plaat. Hebben ze overigens ook nog een wereldrecord mee te pakken. Het is namelijk de langste titel ooit op nummer 1 terechtgekomen. If you tolerate this, your children will be next.
2: Hi, Eva.

dag kans op een airfryer. Dus zet je hersens aan en daarna je nieuwe airfryer. Wijnald en Jamie in de ochtend. Want het is nooit te vroeg voor vette prijzen. 3FM.

0: Smoke weed every day.
1: Dr. Dre, Snoop Dogg, je hoorde de next episode bij 3FM. En je weet wat het motto is toch van Snoop Dogg? Het motto van Snoop Dogg is...
2: Ondernemen, gas geven.
1: Nee, serieus? Echt een vriend van de KVK is dat. Die heeft bedrijven in allerhande producten. Hij heeft natuurlijk coffeeshops uiteraard. Zit in de wijn, hij heeft whisky, hij doet ook nog in chocola. Maar hij heeft ook een eigen ijsmerk, dat heet Dr. Bombay. Dr. Bombay. Daarvoor is hij nu op zoek naar een ijstester. Dat lijkt echt een superbaan. Je krijgt daar $10.000 per maand voor. En het mooie is, je mag dat volledige locatie onafhankelijk uitvoeren. Aanmelden kan op deel.com. En nee, Barend van Delen heeft er niks mee te maken. Die hoort vanmiddag pas

0: Zo, mijn loketje is weer geopend hoor.
1: 3FM Ticketmaand. Ja.
0: Deze maand win jij elke dag met 3FM tickets voor een andere artiest of band. En vandaag op de line-up, je zal het wellicht gehoord hebben, Nothing But Thieves. Tickets voor Nothing But Thieves in de AFAS Dome in Antwerpen. Hoor je ticketalarm, stuur zo snel mogelijk in een bericht via de NPO Luisterapp waarom jij die tickets voor Nothing But Thieves moet winnen. Misschien omdat je er vorige keer naast hebt gegrepen of omdat het de favoriete artiest is van je zusje. Laat het weten via de NPO Luisterapp zodra je het 3FM ticketalarm voorbij hoort komen. En bij deze verklaar ik Ivo van Breukelen plechtig met de hand

0: in het ticketalarm. Laat via de NPO-luisteraar weten waarom jij tickets voor de artiest van die dag zou moeten winnen. En de artiest van vandaag is Nothing But Thieves. Goedemorgen. Hallo, met wie?
1: Oh mijn god, met Leonie Broekman.
0: Hey, Leonietje, hoe is het?
1: Ja, goed. Ik had echt helemaal niet verwacht.
0: Zo, je weet nooit hoe een koe een haas vangt, hè?
1: Nee, dat blijft.
0: Blijft maar weer vandaag. Hey, vertel eens even, wat heb jij met Nothing But Thieves?
1: Bij ons huis is muziek altijd wel een groot ding. En wij hebben in onze familie best wel uiteenlopende muziek smaken, maar er zijn wel een paar dingen die overlappen. En dit is daar dus een voorbeeld van, want mijn vader vindt het heel leuk en mijn moeder en mijn zusje en ik eigenlijk allemaal. En wij wouden ook wel heel graag naar het concert, maar ja, toen niet gelukt.
0: Jouw vader wilde ook echt graag, alleen daar was nog iets mee, want die vindt zichzelf...
1: Ja, ik luister altijd graag 3FM, maar altijd als ik 3FM erop zet, zet hij het er weer af. Want hij denkt, dit is niks voor mij, ik luister liever wat anders.
0: Oh. Ja, die zit er waarschijnlijk, komt langzamerhand een beetje in die NPO Radio 5 doelgroep natuurlijk, jouw vader. Ja, nee, ik snap dat. Ik snap dat, maar hij hoeft zich natuurlijk nergens voor te schamen. Leonie.
1: Oh ja.
0: Je gaat naar Nothing But Thieves.
1: Echt heel gaaf.
0: Gefeliciteerd, je wint 2 kaarten voor Nothing But Thieves op 31 januari 2027 in de AFAS Dome in Antwerpen.
1: Echt gaaf, dankjewel.
0: Ik neem aan dat je met je vader gaat, toch? Dat lijkt mij wel.
1: Dat is wel de bedoeling, ja.
0: Nee, precies, ja. Dan zou ik zeggen, ga hem verblijden met het blijde nieuws.
1: Ja, dankjewel.
0: Dag Leonie.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Pak een podium.
2: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart, het cadeau dat bijblijft.
3: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: En hoe was het bij het ING servicepunt?
7: Hij is onderweg.
6: Wie?
7: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
6: Top. Koffietje, ik trakteer.
8: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: De energietransitie is onmogelijk.
15: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
18: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
19: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.

0: 10 uur krijg je van Martijn Middel. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Het onderzoek na de schietpartij in Overasselt gaat verder.
2: NOS op 3.
1: Gisternacht trok er in het Gelderse dorp een groep gewapende mannen door de straten. Een beveiliger van 51 werd doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. 34 mensen werden opgepakt. Waarschijnlijk had de schietpartij iets te maken met een drugsconflict. Dat wordt nu onderzocht, vertelt justitieredacteur Remco Anniga.
3: Denk aan sporenonderzoek, dat nu bij daglicht gedaan kan worden. Getuigen horen als die er zijn in de buurt. Misschien ook extra camerabeelden vinden. En ook nog een klus. Al die 34 verdachten moeten worden verhoord. Want de politie wil natuurlijk weten wie ze zijn. En wat is nou de toedracht geweest van de massale aanval daar in Overasselt?
1: In het dorp is het ondertussen weer rustig op straat. Buurtbewoners mogen weer naar buiten. Goed nieuws uit het rampgebied in Nepal. Minister Berendsen zegt dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders daar. Het gaat om een vrouw die in Nepal woont. Hoe het met haar gaat is niet duidelijk. We weten nog niet hoe het met de twee nog andere vermiste Nederlanders gaat. Meer dan 230 ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder andere om geen wapens meer te leveren aan Israël en het handelsverdrag tussen de EU en Israël op te schorten. Nu worden er al producten geweerd uit illegale nederzettingen, maar dat is volgens de ondertekenaars niet genoeg. En in de NS-app zit een nieuwe functie waardoor je nooit meer voor een kapotte lift komt te staan. Je kan het kopje toegankelijkheid aanvinken en zo wordt je route automatisch aangepast naar stations waar de lift het doet. Vooral rolstoelgebruikers zijn daar heel blij mee. Zoals Nick Bootsman, die heeft al flink wat meegemaakt door lift troubles.
4: Tientallen keren. Een paar weken geleden nog stond ik hier op perron 3 en door de rest stond ik gewoon vast. Want de lift naar beneden deed het niet. Ik heb een keer gehad dat ik vanuit Oosterwijk eerst 3 stations die kant op moest om daar weer om te draaien vanwege een kapotte lift. Dat gebeurt best vaak. Ja. En daarom is het zo fijn dat je het van tevoren nu kan zien, dat je eromheen kan plannen. Ik heb ervaren hoeveel vrijheid reizen met de trein mij geeft. En ik hoop dat andere rolstoelgebruikers die vrijheid ook durven te gaan ervaren. Voor mij is het echt onmisbaar.
1: Het weer, een mix van zon en wolken, met vanmiddag en vanavond ook wat regen. En het wordt ongeveer 21 graden.
0: Dank

Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: relax. Dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets

huis kwijt, sorry, ja. Dus even naar boven scrollen. Kan voorkomen. Ik kan me voorstellen dat als je op kantoor zit, dat je soms ook wel even je muis kwijt bent, toch? Zeker als je met meerdere schermen werkt. Hé, hey, waar is mijn muis nou gebleven? Het was gisteren natuurlijk al in het nieuws. Er is iemand veroordeeld voor de moord op Tupac, 30 jaar na dato. Dwayne Davis Kifidi, die was voor een ander vergrijp opgepakt. In ruil voor immuniteit kon hij dan getuigen over de moord op Tupac. Dat heeft hij vervolgens gedaan. Alleen hij dacht dus dat hij daarmee ook immuniteit had gekregen voor de moord op Tupac. Alleen dat bleek niet het geval, alleen in die andere zaak. Vervolgens heeft hij een boek met zijn memoires geschreven en uitgebracht, zonder ook weer eigenlijk een advocaat naar te hebben laten kijken. Ja, toen was het allemaal wel heel makkelijk om lijntjes aan elkaar te knopen. De jury heeft hem schuldig verklaard 13 oktober. Dan doet de rechter uitspraak in die zaak en komt er dus na 30 jaar eindelijk gerechtigheid voor de moord op deze man, Tupac. Nu in tijdloze tracks met Dear Mama.

0: 3FM Ticket Maand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij gaat naar

0: Roy DML, Nico Santos, Jordan Body in Tijdloos straks bij 3FM. Goedemorgen.
1: Appje van Renate in de NPO Luisterapp. Bedankt voor het heerlijke bakkie breuk. Nou, graag gedaan, Renate. Zelf verdiend. Door mee te spelen met het nu volgende radiospelletje. Dat doen wij elke dag in dit radioprogramma. En dat vinden we hartstikke leuk.

twee tijdloze tracks. Laat het weten via de gratis NPO Luisterapp. En maak kans op een bakkie reuk, zak koffiebonen, gemalen koffie of thee. Oké, hebben we nog even een sidequest. Van welke track zijn dit de trompetjes? Ik wacht op antwoord. Enig idee? Het is een meegeet. De meegeet van deze week. Je hoort hem zo meteen. Roxy Dekker, Bare Minimum.

0: twee tracks zitten in deze mashup?
1: Ja, dat waren, weet je, Richie Valens met La Bamba.
2: Oh.
1: En So Yesterday van Hilary. Ah.
0: Helaas, er is maar één van de twee goed, Leon.
1: Was het niet La Bamba?
0: Ja, maar niet van Richie Valens.
1: Oh. Dat is een cover.
0: Wacht even, de jury begint zich. Die hoor je nooit, de jury, maar die begint zich nu mee te bemoeien. Zeg
3: maar,
0: het eens.
3: Maar is dat hetzelfde? Qua melodie?
0: Ja.
3: Was dat uit elkaar te halen?
0: Nou ja, nee, ja, daar valt wat voor te zeggen, inderdaad. Daar valt wat voor te zeggen.
3: Want anders vind ik in principe ook weer niet dat je kan zeggen van dat is fout. Want als het hetzelfde klinkt, dan denk ik ja.
0: Jij zegt hetzelfde liedje.
3: Nou, laat even horen dan. Wat is dat?
0: Nee, ja, dan is dit hetzelfde liedje, klopt. Dit is namelijk Richie Valens. Wij hadden de versie van La Bamba. Maar...
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, daar valt wat voor te zeggen, inderdaad. Daar valt wat voor te zeggen.
3: Want anders vind ik in principe ook weer niet dat je kan zeggen van dat is fout. Want als het hetzelfde klinkt, dan denk ik ja.
0: Jij zegt hetzelfde liedje.
3: Nou, laat even horen dan. Wat is dat?
0: Nee, ja, dan is dit hetzelfde liedje, klopt. Dit is namelijk Richie Valens. Wij hadden de versie van La Bamba. Maar...

0: is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo. Kruisingaap.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaap.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaap.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Is ja. Echt serieus?
9: 7, 7, 7, 7.
8: Oh, wat een geld.
10: 18.000, godverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Deze week is het de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die er dierbaar is.
15: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
15: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Zometeen in tijdloze tracks hoor je DJ Snake. Ook de Veronica's komen eraan met Untouched. Het nieuws van 11 uur krijg je van Martijn Middel. Goedemorgen.
21: Goedemorgen. Een van de vermiste Nederlanders in Nepal is terecht.
22: NOS op 3.
21: Na de verwoestende vloedgolf die vorige week hele dorpen in Nepal en Tibet wegvaagde, waren er 3 Nederlanders vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nu contact met 1 van hen, een vrouw die in Kathmandu woont. De andere 2 Nederlanders worden nog vermist. Intussen staat het dodental in de regio op meer dan 1000. En dat getal gaat nog flink oplopen, zegt het Rode Kruis op Radio 1.
23: Er is nu zelfs wel nieuws gekomen dat er ook na 4 dagen nog een oudere vrouw van 92 volgens mij levend is gered. Maar de kans wordt steeds kleiner en we weten allemaal die beelden van die gigantische watermuur die op mensen af is gekomen. Ja, als je meters onder de modder ligt, dan overleef je dat echt niet.
21: Terwijl het in Den Haag vooral over de begroting voor volgend jaar gaat, zit een deel van het kabinet bij elkaar om te praten over nieuwe klimaatmaatregelen. Minister van Veldhoven wil komend voorjaar met een flink pakket aan nieuwe maatregelen komen om de klimaatdoelen van 2040 te halen.
24: Klimaatbeleid is natuurlijk niet iets wat je vandaag invoert en morgen effect heeft. Het bouwen van een windmolen duurt een aantal jaren. Was afgelopen vrijdag nog bij een spectaculair windmolenpark op zee. Maar dat kost toch zo'n 4 jaar voordat dat park er staat, als alle vergunningen al op orde zijn. Dat kost tijd, dus we weten wat we voor 2040 meer zullen moeten doen. En daar beginnen we dus al vandaag mee.
21: En de tour van Ariana Grande zit erop. En dat betekent dat de zangeres zich nu terugtrekt uit het publieke leven. Gisteren was haar laatste show in Londen. En de zangeres had het zichtbaar moeilijk, is te horen bij de BBC.
0: It's been so special and I'll cherish this experience always. I have left everything with this with you all. And I just want to make sure I express how grateful I am. Thank you and I love you so much.
21: Ariana Grande wil zich na deze show niet meer in de schijnwerpers zetten, omdat ze de laatste jaren veel kritiek kreeg op haar uiterlijk. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag. Vanmiddag en vanavond ook wat regen. En het wordt ongeveer 21 graden.

0: zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
4: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
5: September is iedere dag jouw kans op tickets.
6: September is 3FM ticketmaand.
5: Vandaag jouw kans op tickets voor
6: Nothing But Thieves.
5: 3FM. Ivo van Breukelen.
7: Ja, hou de oren gespitst, hè, voor dat ticketalarm. Als je dat hoort, dan win je tickets voor Nothing But Thieves. Alleen info 3FM.nl. Zometeen de Veronica's, nu de Counting Crows.

Veronica's en Untouched hoorde je op 3FM. Daar gaat het ongetwijfeld goed mee. Ik moet zeggen, heel druk zijn ze niet. Doen in december pas een keertje optreden. Aan het begin van december een keertje en met de oud en nieuw een keertje.

0: Mijn Kingdom of Fear hoor je een tijdloze drugs bij 3FM. 10 minuten voor 11:30. Wij gaan zo weer een balletje opgooien op ons roulettewiel. Om erachter te komen in welke muzikale categorieën jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Wij hopen al dagenlang op tijdloze volksmuziek. Nummertje 7 is dat recent op het rad gekomen. Zou zomaar kunnen natuurlijk zometeen. Dat zometeen. Nieuwe request roulette. Eerste tijd voor een... ik lach. Dat is jammer, want het is een zielig verhaal. Het valt mee, het is goed gekomen. Dit is een man die op nogal tragische wijze aan zijn iconische stemgeluid is gekomen. Door een ongeluk met heet water vroeger. Waardoor delen van zijn keel zijn verbrand. Hij maakte daar vervolgens zijn handelsmerk van. En met succes. Zijn grootste hit, die hoor je nu. Wild Thing van Tone Loc in tijdloze tracks bij 3FM.
1: Let's do it.
0: Dat zeg ik.

bad memories. Medusa, James Carter, je hoorde Bad Memories bij 3FM. Het is de hoogste tijd. 11:30. Tijd om een balletje op te gooien op ons roulettewiel dat we elke dag in de studio staan hier. Om erachter te komen in welke muzikale categorie je jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen.

0: nummertje 17.
1: Heel leuk.
0: Daar heb ik er zin in. Je hoort de croupier, die gaat een balletje opgooien zo. En dan weten wij binnen no time meer. Blijf er lekker bij, zou ik zeggen. Robert Jansma, dankjewel voor het lenen van je pauken. Daar zijn ze. Take it away. Of zoals ze aan de andere kant van de wereld zeggen. I can go.
1: Waarvan akte?
0: Spam apprecie. De juiste gewenste reactie. Oh! Wat gebeurt hier allemaal, hé? Dat klinkt niet goed, dit. Sorry hoor, maar dit is niet hoe het hoort te klinken. Opnieuw. Nee, maar dit is, sorry, dit is toch een heel raar geluid zo op deze manier.
1: Oh, wacht even.
0: Zie je, dat bedoel ik.
1: Jelle van Pluk.
0: Dank u wel.
1: De microfoon kwam even tegen het dammetje aan.
0: Ja, zie je, daar ga je. Kijk, dit is wat je wil hebben. En hartstikke idee. Kijk.
1: En er is witte rook, de rook is wit.
0: Ja?
1: En het is geworden, en dat is wel echt een hele mooie categorie. Het is gewoon nummer 36.
0: Oh, dat is leuk. Ik zei net tijdloze duo's. Nummer 36 is de categorie tijdloze trio's.
1: Zo. Hey. Nou, de drie J's.
0: De Bee Gees. K3. Ja. Nou, toen wist hij het even niet meer. Zit hij te wijzen?
1: Is Hanson met drie?
0: Ja, heel goed. Hanson
1: nou dan.
0: Is met drie. Wat zou je willen horen in de categorie tijdloze trio's zometeen? In tijdloze tracks. Laat maar weten via de NPO Luisterrip. Alles is goed als er maar met z'n drieën gemaakt is. Tijdloze trio's. Drop ze nu in de gratis NPO Luisterrip.

0: Dua Lipa, Be The One, hoorde je in tijdloze tracks bij 3FM. Goedemorgen. Vraag een plaat aan, vraag een plaat aan, vraag een plaat aan. Dag Alex, goedemorgen.
1: Hey.
0: Hoe is het nou toch weer mogelijk dat als ik zeg we doen een tijdloos trio, dat jij hiermee op de prop komt zetten? Hoe kan het en zo snel?
1: Ja, McQueen, Clark en Hillman, ook wel de Birds in disguise met Don't You Write Her Off.
0: Ja, die zaten voorheen inderdaad bij de Birds, voormalig leden van de Birds. Dit is fantastisch. Dit raakt zo alles wat ik lekker vind. Ik denk dat mijn vader zaliger, die helaas inderdaad niet meer onder ons is, die zou dit ook fantastisch gevonden hebben als hij dit zou horen op de radio vandaag.
1: Nou, kijk aan.
0: Dus dank voor de aanvraag, Alex. Wij gaan daarvan genieten. McQueen, Clark en Hillman, Don't You Write Her Off. Komt-ie aan?

drie voormalig leden van The Byrds die na hun lidmaatschap van The Byrds verder zijn gegaan. Een beetje zoals Crosby, Stills, Nash & Young dat ook gedaan hebben. En dit was een andere variant daarop eigenlijk. Aangevraagd door Alex in een nieuwe requestletter. Dankjewel, Alex. Waanzinnig om dat weer eens te horen. Goedemorgen, Tijdloze Tracks bij 3FM. Met zometeen Cat's Eye Animal, geproduceerd door Ed Sheeran. En eerst is hier Direct.

Jorde Cat's Eye en Animal in tijdloze tracks bij 3FM. Zometeen na 12, Sebastian Okhuizen met de drie belangrijkste tracks van de dag. De 3 over 12. Heel veel plezier. Ik wens je nog een waanzinnig mooie woensdag. Let's go.

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM.
2: Sophie.
1: Met onder andere...

0: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerful Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
11: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
11: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
12: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
13: 3FM.
14: De woensdagmiddag van 3FM. Zometeen de 3 over 12, de 3 belangrijkste tracks van vandaag. Met daarin een beetje Frans. Ja, wat het is hoor je zometeen na het laatste nieuws. Dat krijg je van Stef Bandsta.
15: Ja, hey Sebastiaan, goedemiddag. Het normale leven in Alphen-Hasselt komt weer op gang na de schietpartij van gisteren.
16: NOS op 3.
15: Het hele dorp in Gelderland kreeg toen te horen dat ze binnen moesten blijven. En kinderen werden snel van school gehaald. Maar vanochtend was de school gewoon weer open.
17: Onze hele klas die was ook ervan verbaasd. En er waren ook allemaal kinderen daardoor wakker geworden.
18: Kinderen naar school gebracht, nog even getwijfeld vandaag?
19: Nee, ik heb wel het idee dat de situatie goed onder controle is nu. Ja, ja. Dus we moesten alleen even met de auto, want de fietsen stonden nog hier. Die konden we gisteren niet ophalen. Dus, maar niet getwijfeld, nee.
15: En de politie doet nog steeds volop onderzoek in Overasselt. Gisteren werd een beveiliger van 51 doodgeschoten toen een grote groep gewapende mannen door de straten daar trok. Waarschijnlijk heeft al dat geweld te maken met een drugsconflict. De Russische ambassadeur in Nederland wordt op het matje geroepen. Dat zegt buitenlandminister Berendsen. Aanleiding is een drone met explosieven die afgelopen maand bij de luchthaven van Leipzig werd gevonden. Volgens Duitsland zit Rusland erachter en daarom worden er maatregelen genomen. Zo wordt een Russisch cultuurhuis in Berlijn gesloten en mogen Russen mogelijk niet meer zomaar in Duitsland op vakantie gaan. Maar deze expert denkt niet dat de Russen daarvan zullen schrikken.
13: Maar daarvoor is dit signaal ook niet bedoeld. Het is natuurlijk ook voor de binnenlandse consumptie bedoeld, om te laten zien dat de regering met dit soort sabotageactiviteiten heel serieus neemt en er steeds robuuster tegen gaat optreden.
15: En Rusland dreigt nu weer met maatregelen tegen Duitsland. En even goed opletten voor kaasliefhebbers. Want Jumbo's kaasplateau verrassend is nu extra verrassend. En zeker niet op een goede manier. Want het kaasplankje wordt nu teruggeroepen omdat de kaas mogelijk besmet is met de Listeria-bacterie. Ja, als je dat binnenkrijgt, kan het levensgevaarlijk zijn. Vooral als je een kwetsbare gezondheid hebt. Het gaat niet alleen om kaasplateau verrassend. Ook als je een verpakking Jumbo-labelkaasje hebt gekocht, kun je maar beter even terugbrengen naar de winkel. Naar dit toe een mix van zon en wolken met vanmiddag en vanavond ook wat regen. Het wordt ongeveer 21 graden.
20: 3FM.
21: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste dingen.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die, ja, van Jumbo.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Pakken ze podium?
5: Pakken ze podium?
4: Pak zelf eens een podium.
6: Pakken ze podium? Pakken ze podium?
7: Pakken ze podium?
8: Pakken ze podium?
9: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
11: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
13: NHA.nl.
14: September is iedere dag jouw kans op tickets.
15: September is 3FM ticketmaand.
14: Vandaag jouw kans op tickets voor
15: Nothing But Thieves.
14: Sebastiaan Okhuizen.
16: Op de plek van Mart Meijer. Ik was op de show. En dus ook op de 3 over 12. De 3 belangrijkste tracks van de dag. Met vandaag op nummer 3. De vrouw die een show heeft aangekondigd in de Avans Live. Angel, dit is Libre.

0: Op nummer 2 in de 3 over 12, Dolly Parton, je hoorde Jolene.
1: 3 over 12.
0: Ja, vorige week helaas overleden op 80-jarige leeftijd en is in kleine besloten kring begraven afgelopen vrijdag. En er waren heel veel fans die zich afvroegen of er dan wel nog een soort publiek afscheid zou komen voor die ontzettende muziekkoningin. En dat is nu aangekondigd. Volgend jaar komt er een tweedaags festival in Nashville en in Londen. En het gaat Dolly Fest heten. Eigenlijk een beetje dezelfde setup als Band Aid toen. Of Live Aid moet ik zeggen. Ze heeft het festival wel zelf bedacht. Het zou namelijk in de eerste instantie eerder dit jaar in januari al plaatsvinden. Dat ging toen helaas niet door vanwege gezondheidsproblemen. En nu komt de DOS alsnog een beetje tot leven. Maar dan als een evenement om Dolly Parton te vieren en te herdenken. Wanneer het allemaal precies gaat gebeuren en zo, dat wordt later bekendgemaakt. Maar fans, misschien jij dus ook wel van Dolly Parton, kunnen gerustgesteld worden met het feit dat er dus wel een groot feest komt. En ter ere eigenlijk van haar hele bestaan en haar hele leven als artiest en als persoon. En van Dolly Parton gaan we door naar haar petekind. Staat vandaag op nummer 1 in de 3 over 12. Gisteren aangekondigd dat er een nieuw album aankomt. Dat gaat Bass Persuades heten. Komt deze maand ook nog uit. Over 16 dagen om precies te zijn. Ik heb het natuurlijk over Miley

Cyrus, End of the World. Hoorde je op nummer 1 in de 3 over 12, de 3 belangrijkste tracks van de dag. Een nieuw album komt eraan binnen nu in 2 weken. Lekker zeg. Was wel fun. Doe eigenlijk nieuwe muziek van Miley Cyrus. Een hele goede middag. Je luistert naar 3FM. Het is Sebastian hier op de plek van Mart Meijer. Die geniet nog even, nou wat is het, dik 2,5 week. Misschien wel 3. Ligt een beetje aan wat hij gaat doen natuurlijk. Van

Silver Bumper op 3FM en On Tonight. Volgens mij zijn de vakantieperiodes nu wel echt op een einde gelopen. Hè? Zit je weer lekker op je werkplek en komen alle collega's langzaam en gebruind binnenlopen. Dan moet je wel een beetje voorbereid in je chitchat beginnen, toch? Nou, dikke kans dat je collega op vakantie is geweest naar het continent dat steeds meer als vakantiebestemming wordt ingetikt op, weet ik veel, vliegwinkel.nl, waar je het ook boekt. Want een dikke 8% groei in het afgelopen jaar alleen al. Dus lees je even in Kenia, Namibië, het Krugerpark, de Jeeps of zo, voordat je Ant van Finance groet bij de koffieautomaat. Want dit is Toto met Africa.

Blauwschouw 3FM en Magnetic Hey Lowlands. Dat is aan het verjuppen als een malle. Hè? Steeds meer studenten uit de Randstad die het festival eigenlijk bezoeken voor de dance. Maar dat is juist vet, want dan maken nog veel meer mensen kennis met hele vette nieuwe muziek. En dat is ook nog gewoon nog steeds te vinden op Lowlands. Net als dit jaar, want zo stond een van de allersnelst groeiende en beste nieuwe rockbands in de Alpha Tent. Het hoofdpodium van Lowlands was slechts een paar weken terug en daar hebben ze alles omvergeschopt. Niet normaal. Ik heb het over Turnstile. Je hoort ze nu op 3FM. Dit is Seeing Stars.

Rihanna en Disturbia. Een bijzonder goedemiddag. Dit is Sebastian hier op de plek van Mart in de lunch van 3FM. Fijn dat je erbij bent. Mocht je een beetje autistisch zijn of een beetje OCD hebben en Harry Styles fan zijn, zometeen groot, belangrijk, veranderend nieuws voor je. Maar het is wel goed nieuws. Wat het is, hoor je naar Carol G en Bruno.

Harry Styles en American Girls bij 3FM. Styles is begonnen aan zijn New York deel van de Together Together Tour. Heb je misschien wel voorbij zien komen. De tour werd natuurlijk afgetrapt in Amsterdam afgelopen mei. En net als toen is er nu ook weer een hoop om te doen. Want hij heeft de setlist, die eigenlijk de hele tijd hetzelfde is gebleven, ook in Londen, enorm aangepast nu hij in New York is begonnen. En wat ook heel vet en nieuw is, is de overgang van het voorprogramma naar Harry als hoofdprogramma. Normaal is het naar het voorprogramma altijd een beetje de bedoeling dat de lichten van de zaal weer aangaan. Er een playlist over de speakers knalt met wat muziek die je in de sfeer van de grote show zal gaan brengen. Dat je ook nog even de tijd hebt om naar de wc te gaan, even een drankje te halen. Maar bij Harry Styles in Madison Square Garden in New York is dat niet het geval. Want tijdens de slotakkoorden van het voorprogramma, dat is Jay als hoofdprogramma. Normaal is het naar het voorprogramma altijd een beetje de bedoeling dat de lichten van de zaal weer aangaan. Er een playlist over de speakers knalde met wat muziek die je in de sfeer van de grote show zal gaan brengen. Dat je ook nog even de tijd hebt om naar de wc te gaan, even een drankje te halen. Maar bij Harry Styles in Madison Square Garden in New York is dat niet het geval. Want tijdens de slotakkoorden van het voorprogramma, dat is James

Somjeu en Feels Part 2 op 3FM. En eigenlijk een herziene versie, een tweede deel van het liedje, waarmee ze toch hier bij 3FM ook echt flink op de radar kwamen. En bij mij als enorm Somjeu-fan ook. Dus heel blij dat ze eigenlijk een tweede versie van deze track hebben uitgebracht. En ook een nieuw hoofdstuk voor Somjeu. Want Maud en Olivier verwachten ergens in de komende tijd hun eerste kindje samen. Dat is wel schitterend. Een echt Somjeu-babytje.

0: Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: Kijk op werkenindeapotheek.nl.
1: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
2: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.

0: van Stef Banstra.
1: Goedemiddag, het politieonderzoek in Overasselt is ook vandaag nog bezig. NOS op 3. Na het geweld van gisternacht wordt er nog steeds gezocht naar meer bewijs. De oproep aan de inwoners van Overasselt is om binnen te blijven. Geldt sinds gisteravond niet meer. Er zijn volgens de politie geen aanwijzingen dat er nog verdachten in of rond het dorp verstopt zitten. En wel is de oproep nog steeds: bel meteen 112 als je een verdachte situatie ziet. En ook deze basisschool is vandaag gewoon weer open in Overasselt, zegt de juf.
2: Het zal blijken ook vandaag of er kinderen zijn die wat extra aandacht nodig hebben. Leerkrachten zijn daar heel aandachtig voor. Het programma wat vandaag wordt gedraaid is eigenlijk het programma wat ze altijd doen. Ze gaan wat langer naar buiten, ze kijken wat er nodig is.
3: Maar wel gewoon normale vakken?
2: Normale vakken, ja. Dat is toch zo snel mogelijk in de structuur. En dan wel daar heel flexibel mee omgaan om te kijken wat er nodig is.
1: Gisteren werd er een man doodgeschoten toen een grote groep mannen met wapens door Overasselt liep. En tot nu toe zijn zeker 34 mensen opgepakt uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Het aantal doden na de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot dik 3000. Het is dan ook de dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Vorige week is wel begonnen met het vaccineren van mensen. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is op die beelden hoe levende vleeskonijnen bij hun oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. En zieke dieren worden soms doodgeslagen. Die beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. De Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt nu die beelden. En Monique uit Vlaardingen is zo'n enorme fan van haar stad dat ze er alles over verzamelt. 40 jaar geleden begon ze met een paar ansichtkaarten van de Haringstad. En dat is echt helemaal uit de hand gelopen, vertelt ze bij Streekomroep 2.
4: Nou, ook een tekening en luchtfoto's. Ik heb zelfs ook kerstballen die ooit is gemaakt zijn door een kunstenaar. Foto's, boekjes, trommeltjes. Ik heb ook puzzels. Zelfs een asbak met, van de Vlaardingen heb ik ook in mijn bezit. En ook handdoeken. Lakens ook van Vlaardingen.
1: Ja, het huis van Monique ligt inmiddels propvol met Vlaardingse spullen. Maar er kan altijd nog wel iets bij, zegt ze. We gaan uit weer door een mix van zon en wolken met in de loop van de middag en de avond ook nog kans op een klein buitje tussendoor. Het is ongeveer 21 graden. 3FM.
5: Ster. Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: September is iedere dag jouw kans op tickets.
11: September is 3FM Ticketmaand.
10: Vandaag jouw kans op tickets voor
11: Nothing But Thieves.
10: 3FM.
11: Avotros.
10: Sebastiaan Okhuizen.
12: Hier op de plek van Mart Meijer, maar je bent er nog steeds. Fijn, gezellig. Ik heb de allerbeste muziek voor je. Zometeen Hugh Gell met Moment in the Sun. Na Imagine Dragons.

vind het schitterend om te zien dat we bij 3FM niet alleen heel Nederland kunnen voorzien van de allerbeste muziek door heel de dag heen, maar ook gewoon relaties op de werkvloer gewoon goed op peil kunnen houden. Ik krijg namelijk een appje van Peter binnen in de NPO Luister-app. Ik zit even te kijken wat Peter vanochtend heeft gestuurd. Die zegt, wij luisteren onder werktijd altijd naar 3FM. En mijn collega haat Die Die. Die haat Die Die van Shakira en Burna Boy. Kun je die vanmiddag nog een keer draaien? Nou, het is 1:15. En zojuist hoorde je Die Die op 3FM. Alsjeblieft, Peter, stuur er gelijk een appje erachteraan. Hartelijk dank. Kijk, bij 3FM zijn we zeker de minste niet.

0: Gabriel Rios en Broad Daylight. Ik weet niet of of dit al vaker is verteld op de radio eigenlijk, maar ik hoor het elke keer als die track begint. Het is de allerslechtste track om te luisteren als je misofonie hebt. Als je bijvoorbeeld last hebt van geluid van mensen die smakken of drinken of whatever. Dit is de intro van Broad Daylight. En je hoort op de achtergrond... Ja. Wacht, ik pak het nog één keer erbij. Je hoort dus iemand op de achtergrond zo in de microfoon zo... Zo in zijn neus inademen en uitademen. Ik doe mijn microfoon dicht, kun je het goed horen. Dit is toch crazy? Ik weet niet of het eerder is opgevallen bij je, maar deze track is nu in ieder geval verpest.
1: 3FM, Ticketmaand.
0: Oi. Het is misschien wel na december. Wat natuurlijk altijd een leuke maand is. Voor mij in ieder geval. Ik hoop voor jou ook. Misschien wel mijn favoriete maand van het jaar. Het is de 3FM Ticketmaand. September is begonnen en iedere dag geven we hier bij 3FM tickets weg voor een andere artiest. Er is al heel veel voorbij gekomen deze week. Sterker nog, pas één artiest, die van gisteren, Roxy Dekker. Maar er gaat nog zoveel voorbij komen ook. En vandaag maak je kans op tickets voor Nothing But Thieves. Een van de grootste shows die ze gaan geven wederom in de Ziggo Dome. Een nieuw album komt eraan. Er komt heel veel nieuws aan volgens mij ook nog. Ze gaan natuurlijk ook naar Nederland komen en daar kun jij dus bij zijn. Als jij de rest van de dag 3FM aan laat staan. Dat is 3FM. Oftewel de zender waar je nu ook naar luistert. Blijf luisteren, want misschien nog voor 2 uur ga ik die kaarten voor Nothing But Thieves weggeven. En anders dan gaan we Sophia Verkiel halen, want die moet ze dan wel weggeven.

Maarten laat van zich horen via de NPO Luisterapp. Die zegt, yes, de Cranberries. En stuurt vervolgens een foto van zijn achtertuin. Met de teksten bij project Onkruid Wieden. Ik zeg Wieden, omdat hij Wieden heeft hij met dubbel E geschreven. Dus Maarten, ik zie de dubbelzinnigheid wel op. Een beetje smoke kan ook geen kwaad op de woensdag, hè. In de weken na Lowlands druppelen er heel vaak nog wat shows het internet op om te kijken en terug te luisteren. Heeft allemaal met rechten te maken. Dat duurt altijd eventjes voordat alle shows uiteindelijk online weer te zien zijn. En een van de shows die nu, volgens mij is het sinds een dag of drie, online staat, is de set van Antoon. Je stond op vrijdag op het allergrootste podium van Lowlands in de Alpha. En het is echt, ik zweer het je, de allerminste moeite. En het gaat het zeker waard zijn om die set even terug te kijken, mocht je die gemist hebben. De hele tent puilt uit van de mensen, werkelijk waar. Het veld ernaast het helemaal vol. En een van de tracks die hij in het midden van die set speelt is Tot het eind van mei. Het liedje dat hij schreef over en voor zijn overleden moeder. En je ziet ook op die registratie heel goed hoeveel mensen hij heeft geraakt met het schrijven van dat liedje. Jong, oud, man, vrouw. Overal zie je mensen met tranen in de ogen elkaar aankijken en vasthouden en steun bij elkaar zoeken en vinden. Ook zijn vader en zijn zussen die in beeld komen, echt super mooi om te zien en te horen. En prachtig om in één klap zo goed te zien wat voor impact een artiest met een album en een liedje kan maken in een jaar tijd eigenlijk. Gelukkig niet alleen tranen in de set van Antoon op Lowlands. Alles behalve zelfs. Er wordt ook heel veel gesprongen, heel veel gezongen. En natuurlijk gemoshpit. De hele set kun je terugkijken op het YouTube-kanaal van onze collega's van 3 voor 12. Daar kun je die hele set dus zien. Het enige wat toch wel een beetje ontbrak in die Lowlands-show van Antoon was misschien wel zijn dikste track tot nu toe. De enige. Hoor je nu bij 3FM.

0: 3FM Ticket Maand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij gaat naar kloot!

je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Bewijst ook Daan weer via de NPO luisteren. Die zegt, fijn, deze van Ray weer eens op de radio. Je hoorde Mark Ronson samen met Ray en Suzanne. We zitten alweer twee dagen in september. De scholen zijn weer begonnen. Je moet gewoon weer naar je werk. De files lopen weer op. De laatste festivals zijn nu ook echt achter de rug. Dikke kans dat je een beetje in een... en nu vibe zit. Nou, geen paniek. Er is gelukkig genoeg leuks te beleven. Zoals bijvoorbeeld in de bioscopen. Vandaag is de release dag van de bioscoopfilm van Katy Perry. Ongeveer iedere artiest die een keer heeft opgetreden heeft tegenwoordig wel een concertregistratie in die bioscoop gehad. Eerder dit jaar bijvoorbeeld films van BTS, Billie Eilish en ook 21 Pilots hebben een beetje een duit in het zakje gedaan wat dat betreft. Katy Perry sluit zich daar vanaf vandaag dus bij aan. Registratie van haar Lifetime Tour, optreden in Parijs, draait nu overal in de bioscoop. En dat is perfect, want er staat eigenlijk alleen maar regen op de weersvoorspelling voor de komende tijd. Dus het enige dat je gewoon moet doen, is lekker een kaartje kopen. Bak van die nachos met die chemische kaassaus of van die XXL special popcorn met alle smaken door elkaar heen. En dan gewoon zo lekker, zo achterover zitten, zo relaxie, totdat je denkt, ik val achterstevoren. Geen gedoe meer naar die Ziggo Dome of naar die Arena gaan.

0: Lost Frequencies bij 3FM en Live It All. Ik weet niet wat die zomervakantie met iedereen heeft gedaan, joh. Maar het is een grote beestenboel via de NPO Luister. Echt waar. Pancho is er natuurlijk bij.
1: Goedemiddag, Gozer Twisty, hoor.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Nu bij Dirk, Heinz tomatenconserven. Diverse varianten, 99 cent.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: 3FM. Welkom bij de show. Zometeen onder andere de jeugd van tegenwoordig met sterrenstof. Maar eerst nog het laatste nieuws van 1 voor 2. Stef Banstra, een hele goede middag.
5: Goedemiddag. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo naar het geweld van gisteren in Overasselt.
6: NOS op 3.
5: En die dreigvideo is gericht aan de man die het doelwit zou zijn. Jan G. Junior. Hij woont in het pand in Overasselt, waar gisteren werd geschoten. Een man van 51 kwam erbij om het leven. In die dreigvideo zijn vier gemaskerde mannen te zien met zware wapens, vertelt onze verslaggever Onno Beukers.
7: Een van hen die praat dan in het Engels, met een zwaar accent wel, dat G, hè, een van de bewoners waar gisteren dus die hele groep naar op weg was, dat hij een partij cocaïne zou hebben gestolen en dat hij 12 uur de tijd heeft om die terug te geven. En als dat dan niet gebeurt, dat iedereen die hem lief is, iedereen in zijn omgeving, familie en vrienden, zal worden vermoord. Dat is in ieder geval de tekst van het dreigement.
5: Het is nog niet duidelijk of die video echt of nep is. Dat onderzoekt de politie nog. Wel noemen die mannen in die video details die niet openbaar zijn gemaakt. Zoals dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De benzineprijs heeft een nieuw record aangetikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders nu bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De prijs aan de pomp stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. 9 mensen mogen de komende 2 jaar niet meer in de buurt van de Kuip komen, onder wie een aantal leden van de harde kern van Feyenoord. Van de Rotterdamse burgemeester Schouten hebben ze een gebiedsverbod gekregen, omdat ze afgelopen juli een Algerijnse voetbalfan hebben mishandeld. Dat was bij een wedstrijd van het Nederlands elftal in Rotterdam. En naast dat gebiedsverbod heeft het negental ook een landelijk stadionverbod gekregen van 3 jaar. En voortaan hoef je nooit meer bij een kapotte lift te staan wachten op een station. Want in de NS-app zit vanaf vandaag een functie verwerkt waarbij je het knopje toegankelijkheid kunt aanvinken. Ja, zo wordt je route automatisch aangepast naar NS-stations waar de lift het wel gewoon doet. Mensen in een rolstoel, dat bijvoorbeeld, zijn daar super blij mee. Zo ook Nick, want hij heeft al flink wat liftleed meegemaakt.
8: Tientallen keren. Een paar weken geleden nog stond ik hier op perron 3 en door de rest stond ik gewoon vast, want de lift naar beneden deed het niet. Ik heb een keer gehad dat ik vanuit Oyster, waar ik eerst 3 stations die kant op moest om daar weer om te draaien vanwege een kapotte lift. Dus dat gebeurt best vaak. Ja. En daarom is het zo fijn dat je het van tevoren nu kan zien, dat je eromheen kan plannen. Ik heb ervaren hoeveel vrijheid reizen met de trein mij geeft. En ik hoop dat andere rolstoelgebruikers die vrijheid ook durven te gaan ervaren. Voor mij is het echt onmisbaar.
5: Nou, het weer dat zit niet in de lift. Een mix van zon en wolken is het met tot vanavond nog kans. Op een klein buikje tussendoor bij een graad of 21 is het vandaag. Morgen wordt een tikkeltje grijzer met alleen in het noorden zon bij een graad of 21 weer.
4: Dank

0: Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Nu bij Dirk. Nutrilon opvolg, dreumes of peutermelk. €12,99.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
11: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
12: September is iedere dag jouw kans op tickets.
13: September is 3FM Ticketmaand.
12: Vandaag jouw kans op tickets

0: En niet van maandag tot en met vrijdag. Niet alleen van 9 tot 5.
1: 3FM Ticketmaster.
2: Nothing but thieves.
0: 7 dagen per week, 24 uur per dag, maak jij kans op tickets voor artiesten. En iedere dag ook voor een andere artiest of een andere band. Dus mocht het zo zijn dat je denkt, wow, ik vind het niet echt denderend vandaag, wacht je gewoon een paar uurtjes en zodra de zon opkomt, dan maak je weer kans op iets anders. Nou, gisteren Roxy Dekker en vandaag Nothing But Thieves, waar je naartoe kan. Het enige wat je moet doen, is een mooie motivatie insturen zodra je ticketalarm hoort. Nou, op je werk moet je ook in actie komen als er een of ander alarm afgaat. Een brandalarm bijvoorbeeld. Nou, bij dit alarm ook. Alleen dan moet je de actie even vormen in de NPO Luister-app. Dus ticketalarm horen is kaarten scoren. Zodra je ticketalarm hoort, stuur dan even je motivatie door de NPO Luister-app. En wie weet ga jij dan wel naar niemand minder dan Nothing But Thieves. Krijg je nu eerst een ander cadeautje. Kygo en

0: Nothing but thieves.
1: Ja, was het ooit zo makkelijk om kaartjes te winnen? Geen ingewikkelde vragen beantwoorden. Geen cent hoef je neer te leggen. Je hoeft zelfs helemaal niet te weten wie je gaat meenemen. Wij bij 3FM vinden dat iedereen naar een concert moet kunnen gaan. En aangezien het schoolseizoen weer begonnen is, iedereen weer aan het werk is, is het wel zo lekker als je iets hebt om naar uit te kijken. Nou, zo kom je de septembermaand wel door. Met iedere dag, iedere 24 uur, een dag lang kans op kaarten voor één band of één artiest. En dan de volgende dag weer iets anders waar je naartoe kan. Vandaag staat volledig in het teken van Nothing But Thieves. Ooit een exclusive meegehad, net als die van Fontaine's DC die we morgen hebben staan. En die gasten die geven zoveel energie op het podium. Je zou er maar naartoe kunnen. Ik ga even bellen met iemand die een berichtje heeft gestuurd. Want dat ticketalarm is keihard afgegaan. Wordt er dan ook keihard opgenomen, is de vraag.
2: Met Jasmijn.
1: Jasmijn, je spreekt met Sophie van 3FM.
2: Hi.
1: Hoe bevalt september tot nu toe?
2: Ik denk tot nu toe wel goed.
1: Tot nu toe wel goed. Heb je iets specifieks waar je naar uit kan kijken deze maand? Vrij weinig, hoor ik.
2: Het is een rustige maand, maar ik heb wel zin in de herfst.
1: Ja, de herfst is een lekker seizoen. Maar dan, lieve Jasmijn, gaan we naar januari toe. Dat is vaak toch wel een licht deprimerende maand. Heb je een beeld van hoe je er dan normaal gesproken bij zit in die maand?
2: Komende januari ben ik net 30 geworden.
1: Oké, ja.
2: Dus daar zou ik depressief om kunnen zijn, maar verder verder niks. Nee,
1: dat zou kunnen.
2: Ik vind het weer prima, ja.
1: Hoe zou je het dan vinden als ik jou zou vertellen dat deze januari misschien wel de beste januari ooit gaat worden?
2: Ja, dat zou ik wel heel erg leuk vinden.
1: En niet alleen omdat het leven nog leuker wordt als je 30 plus bent, maar omdat jij naar Nothing But Thieves gaat in Antwerpen!
2: Wow, nice, in Antwerpen ook.
1: Jij gaat lekker naar Antwerpen.
2: Vet.
1: Om die gasten heel op het podium te zien. Ik weet niet of dit de eerste keer voor je gaat worden, of dat je ervaring hebt op het gebied van Nothing But Thieves bezoeken.
2: Ik heb ze volgens mij in 2015 al een keer gezien, toen ze echt net stonden.
1: En toen was je op slag verliefd, neem ik aan.
2: Ja, best wel. Ja.
1: Nou, kijk eens aan. Je gaat dat nog een keer beleven, Jasmijn. Het is je gelukt. Je hebt die tickets binnen. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: En ik hoop dat je tegen die tijd even laat weten hoe

pure frustratie zo'n spelbord door de kamer gegooid. Omdat ik zo slecht was in spelletjes. Mijn broer, 2 jaar ouder, won altijd. Maakt niet uit hoe vaak ik had geoefend. Hoe erg ik een gameface had opgezet. Die man won altijd van mij. Bloedfrustrerend. Nou, ik zal de rest van mijn familieleden besparen. Maar die konden ook wel aardig vloeken als ze spelletjes hadden verloren. Maar dit spel hier op de radio, daar hangt eigenlijk niks van af. Dus dat is top. Als je het niet weet, er is geen man overboord. Weet je het wel en heb je het goed? Dan noem ik zo meteen je naam op de radio. Dus beloof het aan me, niks kapot maken, niet woedend worden. Probeer je te concentreren en vertel me het volgende. Welk liedje is dit? En van wie zingt dit? Twee hints. Het is een oud megahit. En ik hou het gewoon bij één hint. Het is een oud megahit. Ik wil graag de artiest en de titel van je weten. Pak de NPO Luister-app erbij en vertel me, wat is die megahit memory van vandaag?

voor Steen. Zijn eigen imperium heeft gebouwd. Mocht jaren en jaren meedoen op tracks van anderen. Maar laten we eerlijk zijn, die heeft hij wel echt legendarisch gemaakt. Ik ging even op zoek in het archief, los naar de Mega Hit Memory van vandaag.

0: Van de Party Squad.
1: Allerhardst.
2: Mega hit Memories.
0: Nou, eentje die ook absoluut thuis hoort in het rijtje. De featuring met Dio. Onder andere Thijs uit Zwolle, Luc, Daan, Amber. Hebben het allemaal goed geraden aan de hand van die ene seconde. En Meerte die staat met pech langs de weg. En die moet wachten op de ANWB. Dus die vraagt om een lekkere beuker voor tijdens het wachten. Nou, ik dacht, deze is uiterst geschikt. De Mega Hit Memory van vandaag.

0: Zaagmans is weer langs geweest. De helft van de week is bereikt. En een beetje extra energie is dan wel lekker.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sophie.
1: Met onder andere deze.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
3: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
4: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
8: Loco.
9: De Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
10: 3FM. Zometeen een heerlijk nieuw liedje van Adella. En ook een heerlijke nieuwe Hocus Focus mix komt eraan. Maar eerst in het hier en nu. Het is precies 3 uur. En je krijgt het laatste nieuws van Stef Bandstra. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Er is nog iemand opgepakt voor de schietpartij in Overasselt.
12: NOS op 3.
11: En daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt nu in totaal op 35. De verdachte werd afgelopen nacht in de boeien geslagen in de omgeving van die Gelderse plaats Overasselt. Ondertussen onderzoekt de politie nog steeds een dreigvideo aan het adres van de bewoner van het pand. Daarin zijn gewapende en gemaskerde mannen te zien die eisen dat hij een partij cocaïne teruggeeft. Meerdere bewoners van Overasselt vinden dat het huis nu echt definitief moet worden gesloten.
13: Ja, ik denk dat de burgemeester het gewoon plat gooien, weet ik niet. Maar in ieder geval wel omheen dat er in ieder geval niemand meer op kan. Dat is niet leuk voor van de andere bewoners.
14: Je mag hier niet meer losgooien, dat pand. Hebben ze al 2 keer opnieuw losgegooid en het is gewoon weer zo.
11: Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis in Overasselt, waar een familie woont die wordt gelinkt aan drugshandel. En daar schoot de groep uiteindelijk de bewaker dood. De Duitse politie onderzoekt of er sprake was van terrorisme bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation. Het gebeurde gisterochtend in de deelstaat Brandenburg. Daders zijn nog altijd niet gepakt. Gisteravond was er op een andere plek in Duitsland ook al een incident bij een hoogspanningsstation. En ook daar gaat de politie uit van opzet. In Leeuwarden protesteerden boeren opnieuw tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij het provinciehuis in Leeuwarden stonden rijen met trekkers. Ja, boeren kwamen vanuit 5 Friese plaatsen naar hen toe gereden. Een uurtje geleden vertrokken ze weer en het protest verliep zonder gedoe. En het gaat weer goed met de babyotter die afgelopen weekend door vogelaars is gevonden bij het Lauwersmeer. Het beestje was er niet best aan toe. Verslaggever van RTV Noord ging daarom even op ziekenbezoek bij die dierenopvang. En daar had een verzorger de kleine otter als een baby in zijn armen.
15: Wat is er?
16: Hoe gaat het met haar?
15: Hey, kom eens. Nou, beter dan zaterdag. Het is niet natuurlijk wat ik nu doe, want ze worden nooit opgetild. Maar het beestje mist wel zijn moeder. Dat merk je ook aan de geluidjes die hij maakt. En doordat 1 persoon hem eten geeft, ziet hij er toch al gauw als een betrouwbare bron, zeg maar.
16: En ze vindt het ook wel enigszins nog wel prettig, hè, zo?
15: Ik vind het heerlijk.
16: Gaat wel goed komen, toch, met haar?
15: Absoluut. Leuk, hè?
11: Ja, en ze eet ook weer goed en ook haar vacht glanst weer. Ja, bij het Lauwersmeer in Groningen zijn niet zoveel otters. Wel heeft die opvang vorig jaar er nog eentje met een oorontsteking opgelapt. Ga naar het weer toe. Een mix van zon en wolken nog steeds met tot vanavond tussendoor. Kans op een klein buitje tussendoor. Het is een graad of 21. Morgen een stuk grijzer dan vandaag. Met alleen in het noorden zon 20 tot 23 graden dan.
10: Dank u, Stef Bandstra. Dan nog de ANWB Verkeersinformatie op 3FM. File op de A6 Muiden.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
2: Coco.
3: Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.

0: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
1: NHA.nl.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Nothing But Thieves.
2: 3FM.
3: Avotros.
2: Sophie Hielkema.
4: Ja, september is ticketmaand. Maar vandaag is los van die tickets ook een hele leuke dag. Want zometeen nieuwe muziek van Adela bij 3FM. Ook een nieuwe Hocus Pocus mix. En nu Major Lazer.

lekker bij 3FM. Bare minimum is een hele populaire term als je single bent. Ik heb daar zelf, ik denk een jaar of 8, 9 in gezeten in het single leven. En veelvuldig ervaren. Zelf heb ik het altijd de broodkruimels genoemd. Betekent in ieder geval dat je niet het gevoel krijgt dat je de moeite waard bent. Laat ik het daarop houden. Mijn toppunt van het bare minimum was dat ik wijntjes ging doen met een man op het terras. En ik denk dat ik 2 glazen op had. Hij ook. Nou, ik had dat ook echt nodig, kan ik je vertellen. De rekening kwam, ik bood aan om te gaan betalen. Ik denk, ik geef even het goede voorbeeld, toch? Ik pak die rekening wel. Hij zei, nee, dat hoeft niet. Nee joh, ik betaal gewoon die wijntjes. Ik vond het hartstikke gezellig. Nou, achteraf besloot ik dat ik hem niet een tweede keer wilde zien. En toen kwam er toch een tikkie. Een tikkie van 1,5 wijntje mijn kant op. Toen dacht ik, nou jongens, de romantiek is verdwenen. Dit is toch de bare minimum.

Uiteindelijk is het toch afgevallen, is hij solo gegaan. En dat is maar goed ook, want deze muziek is echt om door een ringetje te halen. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Uiteraard ook een nieuwe Hocus Focus mix om 4:10. Mocht je denken, ik kan wel wat extra concentratie gebruiken. Dat gaat je helpen, dat weet ik zeker. The Killers hoor je ook zo meteen met Mr. Brightside. Maar eerst Mr. Smooth Guy, Bruno Mars, is hier.

0: 3FM Ticket Maand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij gaat naar kloot! Yes!
2: 3FM Ticket Maand.
0: Check 3FM.nl.

Marshmallow en Kane Brown bedrieven met Miles on It. Ik neem zoals iedere week een favorietje voor je mee. Iedere dag weer. En deze vrouw die ik heb meegenomen heeft op topniveau ballet gedaan. Zij heeft de stem van een engel. Ze wilde altijd al een ster worden, maar niemand die echt het talent in haar zag. Totdat ze in die Netflix-documentaire belandde, Popstar Academy. Wereldwijd een van de populairste series uit 2024 alweer. En uiteindelijk aan het einde van die rit is Cat's Eye gevormd, die je nu kent als een van de bekendste girlbands op aarde. Maar vlak voor de eindstreep is deze chick dus afgevallen, onze Adela. En het voordeel is, nu hoeft ze die spotlight met niemand anders te delen. Ze mag gewoon zelf shinen en dat doet ze ook echt. Het is mijn favoriet van het moment. Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Je mag al je kritiek of complimenten achterlaten in de NPO Luister-app. Eens in LA.

je radio. Een Hocus Focus mix rond 4:10. En ik zit iedere keer zo trots te vertellen dat dat allemaal terug te luisteren is via 3fm.nl/mix. Want iedere keer als ik die mix dan op de radio heb afgespeeld voor je, dan zet ik hem ook online. Zodat je ze allemaal verzameld hebt op een rijtje. En waar kom ik achter? Ik zit ook al maanden te zeggen dat je de NPO Luister-app moet downloaden. Blijkt dat die daar ook gewoon te vinden is. Dus als je naar de NPO Luister-app gaat en je typt in het zoekbalkje de Hocus Focus mix, dan krijg je ze ook allemaal tegelijkertijd te zien. Dus mocht je een mixje horen waarvan je denkt, zo, die is lekker, dan kan je hem op ieder moment afspelen, wanneer jij maar wil. Ook vanmiddag dus weer. Ik wil je vooral uitnodigen om een klusje daarop uit te voeren. Want je zal zien dat je dan echt vooruit vliegt. Maar mijn nieuwsgierigheid is groot. Welk klusje is dat dan? Wat moet er nou echt nog gebeuren? Op mijn to-do-lijstje staat bijvoorbeeld dat ik een nieuwe kledingkast moet aanschaffen. Ja, dat doe ik dan het liefst online, zodat die bezorgd wordt. Stel ik al weken uit of mijn vriezer ontdooien. Ik heb het laatst nog gedaan, maar blijkbaar heeft dat niet echt zoden aan de dijk gehad. Dus ook dat moet weer opnieuw gebeuren. Nou, en wie weet ben jij dan een held die het ook echt gaat uitvoeren. Dus laat het even weten in de NPO Luister-app. Want als je dat doet, maak je kans op een beloning.

0: Jezelf overtuigen? Ja, dat komt straks wel. Dat ga ik straks allemaal even regelen, dat komt allemaal op.
1: De Hocus Focus Mix.
0: En dan blijft er zoveel werk liggen, terwijl we weten allemaal, als je dat ene klusje gewoon lekker gaat afvinken, als je ermee aan de bak gaat, daarna voel je je zoveel beter. Dus iedere dag probeer ik jou in ieder geval te motiveren om rond 4:10 op de middag de Hocus Focus Mix uit te zenden. En tijdens die mix kan je dus lekker die klusjes erdoorheen walsen, zodat je met een goed gevoel richting je huis kan straks. Maar welk klusje ga je uitvoeren? Laat het maar even weten in de NPO Luister-app. Er komen al wat klusjes binnen van leden.

0: Ja.
1: Is het allemaal gelukt, Mariska?
0: Nou, ik ben wel een heel eind gekomen, ja.
1: Kijk. Dus die mix heeft wel degelijk effect gehad, hoor ik jou zeggen.
0: Ja, zeker. Lekker onderweg.
1: Daar word ik blij van. Beschrijf me even hoe je erbij staat op dit moment. Ieder detail wil ik horen.
0: Nou, ik zit op één knie met mijn handschoenen aan in onkruid te trekken.
1: Ja, het is een soort van therapie eigenlijk, hè, waar je mee bezig bent.
0: Oh, dat wel, ja. Het wordt wel heel mooi.
1: Ja, wordt het wat?
0: Ja, het wordt wel wat, ja.
1: Maar dit onkruid uit de grond trekken, dat doe je denk ik met een dubbel gevoel. Want normaal gesproken kijk je dan naar je tuin en denk je, ach, hier kan ik nog maanden en maanden van genieten. Maar in jouw geval is dat iets anders, toch?
0: Ja, dat klopt. Want ik ben het aan het klaarmaken zodat het verkocht kan gaan worden.
1: Kijk, dus eigenlijk moet de waarde gaan stijgen doordat jij dat onkruid er nu uittrekt.
0: Ja, eigenlijk wel. Dat mensen kunnen zien hoe mooi die tuin eigenlijk is.
1: Ja, en dat je dat allemaal zelf kunt, joh.
0: Ja, het is even hard werken, maar dan heb je wel wat.
1: Dan heb je wel wat. En naar wat voor tuin ga je dan vervolgens verhuizen? Laten we het daar dan even over hebben.
0: Nou, dat wordt wel een stukje groter dan hetgene wat we nu hebben. Okay. Dat wordt nog veel meer onkruid bieden.
1: Precies. Dus het is maar goed dat je daar flink in getraind bent op dit moment.
0: Ja, inderdaad.
1: En wanneer wordt het allemaal getaxeerd en verkocht en noem maar op? Naar welke datum zitten we te kijken?
0: Begin januari krijgen we als het goed is de sleutel van het nieuwe huis. Dus ik hoop dat voor die tijd toch wel dit huis verkocht is.
1: Ja, dat hoop ik ook. Ik ga met je meeduimen. Misschien wat ook nog zou kunnen helpen, los van een mooie tuin, is dat er een mooie accessoire te zien is op de foto's, weet je wel, van een makelaar. Oh. Dat iemand denkt, hier heeft echt een heel gezellig iemand geleefd die het echt van genomen heeft, weet je wel. Dit in het huis mag geleefd worden. Stel, je zet een goed gevulde snoeppot ergens in een hoek neer.
0: Ik denk dat wel fantastisch komt. Ja, dan nog een plekje over, denk ik.
1: Snap je? En dan moet jij eens even kijken wat er dan gebeurt op Funda. Dat schiet door het dak heen met die aanbiedingen. Echt waar, dat weet ik zeker.
0: Dat zou wel mooi zijn, ja.
1: Mariska, van harte gefeliciteerd. De snoepbot is voor jou. Succes nog even met de tuin.
0: Ja, komt goed.
1: Fijne middag.
0: Fijne uitzending.

dat bewijst ook wel het succes van deze single van Ella Langley. You're the truth in Texas bij 3FM op de woensdagmiddag. Met zometeen Barend en Benner. Maar eerst nog deze banger van Justin Bieber.

0: op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krokie chips per zak maar 1,39.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Pak een podium.
9: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
12: Hij is onderweg.
11: Wie?
12: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
11: Top. Koffietje, ik trakteer.
12: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
15: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
15: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.

0: is het vandaag 2 september. We leven exact 4 uur en we worden bijgepraat in 2 minuten door niemand minder dan Stef Banstra. Stef, goedemiddag jongen.
1: Ja, goedemiddag. Een dreigvideo zorgt opnieuw voor onrust in Overasselt.
2: NOS op 3.
1: Ja, de politie doet op dit moment onderzoek naar die dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. Dat is de man die het doelwit zou zijn geweest van het geweld gisteren in Overasselt. In die video zijn 4 gemaskerde mannen te zien met zware wapens. En in die video zeggen ze dat 28-jarige G. een partij cocaïne heeft gestolen. En dat hij ook 12 uur de tijd heeft om al die drugs terug te geven. Die dreigvideo zorgt dus opnieuw voor spanning onder inwoners van Overasselt, merkt onze verslaggever Sander van Hoorn.
3: Ja, de onrust hoor je dus ook hier in het dorpje. Of het filmpje echt is of niet, dat weet men niet. Maar dat betekent dat het hier weer oorlog wordt. En die echtheid, daar nog even één ding over. De politie heeft het filmpje ook gekregen, onderzoekt de echtheid. En dat is ook wat we op dit moment bij de NOS proberen te doen.
1: Ja, meerdere inwoners van Overasselt willen nu dat het huis wordt gesloten waar die schietpartij gisteren was. Kajsa Ollongren, die tijdens de coronapandemie minister van Binnenlandse Zaken was, botste destijds stevig met haar collega's in het kabinet over de avondklok. Dat ontdekte de coronamissie in appjes uit die tijd. Want lang verzette Ollongren zich flink tegen die avondklok. Dat bleek vandaag tijdens haar verhoor. Maar toen het kabinet geen andere opties meer zag, stemde ook zij ermee in.
4: Een beetje met frisse tegenzin, maar wat heeft geleid tot het besluit waar ik dus ook mee heb ingestemd?
5: U zegt frisse tegenzin, maar we zien ook dat u zegt, ja, ze creëren nu een sfeer alsof je een landverrader bent als je tegen een avondklok bent.
4: Ik weet niet, heb ik dit gezegd ergens?
5: Dit heeft u gezegd.
4: Oh, dat weet ik echt niet.
1: En ook vond de oud-minister Ollongren dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Oud-minister Vert Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is inmiddels aan de beurt bij die coronacommissie. En dat hoef ik jou niet te vertellen, Barend, maar het is de allerlaatste dag waarop Nederlandse voetbalclubs kunnen handelen in spelers. Voor veel Europese competities was die deadline afgelopen middernacht al. Ja, zo ging in Engeland de Argentijn Enzo Fernandez voor 145 miljoen euro van Chelsea naar Manchester City toe. En dat is een van de hoogste bedragen ooit daar, zegt mijn sportcollega Suze van Kleef.
6: Die 145 miljoen is een evenaring van het Britse transferrecord dat vorig jaar werd gevestigd met de overgang van Alexander Isak naar Liverpool. Manchester City trok sowieso de portemonnee gisteravond, want het een uurtje voor het sluiten van de markt ook nog Iliman Ndiaye over van Everton voor 75 miljoen.
1: Ja, tot bevalde heb kopen veel Nederlandse clubs vaak nog allerlei nieuwe spelers. Die transfermarkt is nog tot middernacht open. We gaan naar het weer toe. Vanavond trekken er vanuit het westen wat lichte buitjes over. Morgen vooral een grijs dagje met alleen in het noorden kans op zon. Het wordt 20 tot 23 graden dan.

0: Bij de Noordtunnel. Een talvoertuig de weg staat dicht in de A325 Nijmegen-Velperbroek. Voor Westervoort 56 minuten sterkte. 3FM.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
5: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
10: en de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: September is iedere dag jouw kans op tickets.
14: September is 3FM ticketmaand.
13: Vandaag jouw kans op tickets voor
14: Nothing But Thieves.
13: 3FM. Barend en Benner.
0: Dit is Barend en Benner, de bijna nummer 1 middagshow voor 2 september 2026. Staan alle volumes.

Huisartsen trekken vandaag aan de bel omdat steeds meer patiënten hun klachten aandikken. Ik zou willen zeggen tegen die huisartsen, kijk het nog even een week of twee aan. En als het dan nog steeds zo voelt, dan kunnen jullie even een afspraak maken met de assistent. Maar vaak zien we dat het na verloop van tijd vanzelf een stukje beter wordt. Ja? Zullen we het zo doen? Hartstikke mooi. Dan wens ik jullie een fijne dag.

0: was heel benieuwd hoe deze TikTok uit zou pakken op radio, maar ik kon er best wel goed om glimlachen. Ja, dat handje.
1: Ja, ik vond hem leuk.
0: Jij vond hem leuk?
1: Ja, ik vind het altijd leuk.
0: Jongens, om even met de deur in huis te vallen, het is 10 minuten over 4, het is 2 september 2026. Ik ga het toch gelijk zeggen.
2: Oh.
0: Ja, ik ga het gelijk zeggen.
1: Nou, kom op.
0: Ik ben 2 jaar nuchter vandaag.
1: Hey! Ja,
0: 2 jaar.
1: Oh, wat goed, man.
0: 2 jaartjes. En dat is toch een lange tijd.
1: Ja, hoe voelt dat voor je?
0: Nou, het is inmiddels natuurlijk gewoon heel normaal. Het is gewoon mijn manier van leven. En het is gewoon in 2 jaar natuurlijk zo gegroeid. En je bent eraan gewend geraakt. Maar vanmorgen als je dan opstaat en je checkt even de I Am Sober app. Hè, je hebt zo'n app.
2: Heb je echt zo'n app, ja.
0: En dan denk je, ja, het is toch 2 jaar. En het is toch een hele bijzondere reis geweest voor degenen die het niet weten. Ik heb denk ik vanaf mijn 18e heb ik een hele ongezonde relatie gehad met zowel alcohol als drugs. Ik zeg altijd, kanker begint gelijk vervelend. Verslaving is ook een ziekte. Maar dat begint best wel leuk. Dat begint best wel met, ja, was lachen en mooie dingen en vette feesten en afterparties en het hele gebeuren. Maar het had ook een hele donkere kant, weet je. Van paranoia in je huis zitten en dagen wakker en wel shows hier moeten maken of bij andere zenders. Mensen in je omgeving die daar ontzettend veel last van hebben, van alle nukken en buien die erbij komen kijken. De matige vader die je bent. En op een gegeven moment dan, nou ja, in mijn geval, ik ben er nu heel dankbaar voor. Haalt dat leven je in. Want het is zeg maar niet onder een brug liggen, maar verslaving kan ook zijn. 'S avonds na de show die je hier maakt, jezelf een ons blowen. In het weekend 2 nachtjes doorhalen en dan maandag gaat het wel net weer. Is ook verslaving, weet je. Het is gewoon een soort way of life wat ik vanaf mijn 18e eigenlijk altijd zo heb gedaan. En dat was niet anders. Maar ik ben ook blij dat het mij heeft ingehaald, dat het niet meer kon.
1: Ja.
0: En dat het zeg maar, dat het lijf gewoon ophield. Dat ik overal paniekaanvallen kreeg. Maar overal barstte het zweet me uit, weet je. Dat gebeurde hier ook onder de show.
1: Ja.
0: En ik heb daardoor wel de kans gehad om het leven weer helemaal opnieuw uit te vinden, zeg maar. Om het weer helemaal opnieuw te gaan doen. En daar moeten heel veel dingen voor gebeuren. Qua therapie en dat soort toestanden. Maar je moet vooral in eerste instantie nuchter blijven. En dat is wel iets heel vets wat daarin gebeurt. Wat je voor het eerst voor elkaar krijgt in je leven, is dat je een afspraak met jezelf maakt die je dus nakomt. Ja. Want ik heb in die 18 jaar wel 1 miljoen keer gedacht, nou jongens, dit was de laatste keer. We gaan nu weer werken en dan reed ik hier weg en dan ging ik toch weer naar die coffeeshop.
1: Krijg je dan weer vertrouwen in je eigen kop?
0: Nou, dat duurt wel even, want het is ook anders, weet je. Het is natuurlijk ook, er sterft ook een hoop, weet je. Het is ook, zeg maar, de avonden dat ik op vrijdagavond naar mijn jongens toe reed en dat ik dacht van, nou, we steken de stad in brand, die zijn ook weg. Ja. Dus je moet alles weer opnieuw leren. Ja. Maar als je kijkt wat je terugkrijgt, gewoon hoe je vaderschap kan invullen, hoe ik in mijn relatie kan zijn, hoe ik naar mijn ouders kan zijn. Dat is geweldig, man. Dat is zo groot.
2: Ik ben trots op je, hoor. Echt. Ja. Ik ben trots. Maar enorm. Ik wil dan wel zeggen, wil je dan ook nu, zeg maar, je andere afspraken ook gewoon nakomen?
0: Zoals?
2: Nou ja, liegen. Op tijd komen.
1: Wij dachten van, weet je wat, stop gewoon eens met liegen. Kentje.
0: Jullie zijn zo
1: erg. We zijn zo trots
0: jullie
1: op je.
0: Jullie zijn zo
1: echt enorm echt trots op je.
0: Nee, ik snap wat jullie zeggen. Ik was even van me apropos met wat jullie zeiden, omdat ik helemaal in mijn eigen verhaal zat. Dus ik snapte even niet wat je bedoelde, maar het was een grapje, dat kan ook even verkeerd vallen. Maar
1: we zijn ontiegelijk blij.
0: Ik wil even wat zeggen. Kijk, verslaving is altijd zo'n ding van, het is onder die brug liggen. Het is altijd die zwerven met die tas, weet je wel. En het is, ik weet, er zijn zoveel gasten waarvan ik weet, het is zoveel beter voor alles in je leven wat je wil doen. Dus net niet heel halve vader zijn, of net altijd teleurgesteld raken in je eigen potentie, of in je relatie, of hoe je door het leven wil bewegen. Je hebt geen psycholoog nodig. Je hebt geen ayahuasca nodig. Je hebt geen mental coach. Je moet stoppen met die zooi. Je moet beginnen met daarmee te kappen. En dat is wat ik nog even wil zeggen, omdat het gewoon voor zoveel mensen, weet je, je hoort zoveel jongens ook om je geven, dat je denkt, ja, misschien moet ik dit en ik heb hier pijn en daar. Nee, stop met die zooi.
1: Ja.
0: Begin daarmee. En dat wil ik nou even meegeven, omdat ik niet zeg dat het een makkelijke weg is, maar het is wel, en je krijgt er zo'n vet leven voor terug.
1: Ja, ik weet al de antwoorden die je gaat geven, weet je, goede paden, dat het grootste is wat je hebt, denk ik, wat je hebt teruggekregen. Maar als je gewoon kijkt naar jezelf,
0: ja,
1: gewoon, wat vind je het vetst aan jezelf nu als barend zijnde? Gewoon helemaal, als je heel egoïstisch mag denken van, ja, dit ben ik nu, dat vind ik vet.
0: Een hele diepe vraag, Cornel.
1: Ja, maar je kent me, ik hou niet van small talk.
0: Ga ik daar even een paar plaatjes over nadenken.

0: AJR en Week bij Barend en Binner. Ik heb net verteld in de show dat ik vandaag 2 jaar nuchter ben. Gekapt ben. Volledig abstinent, zoals dat dan heet. Van alcohol, drugs. Het hele pakket. En ik had daar een hele rant. En dat ik ook wat wilde meegeven aan mensen die er nog wel in zitten. Zoals ik erin zat. Hè? Een soort luxe verslaafd. Iemand die wel gewoon een carrière heeft. En wel een beetje zijn dingetjes schijnbaar op orde. Maar aan de achterkant heel veel ellende aan de hand is. En ook heel veel gebruik van middelen. Daar zei ik tegen van ja, kap eens met de psychiaters. En ceremonies met ayahuasca en massages en zo. Stap 1 is dat je eerst moet stoppen met die zooi. Dat betekent niet dat je moet stoppen met psychiatrie of behandelingen. Of psychologen of wat dan ook. Dat hoef je niet te doen. Daar gaat het niet om. Maar ik heb ook, ze luisteren toevallig. Ik ging ook naar een psycholoog in de eerste fase dat ik wel in de gaten had dat ik een probleem had. Maar dan stopte ik eventjes met gebruiken. Weet je, dan ging ik stiekem toch weer een beetje blowen of een keer een slaappilletje. Of...
1: En je bleef wel met haar praten.
0: En ze was een geweldige vrouw, want ze had heel goed in de gaten dat ik er nog niet klaar voor was. Ja. En dat ik nog meer nodig had. Ik moest nog dieper naar beneden gaan.
1: Ja, dus je bedoelt te zeggen, je kan alles doen wat je wil. Maar stap 1 is dat je van die troep moet afleggen.
0: Coaches had ik, psychologen, trajecten hier, 3 dagen in een zweethut. Ik stond er niet met die zooi. Nee. Dus ja, dan, dat heeft niet zoveel
1: zin. Kon je wel lekker zweten.
0: Ja, dat was... Ja, dat
1: kon je was sowieso wel, toch?
0: Dat was wel... Oh, een beetje warm.
1: Had jij een zweethut daarvoor nodig?
0: Nee, maar bij wijze van dat je alles doet... behalve je echte problematieken onder ogen zien, weet je wel. Dus dat is leuk. Nou, mooi jongens. Lekker. Ik vond het een te lang moment om het niet eruit te gooien. Vorig jaar had ik nog... Nou, moet het nog maar zien, weet je. We zijn nu een jaartje onderweg. Ik moet nog met Jelmer naar Amerika, dat ik doe. Jelmer heeft een hele grote invloed gehad in mijn vooral heroïne gebruik.
1: Ja. Door Jelmer ben ik begonnen.
0: Nee joh, zonder dolle. Nou, jongens, mooie dag vandaag. 2 september. Wel mijn condolences. Dat wil ik er wel even bij zeggen.
1: Ja.
0: Het is ook een verdrietige dag voor de slijter bij ons in Vathorst. Ja. Er schijnt toch een omzet van 80% mis te lopen.
2: En
0: er zijn ook wat jongens waar ik me elke week mee inliet op een scooter die al 2 jaar op een bank liggen. Dat is al heel bizar natuurlijk ook.
3: Wat heeft het nieuws?
4: Wat heeft het nieuws?
3: Net niet gedaan.

0: gehad. Het zou wel het nieuws moeten zijn, dat is een ander verhaal. Nee, bij Wijnand en Jamie, win je de hele week een airfryer?
1: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
2: Patiënt geeft de dokter die letterlijk zijn leven heeft gered een review van 4 sterren. Die dokter zegt, dokter Lewis heeft mijn leven gered, zeg ik daaronder. Toch kreeg hij maar 4 van de 5 sterren. De dokter grapt, ja, ik weet eerlijk gezegd niet hoe ik die 5e ster moet verdienen.
0: Mooi.
1: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
3: Steve uit Blackpool in de UK was bijna dood. En wel door de gigantische borsten van zijn vriendin.
0: Oei!
3: Ja.
0: Had mijn verhaal kunnen zijn.
3: Ze hadden ontzettend veel lol samen. Totdat hij stikte in de borsten van die vrouw. En die vrouw die stopte op een gegeven moment met waar ze mee bezig waren. En die denkt, wat is er aan de hand met mijn vriend? Hij reageert niet meer. Was dus helemaal buiten Westen geraakt. En hij had dus ook het moment. Hij dacht ook een momentje, ik ga het niet overleven. En die vrouw die wilde dus op een gegeven moment al 911 bellen. Maar dat hoefde gelukkig niet meer, want hij kwam weer bij.
0: Heel goed, heel goed.
1: Wat heeft het nieuws net niet gehaald? Het
0: is de middagshow van 3FM. We leven ondertussen 16:25 onderweg naar KKV's update. NOS 3 met eerst nu voor je Martin Garrix en Sharon.

0: Stef, ik heb je nodig voor een tease. Het is niet... Ik wil de mensheid boeien, Stef.
1: Geen koptelefoon.
0: Oké, maar wat gaan we doen zometeen?
1: Onder meer nieuws over Dolly Parton, die weer helemaal hot is in de Verenigde Staten.
0: Heel goed. Dolly Parton zometeen. We mogen haar natuurlijk nooit vergeten. In

0: En Marianne, Marianne mag je ook zeggen, ik vind het allemaal prima. Lijkt het misschien een beetje op Nafa Matisse, is oneerbiedig, maar ik snap de vergelijking ergens wel. Ik zie namelijk heel veel appjes binnenkomen van ja, we willen naar Nafa Matisse en blablabla. Hey, met alle respect, ik ga een ticketalarm laten horen. Dat is het devies van de 3FM Ticketmaand. Als je dat ticketalarm hoort in combinatie met Nafa Matisse, dan heb je als het sodomieter je naam en je leeftijd en een goede motivatie. En dan trappen we jou naar Nafa Matisse. Dat is de deal die we maken bij deze. Afgesproken. Ticketmaand, gisteren van start gegaan. Heerlijke maand met 3.
1: NOS op 3.
0: Wij zijn er met de middagshow tot en met 7 uur vanavond. Rob Geus komt vanavond langs tussen 6:30 en 7:00.
2: Oh jee.
0: Het hele operationele team is al in offerse staat van paniek. Maar die keuken van ons niet meer te redden.
2: Heeft hij ook zijn vlekken ding mee?
0: Nou ja, ik hoop het niet. Anders komen we hier nooit meer uit. Dan worden we opgesloten.
2: Oh jee.
0: Denk ik. Ja. Wij doen gewoon even het nieuws. Stef Bastra, laatste wapenfeiten. NOS op 3.
3: Goedemiddag. Er is nog iemand opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. En daarmee staat het totaal aantal arrestaties in Gelderland nu op 35. De verdachte werd afgelopen nacht opgepakt in de omgeving van die Gelderse plaats. Ondertussen onderzoekt de politie nog steeds een dreigvideo gericht aan de bewoner van het pand. Daarin zijn gewapende en gemaskerde mannen te zien die eisen dat hij een partij cocaïne teruggeeft. De Nederlandse bank heeft even stiekem een lading goud weggehaald uit de Verenigde Staten en Canada. 86 ton in totaal. Het is een kwart van de totale Nederlandse goudvoorraad. Tussen afgelopen maart en nu is dat in kleine beetjes overgebracht naar de opslag in Zeist en ook naar Londen. En pas vandaag is dat nieuws naar buiten gebracht. Het lijkt erop dat de DNB dit doet omdat de Amerikaanse president Trump zo onvoorspelbaar is. Maar eerder wilde de DNB dat nog niet zo hard zeggen, vertelt Ruben Eg van de economieredactie.
4: We hebben de Nederlandse bank wel vaak gevraagd van hey, zit dat? Maken jullie je dan ook zorgen over de goudvoorraad daar? Nee, wel nee, zeiden de hoge bazen van de Nederlandse bank. Daar maken we ons nou weer geen zorgen over. Maar op het moment toen we het vroegen, toen was het goud al onderweg van Amerika naar Londen. Want tussen maart en augustus is dat goud allemaal dus verplaatst.
3: Ja, het meeste goud van de Nederlandse goudvoorraad blijkt uit de ondergrondse kluis in Manhattan in New York te zijn weggehaald. En muziek van Dolly Parton is sinds haar overlijden niet 9 to 5, maar 24/7 te horen in de Verenigde Staten.

0: Wist je dat niet?
1: Dat wist ik niet.
0: Nee.
2: Dacht je van Dolly Parton?
0: Oh jee. Het meest bizarre is ook dat Dolly Parton zong dit volgens mij voor haar manager.
3: Ja.
0: En als een soort van bedankje voor alles wat hij voor haar had gedaan. En toen ging hij dit dus, ze zingen. Dat is echt een prachtig liedje. En die manager zat ondertussen gewoon lekker een beetje te drinken. Die had helemaal niet door. Die dacht, het zal allemaal wel.
4: Ja.
0: Kwam helemaal niet aan bij hem.
4: Lul.
0: Ja.
4: Ja, heb ik elke dag tussen 4 en 7.
3: Ja, maar ja, precies. Weet je,
0: maar ik vind het wel altijd een beetje sneu of zo.
3: Wat?
0: Dat er altijd eerst moet je doodgaan voordat je weer helemaal gewaardeerd
4: wordt. Ja,
1: ze is altijd toch enorm gewaardeerd.
4: Ja, joh. En wat dacht je met de hele opleving?
0: Kijk, nu ook. Ik krijg nooit eens een keer waardering. Je zal zien, als ik dood ben, dan gaan ze een keer...
1: Nee, maar ik snap wel wat jij... Ik snap wel wat je zegt. Dit is ook gewoon... Het leven begint en het eindigt. Even een open deur. Maar het is wel... Ik sta er wel bij stil. Ik had vanmorgen mijn moeder aan de telefoon. Haar tante Nel is overleden. Is echt voor haar wel een ding. Die is dan 88 geworden. Maar echt de laatste van haar geslacht. Omtrent haar ouders, weet je wel.
0: Ja.
1: Ik zat afgelopen vrijdag. Had ik mijn opa opgehaald. We waren samen naar de viswinkel gegaan. Denk je, 88. Wat een leeftijd. Hè. Niet normaal. Wat een leven heb je dan gehad. Weet je wat hij tegen mij zei? Bent, zoals hij mij noemt. Altijd zei, ja, dat je geboren werd. Gisteren. Gisteren.
0: Ja, het gaat zo snel.
1: Zo snel als het gaat. En het is ook. Mensen vergeten je na een week weer. Weet je, je moet het accepteren. Geldt ook voor Dolly Parton. Is even een piek. Weet je, mensen zullen dat wel onthouden. Maar over 3 weken gaat het leven ook weer door.
4: Ja, vind ik nou weer een slecht voorbeeld om Dolly dan als voorbeeld te geven. Want die wordt denk ik nooit vergeten.
1: Nee, maar niet zo piekerig als nu. Dat is even.
4: Ja, ja.
1: Het leven dendert door. Weet je, over 100 jaar is iedereen ons vergeten. Waar hebben we het over?
0: Nou ja. Nelly denk ik niet hoor.
2: Nou, even wat cijfers op een rij gezet over Dolly Parton. Want ze is inderdaad weer helemaal hot sinds haar overlijden. 1100% meer gestreamd online sinds ze niet meer onder ons is. En op de dag na haar overlijdensbericht was Parton zelfs de meest gestreamde artiest van de VS. Op die dag werden haar nummers dik 54 miljoen keer beluisterd.
0: Kijk, nou hartstikke goed zeg.
1: Het weer nog even.
2: Ja, vanavond trekken we vanuit het westen wat lichte buitjes over het land. Morgen bewolkt met alleen in het noorden kans op zon. 20 tot 23 graden dan.
1: Nellebel, waar staat het vast?
4: Op de A4 Amsterdam Den Haag voor Roelofsadem 2 in 31 minuten. De A15 Europort Gorkum voor Alblasserdam 15 minuten. Daar staat er nog 1 minuutje op de A20 Hoek van Holland Gouda voor Rotterdam Prins Alexander. Door een ongeluk, de weg is daar dicht. Verkeer kan richting Gouda via Den Haag op de A13 of de A12. De A325 Nijmegen Velperbroek voor Presikhaaf. 16.

0: geworden is ticket scoren. Nellebel, gisteravond even in een paar zinnen omschrijven waar wij waren.
1: Druk, gezellig, hotin. Ja, we waren bij de seizoenspresentatie van de NPO voor het jaar 2026-27.
0: Leuk man, we hebben een paar leuke makers aan de Barend en Ben de microfoon getrokken. Ook wat andere makers nog aan het woord gelaten. En ja, we kwamen zelf nog prominent in beeld ook, hè?
1: Nou, en hoe?
0: Niet normaal. Oké, okay, ja. Naar de NPO seizoenspresentatie. Wat gaat er allemaal gebeuren de komende maanden? Waarvoor kun je op de bank blijven liggen of juist niet? Aan fictie, aan drama, aan goede comedy, aan goede nieuwe tv-shows. We spreken

0: middagshow 3FM. Dit is Bart en Benner. De bijna nummer 1 middagshow met mijn grote, grote liefde die ik altijd weer ontdek als ik haar hoor. Dat zeg ik altijd, maar ik voelde het vandaag gewoon weer zo niet normaal. Ellie Goulding en, jawel, Lights. Nel, bijgekomen?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, best wel. Ik vond het eigenlijk leuker dan ik had van tevoren had verwacht.
2: Dat is vaak zo. Hè? Als je er tegenop ziet, dan is het ondergaan vallen.
0: Nee, ik zag er niet tegenop. Maar we waren gisteravond bij de NPO perspresentatie om jammer niet echt met een scheermes in een bad te laten eindigen. Hebben ervoor gekozen om deze delegatie van een team richting de Gooiland Theater te sturen. Namelijk Benner en Barend, Barend en Benner.
2: Ben ik jullie oprecht dankbaar voor.
0: Wij zijn zelf geweest en vonden het hartstikke leuk. Ben ik heel trots dat ik hier werk. Ik vind het leuke keet, leuke mensen, hartstikke goed.
1: Gave dingen gemaakt worden. Gaan zijn er gemaakt.
0: Ja, ja, zeker. Ik moet je wel heel eerlijk zeggen, ik voelde me wel. Ik voel me daar toch niet lekker bij. Dat we dan uit die radiostudio komen. Dat we dan. Het is heel versumpt om te zeggen. Maar iedereen zag er zo chic uit. Wij leken wel zwervers, ouwe.
1: Ja, verschrikkelijk.
0: Vergeleken bij iedereen.
1: Maar dat is toch altijd zo. Komen wij helemaal zo bezweet, stinkend ergens aan.
0: Uit die studio hier.
1: Ik heb geprobeerd om na de show er nog eventjes een make-upje op te knallen. En een weet ik veel, even een parfummetje op te doen. Ja. Maar ja, fresh uit de shower zijn we niet.
0: Ja, Splinter Chabot, weet je wel. Ja, kom op. Een jongen die komt binnen, die heeft een outfit aan van 15 ruggen.
1: Tja, ja, maar een ringetje te halen. Ja.
2: Als jij je best doet, dan ben je ook gewoon bij Vinted geweest.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Dat is helemaal niet waar.
2: Dan heb je een of andere heel bijzonder.
1: Echt niet.
0: Die spijkerbroek, die was van Vinted. Ja. Die hele dure, van Gucci of zo, of weet ik veel wat.
2: Met al die gaten erin.
0: Oké, allemaal geleuten, jongens. Maakt allemaal geen reet uit. Maar gewoon NPO-presentatie was top. En we zijn even een rondje bezig maken door de zaal.
3: Barend en Benner.
0: Markie Baanders kwamen we tegen. Markie Baanders, je weet wel, van Poont. Mark, jongen, had je wat te pluggen gisteravond?
4: Ja, dat is ook een van de redenen dat ik hier kwam. Ik heb denk ik wel een half uur daar buiten bij die rode lopers gestaan, samen met Filemon.
0: Ja.
4: Want ja, wij gaan gewoon weer een nieuw programma pluggen.
0: Oké, dat programma dat komt wel als het op de buis komt. Ik wil het even hebben over jouw status. Hoe is jouw status als coming wonderboy binnen de NPO? Jongen, had je wat te pluggen gisteravond?
4: Ja, dat is ook een van de redenen dat ik hier kwam. Ik heb denk ik wel een half uur daar buiten bij die rode lopers gestaan, samen met Filemon.
0: Ja.
4: Want ja, wij gaan gewoon weer een nieuw programma pluggen.
0: Oké, dat programma dat komt wel als het op de buis komt. Ik wil het even hebben over jouw status. Hoe is jouw status als coming wonderboy binnen de NPO? Wie had dat ooit kunnen denken?
4: Oh,

0: inkomsten, maar draait het eerlijk gezegd ook om kijkcijfers.
1: Tuurlijk. Ben je daar ontevreden over geweest? Dat je een beetje afgesabeld werd door de Angela de Jongs van deze wereld?
0: Nou ja, kijk, je moet het allemaal maar wel weten te verduren. Als iedereen loopt te zeggen, die programma's van Baanders die zijn superkut. Ja, dat wil je natuurlijk niet.
1: Ja.
0: Ik vind zelf dat ik mooie programma's maak. En bovendien zijn de kijkcijfers ook goed. Maar bijvoorbeeld zoiets als bij Baanders Wil een Baby had ik een programma gemaakt. Ja, daarvan zijn de kijkcijfers, ze vallen dan tegen. Maar dat is niet, ja, voor mij logisch. Als ik dat op voorhand had geweten, had ik het ook gedaan. Want ik wilde het maken voor een niche doelgroep.
1: Maar waarom doe je het allemaal nog gewoon voor die ouderwetse televisie? Is het nou echt gewoon nog dat je denkt, nou, ik wil toch nog op dat scherm zitten. Maar ik bedoel, waarom doe je het niet gewoon lekker op allemaal andere plekken?
0: Nou ja, ik ben sowieso op mijn socials, doe ik mijn eigen dingetjes.
1: Ja.
0: En ik denk van, nou, precies ook wat jij zegt, de ouderwetse tv die je maakt, wordt op steeds meer kanalen gepromoot.
1: Ja.
0: En de programma's die ik maak zijn ook in andere vormen op hele andere platformen te zien.
1: Ja.
0: Dus ik ben niet alleen maar voor die oude buis bezig. Maar...
1: voor die Angela de Jongetjes van deze wereld.
0: Ja, ja.
1: Voor die Tina Nijkampjes.
0: Het staat overal. Dus ja. Wij komen overal terecht met onze content. Op TikTok, op Instagram. Nou, waar zitten we nog meer op? Waar zit jij allemaal nog op?
1: OnlyFans.
0: Ja.
1: Het hele pakket.
0: Binnenkort verkoop ik wel mijn kontje hoor. Als het echt heel, als die bezuinigingen heel... heel hard doorgaan.
1: We gaan ervoor, Mark. En hij binnenkort ook nog wat te pluggen. Dat zag er heel pijnlijk uit. Daarover zo meteen meer.
0: Ja, nee, dat is over je kontje kopen, ja. Verkopen gesproken. Dat was heavy. De vacuumeerapparaat op je billen. Was een behandeling van €25. Dus een offer you can't refuse.
1: Zo is het. Zo is het. Ik heb het wel eens voor minder gedaan. En ook voor meer trouwens. Ja, heeft iets te maken met zijn nieuwe show. Die vacuumpomp op zijn reet. En daar gaan we het later over hebben. Maar Mark, goeie gozer. Mooi talent. En leuk om te spreken in de middagshow. Dit is 3FM Baard en Benner. Bij de NVO. Ah!

0: Middagshow 3FM, Pommelien Thijs en Mo. Het midden hoorde hier voorbij komen. Zometeen hebben we hier de drie dingen van de dag die er te doen of te deden. En Nel in gesprek met, nou ja, het is absurdistisch, het is parade, het is lachen, het is... Nou, je wil het horen, zometeen hier. 3FM.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot 530 euro welkomstkorting.

0: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
1: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
8: Koekoek.
9: De Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: je vandaag. Houd de radio aan. Hier is eerst niemand minder dan Stef Wantra. NOS op 3.
1: Goedemiddag. Opnieuw zorgen bij inwoners van Overasselt in Gelderland nadat een dreigfilmpje is opgedoken.
2: NOS op 3.
1: Op die dreigvideo zijn vier gemaskerde en gewapende mannen te zien, vertelt onze verslaggever Onno Beukers.
3: Een van hen die praat dan in het Engels, met een zwaar accent wel, dat G, dat hij een partij cocaïne zou hebben gestolen en dat hij 12 uur de tijd heeft om die terug te geven. En als dat dan niet gebeurt, dat iedereen die hem lief is, iedereen in zijn omgeving, familie en vrienden, zal worden vermoord.
1: En meerdere bewoners van het Gelderse dorp willen nu dat het huis van Jan G. wordt gesloten. En verder is er nog een verdachte opgepakt. En daarmee staat de teller nu op 35. Ander nieuws dan ook. Vandaag gingen de coronaverhoren verder. Onder meer oud-minister Grapperhaus was aan de beurt. En bij zijn verhoor zei hij vanmiddag dat hij achter veel coronamaatregelen staat. Maar dat hij van één maatregel eigenlijk toch wel spijt heeft. En dat is de sluiting van de scholen aan het begin van de coronacrisis. Hij zei dat het kabinet zich onder druk heeft laten zitten door leerkrachten en medici. Een van de vermiste Nederlanders in Nepal is weer terecht. Na de verwoestende vloedgolven die vorige week hele dorpen in Nepal en Tibet wegvaagden, waren er drie Nederlanders vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nu contact met één van hen. Dat is een vrouw die in Kathmandu woont. De andere twee Nederlanders worden nog steeds vermist. En sinds gisteren kunnen mensen illegaal vuurwerk inleveren bij een speciale bus van de overheid. En ze krijgen dan geen boete. Die bus toert door het hele land. De komende weken stopt hij nog in 34 andere gemeenten. De primeur was voor Terneuzen in Zeeland. Al liep het daar niet meteen storm, zag de lokale omroep ZVL. Maar toch is de wethouder best tevreden.
4: We zijn de eerste dag van het inleverenmoment landelijk. En ik zeg ook eerlijk, ja, met elke gram, elke kilo die ingeleverd wordt, denk ik dat we heel blij moeten zijn dat die in ieder geval dan weer een stukje illegaal vuurwerk op een veilige manier hebben weten in te leveren.
1: En deze man kwam wel langs bij die bus, horen we bij RTL Nieuws.
5: Toch maar niet bij het vuilnis. Lijkt me niet echt verstandig, denk ik, om bij het vuilnis te gooien.
6: Want de verbrandingsoven in.
5: Dat wil ik zeggen, en dan ploft het en dan moet je niet hebben natuurlijk. Hè?
6: Ja, wel grappig, want u bent dus echt de eerste. U was ook niet van plan om dat nog te gaan afsteken?
5: Nee, dit jaar niet. Nee, maar het mag niet, dus dan doen we het niet. Hè?
1: Nou, de opbrengst is ook bekend inmiddels. 10 kilo aan vuurwerk en 700 gram aan flitspoeder is er in totaal ingeleverd bij die speciale vuurwerkbus. Sinds 1 augustus is het meeste vuurwerk in Nederland verboden. Goed weer vanavond, trekken er vanuit het westen wat lichte buitjes over. Morgen vooral een bewolkte dag met alleen in het noorden zon. 20 tot 23 graden wordt het dan.
0: Dan 3FM met het verkeer. De A4 Amsterdam Den Haag voor Roelof Arendsveen. 25 minuten komt een ongeval. De A20 Hoek van Holland Gouda voor Rotterdam Prins Alexander komt een ongeval. De A20 Gouda Hoek van Holland.

0: jouw skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
3: Loco.
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
7: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: September is iedere dag jouw kans op tickets.
10: September is 3FM Ticketmaand.
9: Vandaag jouw kans op tickets

0: middagshow 3FM Camera with Cup Kingdom.
1: Barend en Benner.
2: De drie dingen van de dag die je toe doen of toe deden.
0: Juist. Drie dingen van de dag die even doen of te delen. Heel simpel, even een rondje door onze hersenpannetjes. Wat zit ons dwars of juist niet? Wat willen we delen? Waar is vreugde over of wat is er gaande? Even, ik blijf het herhalen. Ik heb het vanmiddag ook gezegd in de DJ Meet bij 3FM. We moeten heel trots zijn op de maand die we hebben.
3: Ja, geweldig.
0: Ticketmaand, laten we eerlijk zijn. Weet je, elke dag gewoon de vetste kaarten winnen voor, nou ja, de grootste artiesten. Roxy Dekker dit weekend hebben we gisteren al gedaan. Maar Kensington gaan we kaarten weggeven. Niall Horan, Cloud, The Opposites, Pussycat Dolls, Seth, Fontaine's DC en vandaag Nathan Matthijs. Ticketalarm horen is ticket scoren. Heb je naam, je leeftijd en een goede motivatie. Naar de NPO luisteren app. Tot en met 30 september gaan we los. Jelmer.
3: Ja, jullie weten het. Ik ben een Funda-verslaafde.
0: Ja, lekker man.
3: Ik zit daar uren op. Ik ga lekker bij mensen binnenkijken.
0: Mag ik even één ding zeggen?
3: Nou?
0: Ik ben af en toe... roep ik een soort emotie bij mezelf op... die ik niet lekker vind als ik Funda kijk. Dan voel ik mezelf in één keer en denk ik... ja, maar ik ben 38. Dat huis moet groter. Dat miljoenenpand moet komen.
3: Joh.
0: Ja, dat kan ik hebben.
3: Ja?
0: Ja.
3: En jij wilt eigenlijk zo'n winkelwagentje rechts in. Dat je gewoon, als je een mooi huis ziet... dat je gewoon zo klik op winkelwagen.
0: Nee, maar dan denk ik van die enorme tuin en dat wonen daar. Wow.
4: Ja, nu ben je echt net mijn 2-jarige dochter. Meer. Mama, meer. Ja, meer.
3: Ik ben een oude junk, hè? Nou ja, daarover gesproken. Nelly, die wil eigenlijk wel meer. Die zit, kijk, want ik zoek op Funda niet alleen voor mezelf.
0: Ja,
3: ik vind het ook leuk om andere dingen te kijken. En ik heb het huisje voor Nelly gevonden.
4: Oh.
3: Ja, in het centrum van Amsterdam is namelijk te koop... het huis van André van Duin.
4: André.
3: Ja, dan krijg je een grachtenpand met een lift erin. Ja. 14 zonnepanelen, ook een thuisbatterij. Dus hij is alvast bezig met de toekomst. Er zit ook een tuin bij van zijn, nou, bijna 100 vierkante meter. En dat alles voor slechts... en dat, ja, dat is voor jou met jouw salaris prima te doen. 6 miljoen.
4: Ah, ja, maar dan lig ik altijd in bed en dan hoor ik... Pizza! Oh, pizza! Dat wil ik niet.
3: Nee.
0: Oké, okay, jongens. Ja. Hartstikke goed. Hij is van André van Duin te koop. Nel, wat heb jij?
4: Ja, nou, ik probeerde dus een grap te maken, maar lukte niet helemaal. Maar gisteren waren we op de NPO seizoenspresentatie... en daar waren twee gasten.
0: Ja, die waren leuk.
4: Tim Kanon en Leon Wolramen. De Parool noemen ze een match made humor in heaven. Of zeg maar, de match made humor hemel. Zulke grappige gasten. En die heb ik gesproken. En daar gaan we straks even, gaan we even naar luisteren.
3: En wie zijn dat?
4: Ja, het zijn twee komieken. Twee, ze maken Generatie Kut voor...
0: bro. Je ziet op Insta wel eens in de films voorbij komen van TikTok. Van die hele dikke TikTok-kids, weet je. Die
4: of dan... fatbikes, maar ook de matcha lattes. Ze maken Generatie Kut voor de NPO 3. En ze hebben een voorstelling, een hokjesdenker. En ze maken een theatervoorstelling. Hele leuke gasten.
0: Leuke gasten. En Andres was een beetje boos. Andres van de avond, Jan van Driessen.
4: Ja.
0: Die was, hey jongens, we moeten toch even gaan zitten. En we delen een beetje dezelfde voorkeur voor gasten. En wij willen heel graag de hokjesdenkers in onze show hebben. Zouden jullie dat goed vinden? Ik zeg ja hoor, we hebben ze gisteravond al gesproken.
4: Ja.

0: Somebody Somewhere. Dit is Bart en Benner. Wat een goede plaats. Zeg Django hoor die voorbij komen. Het is 2 september vandaag. Mooie dag. Gisteravond zijn Nel en ik naar een zelffelicitatiefeestje geweest. Zo simpel is het. Daar zijn we heel eerlijk in. Maar was wel cool om te zijn. Leuk.
1: Ja, best wel. Ja.
0: MBO-perspresentatie. Hetgene wat er allemaal gaat gebeuren. Het nieuwe seizoen. En het leuke is, ik heb heel veel dingen. Vooral aan het einde. Ik moet daar ook BNN Vara de credits voor geven. Hebben een paar dingen gezien dat ik dacht, hé, wat leuk. Ze hadden iets bedacht waarvan ik eerder dacht, een beetje suf met zo'n girlband of zo.
1: Wat lief.
0: Maar het was heel cool hoe ze het hadden gemaakt. En ik geloof daar heel erg in. Dat zag er echt cool uit. Maar ik vind dat je als NPO zijn, dan moet je ook een beetje rare dingetjes hebben, toch? Gewoon mensen waarvan je denkt, hey, ja, geen idee. Wat leuk dat ze maken. Maar het is een beetje anders en een beetje apart. En ja, wat gelaagder vind ik zo'n kut woord. Maar gewoon wel een beetje wat ik bedoel.
1: Ja,
0: ja. Ja, nee, ja, ze, nee, nee, ik vind het altijd zo houttermen. Ja. En wij kijken ons gelaagd doen wel.
1: Nou, de gozers die ik sprak.
0: Dat bedoel ik. Ja, die lui, ja precies. Ja. Dat zijn mooie
1: sprak,
0: gasten.
1: Ik sprak Tim Kalon, heette ze, en Leon Wolraber. Zij zijn dus een soort, ze zijn een komisch duo.
0: Ja.
1: Ze maakt al Generatie Kut. Komt nu ook een tweede of een derde seizoen aan op NPO 3.
0: Ja.
1: En ze hebben de voorstelling Hokjesdenker. Hebben ze op de parade gespeeld en daar gaan ze dit jaar mee toeren. En deze gozer sprak ik en het was geinig.
2: Ik kwam echt als een soort fangirl bij jullie aan. Maar mensen die echt die even een beetje wel onder een steen geleefd hebben. Niet zo vol in het leven staan zoals ik.
3: Precies.
2: Wie zijn jullie?
4: Wij zijn het duo Hokjesdenker. En dat doen we online. En we maken voor de NPO-generatie kut.
2: Wie is de meeste Hokjesdenker van jullie beiden?
3: Vind ik lastig. Weet ik eigenlijk niet zo goed.
4: Nee, wij zijn wel heel verschillend. Wij zitten wel in een ander hokje. Ik noem mezelf altijd kroket en hij is kunst. Ja. Dus hij is iets meer cultuur. En ik hou gewoon van lekker reality tv en lekker gewoon
3: en
4: eten.
3: Frituur, ja. Dat soort dingen.
2: Welke generatie denkt het meest in hokjes?
3: Mensen met een koophuis, man.
4: Ja.
3: Die denken echt in hokjes.
4: De koophuisgeneratie, die denken in hokjes. Ja, er gaat een hand omhoog. Ja, ook.
3: En jullie gaan zo lekker. Maar jullie gaan allemaal zo lekker, man. Ja, en wij maar werken bij de NPO. En wij maar werken en jullie maar geld verdienen. Echt waar. Oi.
2: Dat is het ergste aan mensen die in hokjes denken.
4: Dat ze vaak in het hokje blijven en het andere hokje vergeten. Kortzichtigheid. Maar wij doen het zelf ook. Jij hebt toch zelf ook, als je iemand ziet met een bepaalde look, dan denk je, oh, dat is zo iemand.
3: Heb je dat wel eens?
2: Ja, ik heb dat altijd. Kijk maar naar Barend.
4: Wat denk je bij Barend? Als jij Barend ziet, in welk hokje zou je Barend plaatsen?
2: Vroeger was hij zo'n Jack and Jones guy en nu is hij dan zo'n Only for Men.
3: Ik denk dat Barend mij vroeger zou hebben gepest op de basisschool.
2: Nee, Barend is veel liever. Barend is veel liever dan dat je denkt.
3: We moesten toch even in hokjes denken?
2: Oh ja, inderdaad. Oh, je hebt gelijk.
3: Ja.
2: Maar hij is wel zo, hij loopt alleen maar achter Tieten aan.
4: Ja?
2: Ja, 1000. Tieten, auto's, pistolen.
4: Echte mannenman.
2: Ja, echte mannenman. Grote bek, klein hartje.
4: En jij?
2: Nee, ik wil aan jullie vragen, in welk hokje plaats je mij?
3: Nou ja, ik zie vooral fragmenten.
4: Ja, ik zie
3: van dat
4: fragmenten.
3: Bent.
4: Ja, dat zag ik ook. En drugslab, toch? Ja, daar ken ik jou van. Dus ik vind jou zo lekker zo BNN, zo lekker.
3: Lekker
4: gek doen. Lekker twee kauwgompjes tegelijk nemen.
3: Nee, het gaat allemaal zo goed. Kopen huizen.
2: Nou, jullie hebben genoeg gezegd. Alles is waar.
0: Hey, waren deze gasten lachen, hé.
3: Ja,
0: wat een mooi gelijk. Ze hadden alles gelijk.
4: Ja,
2: echt. Match made in de humor. Hemel.
0: Ja, maar echt leuk. En ook over Nel, weet je wel. Nel die had echt heel graag. Ik zag aan Nel dat ze wilde horen. Ja, joh, salonveeg, betrokken bij de wereld.
3: Ja,
0: mode-icoon, weet je wel. Ja, hij is nog bijna 40, maar nog steeds dat meisje van BNN. Ben je van boord? Gerald in de camper.
2: Je merkt wel echt dat ze geen reet verdienen bij de NPO. Want die 50 euro die jij ze hebt toegestopt, die hebben ze goed gebruikt.
0: Zo is het. Dit was toch niet de eindgrap, hoop ik?
2: Jawel.
0: Oké. Okay.

0: De Bless Madonna en Serotonin Moonbeams. Ik ben een beetje nerveus voor wat komen gaat binnen nu een paar tellen. En Rob Geus die gewoon binnenkomt de studio. Dat is echt... Ja, ik heb de keuken net gezien hoe het erbij ligt hier bij 3FM.
1: Nou, ik heb vooral mezelf net gezien hoe ik er weer bij sta vandaag.
0: Er zijn kraakpanden waarvan gezegd wordt... Nee, sorry, dat gaat te ver.
1: Ja, maar wij zijn ook echt vlekkie en vlekkie. We zouden echt goed in de 101 Dalmatiërs kunnen.
0: Ja, kijk hoe ik eruit zie.
1: Ja, maar je hebt nog niet op je reetje gekeken.
0: Nou,
1: jij hebt ergens met je kont ingezeten. Ik weet niet wat het
0: helemaal
1: is.
0: Nee, dat zit er niet. Ik weet het. Nee, ik weet gewoon dat ik netter ben geworden. Ja, echt, ik weet het. Ja, maar jij lacht.
1: Schat.
0: Ja, nee, maar ik zie het aan mijn kleding. Ik zie het aan mijn kleding. Ja,
2: dat komt omdat je nu een baard hebt. Daar hangt de helft in.
0: Oké, Nel. Deed jij thuis maar even vertellen wat het allemaal moet zijn. Dan komt het goed. Nee, heel prima. Rob Geus komt vanavond tussen 6:30 en 7:00 in de show. En wij hadden net even wat overbruggingstijd nodig om de volgende vraag klaar te zetten. Dat hebben we gedaan. Welke nationaliteit heeft Helene Fischer die een hit heeft met Ademloos? Dus welke nationaliteit heeft Helene Fischer die een hit heeft met Ademloos?
3: Best een moeilijke vraag.
0: Ik probeer een klein beetje context te geven door dat schreeuwen.
1: Ja, en het is niet ademnood, hè, te verwarren. Ademloos.
0: Mooi. Ja. Mooi. Leuk. Ja. Mooi. Heel goed. Ik vind het steeds irritanter te vinden. Ik weet niet waarom, maar gebeurt in één keer gewoon.
1: Ja,
0: ik denk, wat ben je irritant?
1: Heb ik ook bij jou.
0: Ja, bizar.
1: Ja, nou, zet maar een plaat in.
0: Ook die niet voorbereide onzin de hele tijd.
1: Oh, Noes.
0: Ja, het is 5:30 en de mensen zitten op Stef te wachten.
1: Oh ja.
0: Hè? Ja. Nou, oké, jongens, we gaan ervoor. Even het volgende, het laatste nieuws.
4: Goedemiddag, naar de schietpartij in Overasselt in Gelderland heeft de politie vandaag opnieuw wapens, auto's en ook gegevensdragers in beslag genomen. In die laatste zenuwen computers of harde schijven. Daarnaast gaat er ook online een dreigvideo rond, waarop 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien zijn. In gebrekkig Engels in die video zeggen ze dat Jan de G. junior, de bewoner van 28, een lading cocaïne heeft gestolen en 12 uur de tijd heeft om die lading weer terug te geven. Die dreigvideo zorgt opnieuw voor spanning onder de bewoners van Overasselt, merkt onze verslaggever Sander van Hoorn.
5: Ja, de onrust hoor je dus ook hier in het dorpje. Of het filmpje echt is of niet, dat weet men niet. Maar dat betekent dat het hier weer oorlog wordt. En die echtheid, daar nog even één ding over. De politie heeft het filmpje ook gekregen, onderzoekt de echtheid. En dat is ook wat we op dit moment bij de NOS proberen te doen.
4: En meerdere inwoners van Overasselt willen dan ook dat het huis wordt gesloten waar die schietpartij gisteren was. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps in België dus. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan, want die steps worden regelmatig gezien. Ja. Schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden helemaal niet te zien van wie die steps zijn.
0: Ja, dingen gaan hard. Nee, maar we kunnen erom lachen, maar dingen gaan hard, hè.
2: Ja.
0: Dingen gaan mokerhard.
1: Het is wel grappig, toch?
0: Ja, maar
1: het is niet grappig, maar wel gewoon dat je op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. En dat je dan zo'n Krimi zo op zo'n steppie ziet gaan.
0: Dit bedoel ik met dat irritant. Sorry. Gaat hier om mensenlevens, weet je wel? Die zijn drugs die hebben. Heb je in België wel eens die wijken gezien in Brussel?
1: Ja, nee, maar ik probeer het gewoon mensen gewoon nog een beetje een lach op hun gezicht te geven.
0: Nou, probeer met deze video's eens een theatershow uit te verkopen. Begin eens met de kelder van de melkweg.
4: Het is een spannende dag vandaag in het voetbal. Ja. Namelijk Transfer Deadline Day. Ja, tot de klokslag middernacht. Vandaag dus mogen Nederlandse clubs spelers kopen en huren. Veel voetbalfans die houden het nieuws continu in de gaten. Hoe is het bij jou, Barend? Spannend?
0: Nou, nee hoor. Ik ben gewoon... Kijk, mijn voetbalritme is gewoon mijn voetbalritme. Ik check alles de hele dag.
4: Ja,
0: vandaag gaat het door. En Ajax is wel redelijk binnen. Er gebeurt ook weer niet zo heel veel. Maar waar jij naartoe wel, vind ik wel leuk.
4: Ja, de kennis van FC Afkikken en het AD die zitten al de hele dag bovenop. Ze livestreamen vandaag de hele dag op YouTube. Vanaf vanochtend 7 uur al tot vanavond 1 uur middernacht. Onze verslaggever Dagmar Mulder nam een kijkje achter de schermen en sprak met Bart Obbink, een van de presentatoren.
6: We staan hier in de headquarters, Bart. Allemaal laptops, mensen die zenuwachtig zitten te scrollen.
7: Ja, de redactieruimte van onze grote Transfer Deadline Day live show.
8: Hele goede morgen. Het is weer de allermooiste dag van het jaar. Transfer Deadline Day. Welkom iedereen in de stream op YouTube.
6: Als je nou deze dag moet omschrijven, Deadline Day, wat is dat voor dag?
7: Ja, de meest hectische dag per half jaar. Je houdt alles in de gaten. Wat kan er nog op het laatste moment gebeuren qua transfers? Wat gaat bij mijn club nog gebeuren? Welke club gaat op het laatste moment nog een paniekaankoop doen en heel veel geld uitgeven?
6: Paniekvoetbal dus?
7: Paniekvoetbal, ja zeker. Dat zie je wel eens op zo'n dag.
6: Zijn er al gekke dingen gebeurd?
7: Ajax zou een linksbuiten halen. Simon Adingra van Sunderland. Die zou gehuurd worden met optie tot koop. Dat leek allemaal goed te gaan. Maar nu op het laatste moment zijn er toch weer problemen bij de medische keuring.
6: Best wel spannend.
7: Zeker, ik ben zelf ook Ajaxiet, dus dat is even pittig.
6: Je gaat niet zelf je hand nog opsteken.
7: Ik zou het graag willen, maar nee, ik denk niet dat ze een middelmatige middenvelder die derde klasse speelt kunnen gebruiken bij Ajax.
0: Nou, kan altijd, hè. Ja. Altijd welkom.
9: Weer een toffe slag van Dagmar Mul.
0: Dagmar is absoluut mijn favoriet.
9: Lekker bezig, hè?
0: Maar begrijpen jullie nu ook dat het vandaag de dag is dat ik 2 jaar nuchter ben? Dat ik 2 jaar geen drank en drugs meer doe. Kijk, bij deze show zat ik 2 jaar geleden dat ik die totale paniekaanval kreeg op beeld. Dus
2: waarbij iedereen dacht dat jij helemaal doorgejackerd zat.
0: Ja, precies. Wat gebeurde daar? FC afkicken. Die gasten ken ik al lang. Ook een leuke naam om te zitten, weet je wel. Ja.
1: Dat is ook wel toevallig.
0: Maar ik heb vandaag aan het begin van de show gemeld dat ik 2 jaar nuchter ben. Wat er gebeurde is ik was daar. Ik reed gewoon... Ja, dat wisten jullie. In de show hier, er hoefde maar iets te gebeuren. En dat lijf van mij, ook al gebruikte ik misschien maar 2 keer in de week dan, of 3 keer in de week. Dat was altijd aan het herstellen, dus dat kon niks meer hebben. Dat hele zenuwstelsel was in de tyfus.
2: Ja, als er iets van paniek was, dan begon jij waterval.
0: Als Nel, zeg maar, gewoon al zei van ja, ik ben het hier niet mee eens, dan werd ik al gek, weet je wel. Dat zo. Er zat overal paniek in het lijf, dus ik kom daar binnen. En toen was het ook nog eens een keer echt heel warm. Nou, dat was voor mij gewoon echt heel erg kut. Alleen, dat is wel uiteindelijk de redding geweest. Wat er dan gebeurt, al die comments, mensen van... ja, oké, hij is naar de kloten. En ik wist natuurlijk dat ze ergens wel gelijk hadden. Dit was op maandag. En ik was die donderdag ervoor voor het laatst door het geluid gegaan. En dat bedoel ik niet om het te romantiseren. Maar toen dacht ik wel, ja, oké, dus dat gebeurde. En iedereen naar buiten toe, dan heb je het niet meer te verbergen. Roddel praten bovenop, weet je wel. Dat zijn wel van die momenten dat je denkt, ja, het wordt heel lastig als ik nu volgende week mijn baas bel en zeg dat ik hoofdpijn aan mijn linkerteen heb. Die geloven mij niet meer. Dus het is wel... Het is wel
2: nog meer paniek
0: in je hoofd. Het is heel kut geweest. Om zo'n openbare downfall te hebben, had ik dat niet gehad, dan was ik nu nog steeds hetzelfde geweest.
2: Maar vind je het niet vervelend dat er nog steeds mensen onder filmpjes reageren met snuifduif?
0: Dat is vervelend. Ja. Dat is vervelend als het nog zo is. Dan is het vervelend. Ik heb altijd wel de neiging om wat andere dingen eronder te zetten. Van een hele Lars, 1, 2, 3, 4, stuur je zus een keer langs of zo, weet je wel.
1: Nee, maar dat
0: maar soort dingen, gewoon even lomp weer erin. Dat doe ik dan niet, maar gewoon echt bizar, weet je wel. Ik bedoel, het zijn altijd van die kneuzen, van die lowlives die er nog op die manier op reageren. Dus heel veel mensen zeggen dat van, ja, vind je dat niet vervelend en zo. Ja, dit vond ik heel vervelend, omdat het natuurlijk mijn geheim een beetje was. Dan is dat kut, maar als je nu gewoon, ja, als je niks te verbergen, denk je, ja, jongens, fijn dat jullie dit allemaal commenten. Goed voor ons algoritme, ga door, nog een comment. We doen het weer nog even, Stef.
3: Ja, mag je nog wel even wat zeggen, Barend?
2: Ja, zeker.
3: Ik ben trots op je, man.
0: Oh, nou, dankjewel, man. Ja, lekker.
3: Tof hoe openhartig je erover bent.
0: Nou, lekker, dankjewel, man.
3: Ik denk dat veel luisteraars het ook vinden, dus
0: keep
3: it up, man.
0: Thanks, man. Dankjewel, Stef.
3: Het weer heb ik voor je. Vanavond trekken er vanuit het westen wat lichte buitjes over. Morgen een grijze dag in het noorden. Wel kans op het zonneschijn. Het wordt 20 tot 23 graden dan.
0: Het is nu al genoeg over jou gegaan, Barend. Hartstikke knap, maar je zit vol genoeg met veren. Dat heeft Angela.
1: Lekker dan. Dus, dacht ik ook al de hele dag. Nee, geen.
0: Vind ik ook, hoor. Heerlijk. Angela, leuk, hoor. Mag ik zo even een tientje over jou gaan? Heel goed. We gaan naar het verkeer.
1: Ja, nou, ik heb nog 2 lange lijnen voor je. De A4 Amsterdam, Den Haag, voor Roelofs aan het Veen, 27 minuten. En de A16 Breda, Rotterdam, voor knooppunt Terbrechtseplein, 18 minuutjes.
0: Wat, je zei dat we vol zitten met kandidaten.
2: Ja, we hebben een kandidaat.
0: Ah, dat is goed. Ja, dat is,
2: dadelijk gaan we Nick bellen.
0: Je merkt Nick toch dat als je dit soort terminologie en onderwerpen in je show hebt, dat de rest een beetje vervaagd. Ik was de lamine structuur.
2: Ja.
0: Maar we doen ons best om het terug te pakken. Here we go. Ja, ja.

0: 17:15, here we go.
1: Volgende vraag.
0: Spelen wij vandaag met Niek, 36, uit Hoorn. Wethouder, welk departement heb je, Niek?
2: Ik doe heel veel. Ik doe wonen, volkshuisvesting, nieuw stationsgebied, onderwijs, jeugd, jeugdzorg, jongerenwerk.
0: Nee, hey, maar dat is op zich. Maar, ja, en dat ja. voor die 14.000 per maand, hè?
3: Nee. Hey.
2: Jij kan goed googlen. Hey. Ja, maar zoveel staat er niet op mijn rekening, hoor, aan het eind van de maand.
0: Nee, dat is weer een ander verhaal. Maar niet gegund en lekker bezig. Sorry, Jan, wat is er?
3: Nou, ik vind het. Hoe kun je dan al nu al thuis zijn? Ik bedoel.
4: Kwart voor zes.
3: Oh, je bent niet thuis?
2: Nee,
3: hoor. Wat, je bent toch ambtenaar?
2: Nou, ja, nou, zo werkt het niet. Nee. Oh. Ten eerste moet ik het even opnemen voor de ambtenaren. Dat riedeltje is echt niet meer waar tegenwoordig. Nee, want ik ben echt niet meer de enige die in het stadhuis nu aan het werk is nog.
3: Ja, is ook waar.
2: En ten tweede, nee, ik zit gewoon nog op het stadhuis. En mijn werkuur als wethouder zijn sowieso 24 uur per dag natuurlijk.
0: En even over hetgene wat je doet. Huisvesting en toespraak. Hoe gaat het in Hoorn? Zijn jullie druk aan het bouwen? Kan er weer een beetje de boel de lucht in? Komt er wat vrij? Hoe gaat het daar?
2: Ja, ik ben heel blij dat je dat vraagt. Dat is natuurlijk mijn politieke antwoord.
0: Precies.
2: Wij zijn keihard aan het bouwen. En dat is wel precies wat jij zegt, dat de lucht in is hier heel erg een ding.
0: Ja.
2: Hoorn is een vrij conservatieve, lage bloemkoolwijkjes gemeente tot nu toe.
0: Ja.
2: Dus die ontwikkelingen, dat vinden buurten en wijken wel spannend. En dan is het aan mij de opgave om te zeggen, we gaan het toch doen.
0: Ja.
2: En op deze manier verzachten we de pijn overal een beetje.
3: Voor welke partij zit je in de gemeente?
2: Ik ben door D66 naar boven.
0: Dacht ik al. Een soort Reinier van Dantzig.
3: Oh, je dat? Ik hoorde niet, ik denk dat is FVD.
0: Nee, maar luister jongens, even zo, we kunnen allerlei grapjes maken. Ik bedoel, je had vandaag het verhaal gelezen over die D66-wethouder in Amsterdam die met allerlei drugs was opgepakt. Dus, maar dat is even onaardig om te zeggen. Ik denk dat als jij 36 bent, het mag, maar als je 36 bent, je bent wethouder in Hoorn, van een zo'n grote gemeente, dan gaat Niek een kopstuk worden.
3: Zeker.
0: De komende 10 jaar, wordt de Tweede Kamer, jongen. Minister. Dames en heren, minister in de show.
3: Premier Niek!
0: Je voelde
2: ik
0: er
2: moet
0: alles.
2: Ik moet er aan denken.
0: Nee.
4: Maar je praat wel goed.
0: Ja.
4: Ja.
2: Nou, dankjewel.
4: Nou ja, ik hoop vooral dat je me goed kan horen, want we gaan een spelletje spelen.
0: Zo is het. Inderdaad, volgende vraag. Nee. Maak het nou niet erg.
3: Ja.
0: Oké, here we go. We gaan voor volgende vraag. We doen hem voor 2 september 2026. Kom eens even op Jelmer. Leg het uit in 2 zeer heldere zinnen.
3: Bij de eerste vraag geeft Niek als antwoord volgende vraag. En daarna geeft hij bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Here we go.
4: En welke nationaliteit heeft Helene Fischer die een hit heeft met Ademloos?
2: Volgende vraag.
4: Welke Frans vormde een duo met Baas B?
2: Duits.
4: Wat is de bijnaam van de Onze Lieve Vrouwentoren in Amersfoort, maar ook een bijnaam van oud-international Jan Vennegoor of Hesselink?
2: Lange.
4: Welke Jan was van 1988 tot 2015 partijvoorzitter van de SP?
2: Lange Jan.
4: Wat is de overtreffende trap van links, links, linkser?
2: Jan Marijnissen.
4: Waar staat de letter L voor in de afkorting RTL?
2: Linkst.
4: Waar komen de kazen, Emmentaler, Le Gruyère, Appenzeller en Ted de Moine vandaan?
2: Luxemburg.
4: Wat is de naam van het muziekproject van Sef en Abel met onder andere het nummer Tijdsgeest?
2: Ik hoop Zwitserland.
4: Wat is de naam van het merk dat ijsjes produceert zoals de Magnum, Cornetto en Raket?
2: IJsland.
4: Wat is de Engelse vertaling van Hallo?
2: Is dat Ola?
4: Hoe heet de nummer 1 hit van Chesto uit 2020?
2: Hallo?
4: Wat is de naam van het tv-programma van Harry Mens dat op zondagochtend op RTL 7 wordt uitgezonden?
2: Ik luister geen dancemuziek.
0: Nou. Ik had echt wel gedacht dat je deze had geweten, maar ik moet heel eerlijk zeggen. Ik moet heel even ingrijpen. Zeer indrukwekkende reeks, geweldig gedaan. Maar hoorden wij bij het antwoord Lange Frans wel duidelijk Lange Frans?
3: Ja.
0: Ja?
3: Ja, want we zijn welke Frans? Het zijn die lange.
0: Oh, jeetje.
3: Goed gedaan.
0: Heel goed.
3: Heel goed.
0: Heel goed. Heel goed. Lekker, man. Supergoed. Oké. We hebben te maken met een absolute highscore van deze week.
3: Normaal.
0: Misschien wel hoeveel?
3: 11. Goed.
0: Hey, gefeliciteerd, jongen. Cool, man.
2: Dankjewel.
0: En überhaupt onwijs leuk dat je luistert. En succes met alles wat je doet. We blijven je kritisch volgen.
2: Dankjewel. En goed verhaal, Ben, vandaag.
0: Ja, dankjewel, man. Thanks, man. Thanks a lot.
2: Hoi.
0: Oké, groetjes.

Zo dankbaar en zo blij dat we de keuze hebben gemaakt om naar Ethisch Tijd in ieder geval 2 keer in de week terug te gaan. We doen Ethisch Tijd en 90's Tijd en de legend himself, Robbie Geus, zit al op de gang. Gaat vanavond beginnen met zijn nieuwe show op SBS. En sowieso leuk dat hij er is. We gaan wat moois van maken. We zijn wel gelijk aan het janken over de omstandigheden hier op de gang. En nog steeds het vieze vloerbedekkingje. Tijd hier stilgestaan. Leuk. Wordt een mooi uurtje. Rob Geus, zometeen in de show. Blijf hier. 3FM.

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Deze week is het de Week tegen Kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
6: en de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
7: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
13: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
14: 18 plus, speel bewust.
15: Ja? Echt serieus?
16: Zo.
15: Wat een geld!
16: 18.000, potverdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van Voodoo.
17: Aldi.
20: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: een fles Glorix voor maar €0,99. En krokieschips per zak maar €1,39.
19: Fans van Voodoo.
17: Aldi.
20: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
21: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor

0: we go. 1 minuut over 6. Rob Geus, de gast tussen 6:30 en 7. En eerste zier NOS op 3. Met niemand minder dan Stef Bandstra.
1: Ja, goedenavond. Er zijn opnieuw wapens gevonden in Overasselt.
2: NOS op 3.
1: Om wat voor wapens het precies gaat en hoeveel er zijn, dat zegt de politie niet. Ook zijn er opnieuw auto's en gegevensdragers, zoals computers en harde schijven, in beslag genomen. De politie praat ondertussen ook met de bewoners van het huis waar die schietpartij gisteren was. En de politie bekijkt ook een dreigvideo aan het adres van de bewoners van het pand.
3: Nou, wat ik over die video kan zeggen is dat we hem kennen, dat we ermee bezig zijn, dat we het vanzelfsprekend meenemen in ons onderzoek, maar nog wel aan het kijken zijn van die beelden aan het verifiëren zijn het beelden die bestaan, wanneer zijn ze dan gemaakt, waar zijn ze gemaakt, door wie zijn ze gemaakt. Dus we hebben nog wel wat vragen bij die beelden en daar richt het onderzoek zich ook op.
1: De bewoners van Overasselt hebben ook veel vragen over die video.
4: Zijn de bewoners veilig, want er wonen natuurlijk meer familieleden van hem door het dorp heen en ze dreigen dan om te komen naar familie, vrienden, zag ik in het filmpje. Dus als dit echt is, ja, is het niet echt normaal. En ik denk dan ook niet echt veilig.
1: Meerdere bewoners vinden nu dat het huis in Overasselt moet worden gesloten. En volgens de gemeente wordt daar morgen meer duidelijk over. Dan een weinig hoopgevend bericht van de Verenigde Naties. Het gaat volgens hen niet meer lukken om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden te houden. Het staat allemaal in een nieuw rapport. Zelfs in het meest ideale scenario warmt de aarde met 1,8 graden op. En dat is eigenlijk iets wat we niet moeten willen met z'n allen, zegt mijn weercollega Peter Kuipers-Munneke.
5: Eigenlijk is het zo dat hoe verder je over die 1,5 graad heen gaat en hoe langer die periode duurt dat de temperatuur over die 1,5 graad heen komt, ja, hoe ongewisser het is, hoe groter de kans dat er toch onherstelbare dingen gaan veranderen in het klimaatsysteem.
1: En ondertussen is een kwart van de Nederlandse goudvoorraad in Canada en de Verenigde Staten naar Londen toegebracht. Zo kan het goud eerder worden verkocht in een geval van crisis, zegt de Nederlandse bank. Het gaat om 86 ton in totaal. En het overbrengen naar Londen gebeurde trouwens niet op een James Bond-achtige manier, vertelt mijn collega van de economieredactie Ruben Ech. Het is vooral een kwestie van slim handelen.
6: Veel goud is nu verkocht en dan in Londen weer aangekocht. Dat kwam omdat het goud anders zou moeten worden omgesmolten en daardoor werd de puurheid wat minder. En ja, het is natuurlijk ook wel risicovol om dat helemaal vanuit zo'n kluis uit New York en Ottawa op zo'n vliegveld te brengen en dan de oceaan over te sturen. Grote kans dat iemand er misschien vanaf weet en het gaat pikken.
1: En het overplaatsen van het goud heeft dan natuurlijk ook alles te maken met de onvoorspelbaarheid van de Amerikaanse president Trump. Vanavond trekken er vanuit het westen wat lichte buitjes over. Morgen een grijze dag in het noorden, zonniger bij een graad of 21.
0: 3FM met het verkeer op dit moment. De A4 Amsterdam Den Haag voor Roelof Arendsveen 27 minuten. De A15 Gorkum Rotterdam voor Hendrik Ido Ambacht 50. En de A20 Hoek van Holland Gouda. Voor Rotterdam Prins Alexander 11 minuutjes rustig aan.
2: 3FM.
7: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
8: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijks kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
9: Mama!
10: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft. Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
12: Nou, je zit naast papa.
10: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
14: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
14: Nothing But Thieves.
2: 3FM.
14: Bye.
2: Warrant en Banner.
0: Middagshow 3FM. Nelle Bel is op dit moment een keukeninspectie aan het doen met Il Fenomeno, Rob Geus. En wij hebben hem zometeen in de show. En zometeen is hier ethisch tijd. Leuk!

0: moment dat jij met het idee kwam?
1: Ethisch tijd.
0: Ja, want ik heb altijd bij ideeën, en dat is volgens mij iets wat radiomakers altijd hebben. En hoor je een idee en dan eerst denk je al meteen, nee, het is niks. Het is gewoon kut.
1: Ja.
0: En hierbij dacht ik gelijk, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Cool.
0: Doen.
1: Dat moeten we hebben.
0: Dit moeten we doen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, het is lekker. En we doen nu ethisch en ethisch tijd, omdat we allebei de tijd fucking waarderen. Allebei de decennia. Dus dat is leuk. En we gooien het gewoon lekker naar buiten. Vandaag hebben we gewoon weer twee beukers uit de jaren 80. Waarvan ik die van Nel nog steeds niet kan vinden. Maar dan gaan we achterkomen. En het komt uiteindelijk allemaal meer dan dik in orde. Ik heb ook wel weer, omdat we terug zijn met ethische tijd, echt wel weer gekozen voor de classic. Maar dan ook echt de classic box. Dat ik echt, dat ik zit te luisteren en denk, oh ja, dit vond ik zo leuk in dit decennium. Gewoon weer, ik kan alles weer gaan herhalen. Heerlijk.
2: Menu A.
1: Genesis. Is dat de pol online, joh?
0: Bijna.
1: Oké, goed.
3: Genesis klinkt wel altijd als een beetje als een SOA, vind ik.
0: Ja, het is het eerste boek van de Bijbel.
1: Zo is
3: oh,
1: het.
3: Ja.
0: Nee,
3: nou ja, weet je, je weet nooit wat dat toen allemaal eerste. Ja.
1: Nog geen SOA's. En zeker niet in het eerste boek, omdat toen nog alles goed was. Toen hadden we het paradijs.
3: Ah.
1: Maar alright, we gaan ervoor. Menu A is Genesis, ofwel Genesis The Land of Confusion, is voor mij gewoon, ik weet niet man, dan was ik als klein barentje, ging ik voor het eerst bij de lokale radio werken. Ik was van de week nog even langs gefietst. Band bestaat niet meer, tenminste. Er zit geen radiostation meer. En dan, dan op zaterdagmorgen, en misschien luisteren daar maar 6 mensen, maar dat knalde door die box.
0: Ja, man.
1: Dat vond ik zo goed. Ik vond zaterdagmorgen 10:12, was dat het tijdstip? Zat ik dan een beetje bij, een beetje koffie halen en zo. En dat vond ik zoiets magisch. Hè. We hadden Lennox Confusion, man.
3: Mooi.
1: Vette plaat.
3: Ja, mooi.
1: Heel
3: ik
1: cool.
3: Ben ook wel heel blij dat we weer terug gaan naar ethisch tijd, want dit vind ik echt vind ik zo'n lekker nummer. Ik heb Rockwell, Somebody's Watching Me. En wat ik dus heel vaak heb, en daar moet ik altijd bij dit nummer aan denken, dan voel ik dus iemand zo over mijn hoofd zo eventjes zo. Met, dan denk ik, hè? Dan denk ik hè? Zit er nou iets? Nee. Dus dat heb ik heel vaak, dat ik echt denk dat iemand naar me aan het kijken is.
1: Ja, steken nog, de laatste keer dat we deze track hadden, heb je het verhaal verteld dat je vroeger aan het met je masturberen
3: nee,
1: was?
3: Nee, dat wilde ik dus net niet vertellen. Ik dacht, nee.
1: Nee, maar nou, laten we dat dan niet
0: en
1: nog
0: dat je in een auto ging zwaaien naar het
3: Oh, dat hebben jullie wel onthouden.
1: Ja, tuurlijk.
3: Ja, dat je net begon als, zeg maar, dat je een beetje jong was en dat je net dacht, oeh, dat het een beetje kriebelde daar tussen je liesen. En dat je net begon met masturberen. Dat je dan, dat ik dan dacht dat iemand aan het kijken was en dat ik dan aan het zwaaien was.
1: Ja, het is, maar nu geloof ik het, want ze vertelde 2 keer identiek. Ja.
2: Menu B.
1: Oké, kom maar door, jongens.

0: Middagshow 3FM, Jos Thomassen uit het prachtige Deventer.
1: Ja, Deventer.
0: Deventer inderdaad. Ik vind het wel mooi. Ik zat net op bekendeburen.nl. Dus bekendeburen.nl, daar zat ik op. Omdat André van Duin verkoopt zijn huis. En Jelmer die had dat gemeld in de show. En ik was even aan het loeren. Even een fascinerende website. Weet je wat het is, bekendeburen.nl?
1: Nee, ken ik niet.
0: Nou, dus alle bekende Nederlanders die zijn of haar huis te koop zetten, die vind je daarop. Dus Johan Derksen huurt appartement ofwel, nou ja, zie je nu foto's. René van der Gijp verhuist foto's.
1: Patrick Lodiers.
0: Nee, ik vond het even interessant om te kijken.
2: Dat is leuk, man. Ja, ik vind het ook leuk. Gewoon binnenkijken.
0: Het is gewoon super grappig. En wat zag ik net, vorig jaar verhuisd van Go Ahead Eagles naar Feyenoord, Matt Del, verkoopt tegen de hoofdprijs zijn woning in Deventer. En toen zat ik te kijken, denk, nou jeetje, meneetje, op zich mooi ingericht, wel een beetje een basic huis. Maar ook Deventer is niet goedkoop meer als het gaat om de huisvesting.
1: Ja, je hebt het over het huis van Mats Deil natuurlijk.
0: Ja, maar het is niet per se. Het is een 320.000 euro huis, hè?
1: Oh, ja.
0: Het is daar heeft hij het voor gekocht in januari 2024. Ja. En hij gaat eruit voor 4,46.
2: Hoppa. Dus
0: dat is zaken doen. Dat is lekker, zeg man. Heel goed. Hey, Jos, heb je een lekker dagje gehad?
1: Ja, best wel, ja.
0: Okay. Dat is mooi om te horen. Waarom? Wat maakt het draaglijk?
1: Wat maakt het dagelijks? Nou, ik ben lekker hard aan het werk geweest met een subsidievoorstel.
0: Ja, je bent subsidieadviseur.
1: Ja.
0: Dat zou je kunnen categoriseren als, hoe heet die gozer ook weer, die dat boek schrijft. Hoe heet die Rutger, die zo schimmel ben ik vriend. Rutger Bregman, als bullshit job. Maar waarom is het relevant? Nee, maar die zou dat zo zien.
1: Ja.
0: Snap je wat ik bedoel? Maar daarom geef ik jou de keuze. Of niet de keuze, maar...
1: De keuze.
0: Nee, niet de keuze, sorry.
2: Maar dit gaat helemaal
0: afgeleid.
2: Dit gaat helemaal mis.
0: Maakt helemaal niet uit. Maar gewoon daarom geef ik jou het woord om het even recht te zetten dat het niet zo is. Hoe vet is dat? En wat doe je precies?
1: Nou, wat ik doe is mijn collega's helpen. Ik werk bij de Hogeschool Saxion. Om mijn collega's te helpen om hele goede, zinvolle projecten te kunnen doen.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. En wat heb je vandaag voor zinvolle projecten onder ogen gehad?
1: Vandaag ging het vooral over een voorstel om het probleem rondom de textielindustrie aan te pakken.
0: Oh ja.
1: Dat is natuurlijk een hele vervuilende industrie.
3: Fashion?
1: Ja, het gaat niet alleen over fashion, maar het gaat vooral over dat er eigenlijk nog maar heel weinig gerecycled wordt. En,
2: dat is
1: heel lastig, dat is heel moeilijk. Dus daar moet veel energie en aandacht aan besteed worden om te zorgen dat dat verbetert wereldwijd.
0: Ja, nou kijk, maar dat zeg ik. Weet je, dat is mooi dat we dat gelijk even goed kunnen neerzetten. En betekent dat je gewoon mooie dingen doet.
1: Ja, klopt.
0: Sorry dat ik bedoel het niet barinerend, hè? Zo van, leg even uit dat het dat het wel ergens over gaat.
2: Nee.
0: Zo bedoelde ik het helemaal niet, Jos.
1: Dat is niet de eerste keer dat ik moet uitleggen, hoor.
0: Nee, maakt allemaal geen reet.
2: Het is wel een toepasselijke track heb je hierbij uitgekozen.
0: Zo is het, want jij gaat even naar de plaat die ik graag op de radio wil laten horen. Dat is top, maar eerst, Jos, wat eet je vanavond?
1: Ja, ik heb al gegeten. Ik heb een lekker Aziatische wok gemaakt.
0: Ja, lekker.
1: Vegetarisch, heerlijk.
0: Hoppa, Jos de Bos. Heerlijk. En een goede muzieksmaak ook. Jos, dankjewel, jongen. Applaus voor jou, luisteraar van de dag. Dankjewel, Jos. Fijne avond.
1: Zelfde, doeg.
0: Winnaar, Genesis.

0: de Dare and Girls bij Barend en Bernard. Het is een mooie dag vanavond. We hebben Rob Geus vanavond. Nou, niet vanavond. Ja, het is vanavond.
1: Ja, het is vanavond.
0: Rob Geus hebben het gast. Hij gaat vanavond om 8:30 beginnen op SBS met de hygiënepolitie. En Rob is sowieso een fenomeen natuurlijk. Leuk dat hij in de show is. Dus hou je radio lekker aan voor Rob.
2: NOS op 3.
0: Wij zijn er voor je met Barend en Bernard. En Stef is er ook met Barend en Bernard. En dat allerlaatste nieuws. Wat gebeurt er allemaal, Stef?
3: Goedenavond. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Wat voor wapens het precies gaat en hoeveel te zijn, dat wil de politie niet bekendmaken. Ook werd in de bosjes bij Wiegen een verdachte tas gevonden. Dat bevestigde de politie aan persbureau ANP na een bericht van de Telegraaf. En de inhoud daarvan wordt nog steeds onderzocht. Geen papier hier, maar 1000 klappen hier. Sinds gisteren kunnen mensen illegaal vuurwerk inleveren bij een speciale bus van de overheid. En ze krijgen dan geen boete. Die bus toert het hele land door de komende weken. Hij stopt in totaal in 34 gemeenten. Die primeur was voor Terneuzen vandaag. En deze man ging even langs, hoorden we bij RTL Nieuws.
4: Toch maar niet bij het vuilnis? Lijkt me niet echt verstandig, denk ik, om bij het vuilnis te gooien.
5: De verbrandingsoven in.
4: Dat wil ik zeggen, en dan ontploft het, en dat moet je niet hebben natuurlijk.
5: Ja, wel grappig, want u bent dus echt de eerste. U was ook niet van plan om dat nog te gaan afsteken?
4: Nee, dit jaar niet. Nee, maar het mag niet, dus dan doen we het niet.
3: Hij deed een duikje thuis in het zakje. Dus 10 kilo aan vuurwerk en 700 gram aan vliespoeder is in totaal ingeleverd bij die speciale bus. Want sinds 1 augustus is het meeste vuurwerk hartstikke verboden.
1: Ik vind het echt, dat vind ik prijzenswaardig.
6: Ik vind het ook.
1: Het is niet goedkoop. En je kan ook bij jezelf denken, ja, het zal wat. Ik ga er lekker even knallen. Ik vind het echt prijswaardig dat je het even inlevert.
0: Een pluim van Jelmer.
1: Ja, fijn. Bij deze.
3: En Alex van Halen. Ja, als ik het zo zeg, dan zegt het je waarschijnlijk niks. Maar zeg ik Alex van Halen, dan gaat er vast een belletje rinkelen nu.
1: Ja,
3: de drummer van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd vanmiddag in Nijmegen, waar hij is opgegroeid. Hij kreeg dat lintje uit handen van burgemeester Bruls van Nijmegen.
7: My dad was in the military and he brought the records home, the marches, and we would march around the table for hours and hours and hours. Werelds bekendste drummers, hè, van de grote rockgroep Van Halen. Het is al een tijdje terug voor de jongeren onder ons. Het is geweldig dat hij speciaal is gekomen om deze koninklijke onderscheiding hier te mogen ontvangen. Ik vind het ook fantastisch dat ze mij hebben gevraagd om het te doen.
8: I think it's a very fitting ending to a long, long, long career.
3: Ja, Alex Van Halen was er speciaal voor komen overvliegen uit Amerika. En voor wie hem niet kent, Gen Z'ers misschien, samen met zijn broer Eddie, was Alex Van Halen het gezicht van de band Van Halen.
1: Ja, maar Eddie is tijd, jongens.
0: Ja,
1: die
0: Van Halen, jammer, vond ik. Maar ik heb een foto gezien van Bruls en Van Halen. Ik denk dat Van Halen ouder is. Maar deze gast, die Alex Van Halen, ziet er zo cool uit.
1: Ja.
0: Voor een oudere man. Het is echt insane.
1: Maar mag ik ook zeggen, ik vind Bruls ook echt een geweldige burgemeester.
0: Kijk, ik Bruls had dan Bruls had ik
1: precies
0: echt
1: zoals je een burgemeester zou tekenen.
0: Ik had aan Bruls echt een pleurishekel, omdat ik hem... hij was voorzitter van de Veiligheidscommissie tijdens de corona. En vond ik een irritante gast, weet je wel. Zat er veel te zware man een beetje bij de hand te doen over dat ik een vaccinatie moest nemen en dat ik binnen moest blijven. Dat ging mij allemaal te ver. Dat trok ik niet. Totdat ik naar Nijmegen kwam.
6: Ja, met glazenhuis.
0: Glazenhuis. En ja, inderdaad, wat hij allemaal zegt, precies waar. Exact wat je van een burgemeester verwacht. Geweldige kerel.
1: Ja.
0: Bezig de hele tijd in de weer. Hij was er elke dag.
1: En
0: absoluut het opgehoogd.
1: Hij voetbalt met mijn schoonvader. En moest kijken hoe goed het gaat met zijn gewicht.
0: Ja.
1: Hij zegt lekker aan het afvallen, hoor.
0: U is grote plus voor Uber. Nou, oké, jongen. We hadden niet helemaal jouw ding afgemaakt. Maar ja, we moeten een beetje doorpakken.
3: Ja, ik wou de solo van Eddie van Halen nog even laten horen op het
1: video. Oh, dat is goed.
0: Ja, kan wel, hoor. Kan wel. Ja. Oké, we doen het weer.
3: Ja, vanavond trekken er vanuit het westen wat lichte buikjes over. Morgen vooral een grijze dag in het noorden, meer zon. Het wordt ongeveer de graad op 21.
0: Nelle Bel, waar staat het vast?
9: Op de A4 Amsterdam Den Haag voor Roelofs Arendsveen 14 minuten. De A15 Gorkum Rotterdam voor Alblasserdam 12 minuten. En de N356 Drachten Holwert voor Hardegarijp 26 minuten.
0: Dank u.
10: All right. Hey, ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker.
0: Hou erop maar binnen, hoor.
10: Ik wel.
0: Here we go.

0: Lefty. Basten hoorde hier voorbij komen. Dit is Basten Benne, wat je hoort. En in de studio, ik ben zeer vereerd dat hij er is. De man die vanavond vanaf 8:30 te zien is op SBS6. De blik waar hij hoort. Met de hygiënepolitie Rob Geus. Rob, we zijn ondertussen ook live op TikTok. En we hebben al gelijk een leuk gesprek over Feyenoord en toestanden. Maar ik zei ook tegen jou toen je binnenkwam. Ik vind het wel knap. Je bent al zo lang. Meer dan 25 jaar, denk ik.
1: Ja, 2003 ben ik begonnen.
0: Dus 23 jaar.
1: Ja.
0: Een begrip in het vakgebied wat je doet. Hygiëne, schoonmaken en controles. En je gaat vanavond gewoon weer beginnen. Vanwaar toch weer de ambitie om zo'n programma te maken?
1: Ja, eigenlijk door vraag. Want mensen op straat... ik ben in 2017 gestopt.
0: Ja.
1: En het bleef maar leven. En elke keer als er een hygiëneprobleem zich voordeed in Nederland... werd ik gebeld. Nou, en elke keer werd op de radio, maar ook gewoon mensen op straat... die vroegen dan op een gegeven moment, joh, wanneer kom je weer met je programma? En eigenlijk was het toen op een gegeven moment dat... Even kijken, Gijs Staafman belde mij. Toen was er een probleem met vervuild water in Nederland.
0: Ja.
1: En toen zat ik met Gijs live op de radio te praten. En hij zei, joh, Rob, hij zegt... Je bent een minuut aan het kletsen. Die mailbox loopt weer vol. Mensen vinden een mooie stem
0: door. Ik zie er mensen reageren weer heel erg op.
1: En die zeiden, joh, wanneer kom je weer? En toen dacht ik, daar heb je de zoveelste, weet je wel. Nou, toen was ik met Johnny de Mol ook aan het padellen. En die begon er ook over. En toen dacht ik, weet je, misschien moet ik in de pen klimmen. En moet ik iets nieuws gaan uitschrijven waar mensen mij wel kennen.
0: Het is ook een hoop gedoe. Was je mee weer maken?
2: Was je met John de Mol aan het padellen?
1: Johnny de Mol.
0: Johnny de Mol.
2: Oh, Johnny.
1: Hij kent het goed, hoor.
0: Je had ook een leven buiten dit, toch? Dus het is ook een hoop gedoe. Johan Derksen die weer een mening over je heeft. Ja. Je moet weer, weet je...
1: Ja, je gaat gelijk weer in diepe. Ja. Het is andere tv dan in het verleden. Je hebt nu veel meer talkshows. Iedereen heeft een mening over je, inderdaad. En,
2: Doet je dat wat?
1: Nou ja, met Derksen in het begin was wel even spittig.
0: Wat was zijn kritiek op jou?
1: Ja, voornamelijk over... daar kan ik nu niet meer over praten natuurlijk... maar over een case die ik had gedaan... waar hij niet achter stond, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, met die sauna was dat. Ja, dat hoorde ik toen. Oké, maar vind je dan ook dat jullie zitten op dezelfde zender...
1: Ja.
0: Vind je dan ook dat je aan elkaar een beetje... moet, of vind je ook dat hij wat over jou mag zeggen?
1: Nou ja, iedereen mag een mening uit. Maar het is wel even wennen voor mij. Omdat je... In het verleden had je dat nooit, hè?
0: Nee.
1: Dan werd je eigenlijk beschermd op je eigen zender.
0: Ja.
1: En nu is de tijd veranderd. De drie mannen hebben een vrije brief.
0: Hé, maar Rob.
3: Maar je bent toch gewend om met kakkerlakken om te gaan?
0: Hé, Rob, kun je jou het schelen? Je gaat gewoon lekker tv maken, je doet wat je leuk vindt.
1: Zeker,
0: en het is Johan Derksen. Ik bedoel, kom op, weet je. Ik vind het een fenomeen, dat vind jij zelf waarschijnlijk ook.
1: Zeker.
0: Maar het is toch vooral mooi dat je gewoon al zo lang niet leven kan leiden... en dat je vanavond weer wat moois gaat maken.
2: Het is toch altijd het alleroude, het is beter dat ze over je fiets lullen... dan over je lul fietsen.
1: Nee, daar ben ik wel met je eens, maar je moet ook niet vergeten... dat zo'n programma wel veel invloed heeft op de rest.
0: Op wat je doet in je leven verder.
1: Nou ja, dat niet, maar wel de omheen. Hè? Dat andere mensen het overnemen of overschrijven. En, daar moet je een beetje aan wennen. Maar nee, joh, ik heb Johan hoog zitten.
0: Ja.
1: Laat hij lekker blijven brommen op zijn 75. En
0: 78.
1: Oh, 78 gewoon. Nou, hier.
0: Hij ziet er jong uit inderdaad. Maar hartstikke leuk. En prima is ook gewoon wat we nu moeten hebben. Dikke huid, zo simpel is het.
1: Zeker.
0: We gaan ook vanavond gewoon weer kijken naar geweldige tv. Ik kijk er altijd met veel bewondering naar. Ik heb in alle geladingen waar je tv in hebt gemaakt, of het nou aan de Costa was of waar. Ik heb altijd met veel plezier naar gekeken.
2: Ja,
0: weet je wat het is met mensen en passies?
1: Mm-hmm.
0: Het is ik heb niks met vissen. Ik heb ook niks met schoonmaken. Maar als mensen daar gepassioneerd en met een oprechte geïnteresseerde bril over praten, dan vind ik het leuk. Dan vind ik het leuk om naar te kijken. En dat zie je en beleef ik altijd wel bij jou. Dat vind ik mooi.
1: Ja, ik hou niet van schoonmaken. Laat dat voorop stellen. Want ik laat liever de andere
3: laten doen.
1: Ik vind het wel belangrijk om mensen dingen te leren. Om te verbeteren. En daar zit wel een stukje passie. Ja, absoluut.
0: Leuk man. Vanavond 8:30. We gaan het zo meteen hebben over de show. Dit is gewoon Baan en Benner op de radio. 6:55. My by season. Absolute klapper is het van dit moment. Staat nummer 1. Milo, laat het lukken. Ik hou ervan. Alleen jij. 3FM.

0: 3FM Ticket Maand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij gaat naar Kloot!

0: Mark de Benner, middagshow 3FM. Rob Geus in het huis vanavond om 8:30 op SBS6. Hygiëne politie. Even gewoon, ja, toch even een spoorboekje. En je krijgt de hele dag dezelfde vragen, dat weet ik ook wel. Maar er is zoveel te kiezen vanavond om 8:30. Ik kan met mijn leven naar Netflix. Ik kan naar Videoland. Ik kan op Ziggo Sport waarschijnlijk wel een wedstrijdje La Liga opzetten. Ik kan naar de Transfer Deadline Show kan ik kijken.
1: Om te kijken naar de radio luisteren.
0: De radio, of de radio, nee, de technisch directeur van Feyenoord. Nog wat anders binnenkrijgt dan alleen maar Van Houten en Nacho Ferri. Maar dat is weer een ander verhaal. Ik heb veel keuzes erop vanavond. En jij bent er één van. Wat overtuigt mij? Wat gaat
2: De beste keuze is natuurlijk Talpa. SBS, 8:30.
0: Ja, maar waarom? Wat gaan we zien? Wat krijgen we voor show? Ja,
2: de eerste show is wel lekker. We openen echt wel goed, hoor. Ja. We hebben een All You Can Eat wok ontmanteld.
0: Waar?
2: In Veghel.
0: Ja.
2: Ja, ik kreeg berichten binnen. Schokkende berichten dat mensen allemaal ziek zijn geworden. En uiteindelijk had ik iemand voor de camera. En ja, die wilde me een verhaal vertellen over zijn zoon. Die was daar wezen eten met sushi. Ja, en die heeft eigenlijk, toen hij die sushi had gegeten, als een lama heel die tent volgespuugd.
0: Ja, ja.
2: En het was zelfs zo erg hoe hij het vertelde. Want toen hij het vertelde, werd ik al misselijk. Ja. Hij zei, ja, het was zelfs zo erg dat mijn zoon zo ziek werd dat de tafel daarachter ook werd geraakt door de kots.
0: Ja,
2: dus dat was best wel een schokkend verhaal. Dus ik dacht, nou, oké, misschien moet ik toch afreizen naar Veghel.
0: Ja.
2: Ja, en dan ga je natuurlijk undercover inchecken. En dan, dan heb ik natuurlijk mijn team bij me. En dan gaan we eens op pad.
1: Nou, dit is wel een goede teaser, hoor.
0: Was het een walk-in of was het Wereldrestaurant 7 Continent?
2: Nee, we noemen er geen namen.
0: Oh, nee,
1: maar
0: omdat hetgene wat mij opvalt, jij controleert ook reviews van hoe ze erbij staan. Dat is wat je doet. En ja, en 3.8, weet je, is nog op zich dat je denkt, nou, kan hem wel gokkie wagen.
2: Ja. Ja, dat is een beetje in het midden, hè? Een beetje balanceren.
0: Dat je een film uitzoekt op
2: bijna het casino, ga je op rood of zwart.
0: Ja, precies, een beetje dat idee. Maar sorry, Nelmond wilde je vragen.
1: Nee, ik was gewoon benieuwd bij Rob, want ik dacht, ja, je bent de hygiëne koning toch wel, eigenlijk altijd net ernest, maar er zijn toch wel vieze dingen in het leven die je wel lekker vindt, toch?
2: Zoals?
1: Nou, weet ik niet, was mijn vraag, welke vieze dingen in het leven vind je wel lekker?
0: Je bent op het randje balanceren, hoor.
2: Ja, wat jij nou dingen, een beetje wel lekker vindt.
1: Ja, weet ik veel, goede frikandel vind ik bijvoorbeeld al, vind ik al de echt goor, maar of weet ik veel, of even naar de Kentucky Fried Chicken. Zijn er ook wel?
2: Ja, je bent wel zo netjes. Frikandel is lekker ordinair. Dat is wel, vind ik al, een beetje mayonaise, een klor erop zo, en zo'n broodje.
1: Ja, maar zijn er andere dingen in het leven? Want ik vind je wel altijd, je bent wel, zeg maar, ja, Pietje precies, meneer netjes en hygiëne.
0: Jij wil eigenlijk vragen van Rob, zit er ook nog een beetje een stoute jongen in jij? Dat is wat je
1: precies stout, maar gewoon een beetje zo. Een beetje zo. Hey, zo meneer
3: de stoute Kroket keurmeester. Zo, dat hij jou betrapt in het fietsok terwijl je aan het zadel ruikt. Ja. Dat wil je zeggen.
1: Ja, precies. Wat je nou wel gevonden van die vaatwasser.
0: Ja. Nee, maar tuurlijk, we hebben allemaal onze dingen. Jij gaat ook graag naar de Kuip.
2: Tuurlijk.
0: De Kuip is ook
1: wel een Feyenoord vind ik ook wel een beetje vies, ja.
0: Nee,
2: ho.
0: Hey, luister, ik ben Ajax-iet.
1: Ik ook.
0: Ik ben Ajax-iet.
2: Zware jaar geweest voor je.
0: Maar absoluut. Feyenoord is een topclub.
3: Ja, maar de Kuip is wel echt smerig.
0: Ja, kom op.
2: Nou, ik zou zeggen, ik ben het wel met je eens. Je moet daar niet in de tweede ring gaan pissen. Nee. Want dan pis je haast de eerste ring onder.
0: Nee, maar die Kuip.
2: Die pisbakken in de Kuip, die zijn echt voor 1940 volgens mij. Maar de eerste. Ja, maar die lekken, jongen, die lekken. Dus als je, moet je voorstellen, als je een groot zit te pissen en je buurman zit ook te pissen, dan is de kans dat de pis van je buurman over jouw voeten heen gaat 90%.
0: Nee, maar dus de Kuip. Jongens, de Kuip, even één ding. Wij zijn met de show. Wij zijn naar Amerika geweest om shows te maken tijdens het WK. Wij zijn bij die Dallas Cowboys geweest. De Kuip is gewoon Sarajevo midden jaren 90. Ja. Als je het vergelijkt met die het stadion daar. Dat is echt een oude zooi.
2: Ik ben het helemaal met je eens. Het moet gerenoveerd worden en dat gaat ook gebeuren.
0: Ja.
2: Dat zeer kort termijn. Dat is een behoorlijke kostenpost wat ik begrepen heb. Vandaar ook dat de transfer wat uitblijven.
0: Ja.
2: Maar laten we het niet vergeten. Het is wel het lekkerste grasmatje en de beste sfeer van Nederland.
0: Tuurlijk. En jullie hebben gewoon de nieuwe wonderboy. Hè? Jullie hebben voor het verstrijken van, nou, laten we zeggen, de maand januari, gewoon die kleine van Persie met 14 goals. Dus het komt allemaal goed.
2: Ja, geloof je erin?
0: Tuurlijk, een fenomeen, man. Zo'n goede voetballer.
2: Maar kan je dit druk bij Van Persie zo jong nu al opleggen om hem in de Champions League te laten starten?
0: Kom bij zijn vader ook, niks aan de hand.
2: Want die Ferri, die kan ineens lopen, laat staan schieten.
0: Nacho Ferri hebben jullie voor 11 miljoen gehaald van Westerlo, waar hij vorig jaar 9 doelpunten heeft gemaakt.
2: Ik vraag me af welke scouting hem binnen heb gehaald.
0: Ja, dat weet ik toevallig.
2: Oké, dat zou ik als geheel graag een bak koffie mee willen drinken.
0: Ja, want weet je hoe die heet? Andrea Bocelli.
2: Ja?
0: Hey jongens, Rob Geus vanavond 8:30. Hygiëne politie, leuk dat je er was. We gaan nog even door op TikTok. Shakira is hier. Ja, dat weet ik toevallig.
2: Oké, dat zou ik als geheel graag een bak koffie mee willen drinken.
0: Ja, want... weet je hoe die heet? Andrea Bocelli. Ja? Hey jongens, Rob Geus vanavond 8:30. Hygiëne politie, leuk dat je er was.

0: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
1: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
0: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: Dames en heren, de daluren beginnen.
6: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
7: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en

0: containers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokie chips per zak maar 1,39.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: 3FM.
10: Hey, het wordt een super avondshow. Zo meteen begin ik met Ray. Zij maakt de Where is My Husband? Eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Egg.
12: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
11: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: 3FM.
14: Ster.
15: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
18: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
19: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
18: Of,
20: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
18: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
21: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice, nu voor maar €10. Nog even lachen, denk aan de korting.
22: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
23: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
24: Ja, dan zit hij daar achter die microfoon te lachen om zijn eigen grappen. Ja, wat een mogol. Maar ik ga vanavond wel weer luisteren, denk ik.
25: September is iedere dag jouw kans op tickets.
26: September is 3FM ticketmaand.
25: Vandaag jouw kans op tickets voor
26: Nothing But Thieves.
25: 3FM.
26: BNN Vara.
25: Andres Oda.
10: Het wordt sowieso een superavond als je houdt van dingen winnen. Dan zit je hier echt op de front row. Ik ga je straks wel even vertellen waar je allemaal kans op maakt. We gaan eerst dansen op muziek van Ray.

Avondshow met muziek van Alex Warren. Hij maakte Passenger. Ik ga je zo meteen vertellen hoe je vanavond echt een hoop kan winnen. Er liggen nog kaarten hier als je houdt van live muziek. €50 concertengoed. En misschien gaat het ticket al allemaal af voor Nothing But Thieves. Lekker zeg, het is de avondshow in full effect. Wat goed dat je 3FM aan hebt gezet vandaag. En ik zou eigenlijk willen zeggen, wees niet zoals mijn tante. Ik denk, joh, het is even gezellig vandaag om bij te kletsen met mijn tante. Ik woon best wel ver weg, dus wij zitten te bellen vandaag. En ik vertel haar over de aanslag die in mijn straat is gepleegd. Afgelopen week. Maandag is er een aanslag gepleegd. Echt crazy. Mijn hele ruiten begonnen te trillen. Mijn bed begon te trillen. En ik was een soort Bambi. En op dat moment dat ik vertelde hoe bang ik eigenlijk was. Net als Bambi op het ijs, weet je wel. Zo trillend als Dr. Bibber. Ik zit echt mijn levensverhaal te vertellen aan de telefoon. En mijn tante die zegt ineens, ja Andres, ik moet ophangen. Ik ga vandaag naar het museum en ik moet de hond nog uitlaten. En ik heb het eigenlijk hartstikke druk, maar ik vind het leuk dat je belt. Ik ben gewoon roze kot door een vrouw van 80. Dus ik hoop dat jij vandaag wel eventjes wil connecten. Stuur eventjes, het is woensdag, naar de luisterapp. Dan weet ik dat je aanwezig bent.

0: Slecht nieuws als je fan bent van Ariana Grande. Want ze gaat er even mee stoppen, heeft ze bekendgemaakt vandaag. You're the break free bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hey, zullen we even met z'n allen gaan recyclen? Dan maak je dan geen zorgen. Ik ga niet zeggen dat je een bepaalde prullenbak moet aanschaffen. Of dat je twee keer in je badkuip water moet zitten. Nee, dat moet je echt allemaal zelf weten. Ik wil even muzikaal recyclen. Er is namelijk een oud-nieuw album uitgekomen van Turnstile. En Turnstile ken je van de gitaren, van de power. Het leuke vind ik dat Turnstile een band is die zichzelf vernieuwt. Want wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben van hun album, wat nou inmiddels toch al zeker een jaar oud is, hebben ze artiesten gevraagd die zij cool vinden om hun liedjes te coveren. En zo hebben ze dus die oude tracks gerecycled tot iets nieuws. Ik heb namelijk voor je Seeing Stars, maar dan met Elton John.

Lars die stuurt via de luisterapp. Jezus, Odek, wat hoor ik. Terwijl Ian zegt... Hey Andres, wat leuk dat je deze versie van Turnstile ook draait. Lekker man, zo tijdens het werk. Het is Seeing Stars. Maar dan gemaakt door niemand minder dan Elton John. Hoe lekker. Je bent bij de avondshow. De enige plek waar je na je werk nog even wil inklokken... dat doe je door je naam te sturen in de luisterapp. En wie weet win je zo meteen wel.

Zet je hersens aan en daarna je nieuwe airfryer. Feyenoord en Jamie in de ochtend. Want het is nooit te vroeg voor vette prijzen. 3FM. Nee, ga hit. Roxy Dekker, bare minimum.

0: mega hit van deze week is van Roxy Dekker, You're the Bare Minimum. Ik ga je binnen een minuut uitleggen hoe je kans maakt op vanavond 50 euro. Concertengoed.
1: Andres Oudijk.
0: Maar eerst ga ik even kijken wie er allemaal bij zijn vanavond. Zet jezelf even op aanwezig. Dit is de enige plek waar je na je werk nog even wil inklokken. Dat heeft te maken met het feit dat hoe vaker je op aanwezig staat in de maand, hoe meer kans je maakt op een pot zelfgemaakte sambal Oudijk. Ik noem dat de avondstreek.
1: Andres Avondstreek.
0: Nou, en zo is er bijvoorbeeld Rens, die is gisteren voor het eerst ingecheckt. En hij is er vandaag weer bij. Hij is bestellingen aan het afhandelen en is lekker aan het luisteren naar 3FM. Zo zie ik ook Martin. En Lars, die zegt, hey Andres, ik ben aan het inchecken voor de rit richting Maastricht. En aan de telefoon is niemand minder dan Tanja. Tanja, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hé, met jou moet je geen ruzie krijgen, hè?
2: Nee, beter we niet.
0: Zo.
2: Nee.
0: Kijk, ik weet een beetje hoe het werkt, maar ik denk wel dat er veel mensen bang voor jou kunnen zijn, toch?
2: Ja, is dat zo? Is dat zo? Nou, ik ben op zich een heel vredelievend lief mens, hoor.
0: Wat heb jij net gedaan, Tanja?
2: Ik heb net lekker gebokst.
0: Kijk, hoppatee, we hebben hier gewoon een bokser aan de lijn. Tanja, dan ben jij een soort Rico Verhoeven en dan ben ik Badr Hari, want ik boks ook. Wat vind jij het leukste aan boksen, Tanja?
2: Wat ik het leukste vind aan boksen? Nou, sowieso het tactische qua de gaten zien, om het zo maar te zeggen. Maar ook gewoon het conditionele en losgaan, zeg maar.
0: Ja, je bent helemaal afgepeigerd, hè, na zo'n sessie.
2: Ja, onwijs. Ik heb echt een onwijs rode biet. Ik zie er niet meer uit. Het zweten druipt waar het niet gaan kan. Maar het allemaal wel lekker, zeg maar. Het hoofd is leeg.
0: En doe je dan boksen dus met sparren of doe je het op de zak?
2: Allebei. Ik heb een personal trainer die mij boksen les geeft. Zo. Dus daar doe ik en op hem sparren en op de bokszak.
0: Heerlijk,
2: en ik ben maar een klein vrouwtje en hij is een grote man. Dus ja, wat dat betreft heb ik een goede sparringspartner.
0: Nou, ik wou net zeggen, want kijk, jij bent waarschijnlijk wel sneller. En dan is de reach misschien minder lang, maar je bent wel sneller.
2: Ja. Dat klopt, ik moet wel dichterbij komen inderdaad.
0: Ja,
2: maar ook weer zo snel mogelijk weg.
0: Tanja, je bent lekker bezig. Auw. ik zet je op aanwezig voor vanavond.
2: Oké, dan thanks.
0: Je maakt kans op een pot vers gemaakte sambal. En vanavond kan ook nog een ticketalarm afgaan voor Nothing But Thieves. Nu in de avondshow. Auw, Justin Bieber.

tijdens de avondshow. Justin Bieber maakte Daisies. Ik heb hier, nou, wat is het? €50 voor je liggen. Concerten goed wat je kan uitgeven, bijvoorbeeld bij Amsterdam Dance Event. Of wat dacht je van een ander groot concert wat er aan zit te komen in de AFAS Live? Ik heb alleen 5 goede antwoorden van je nodig, zometeen via een quiz. En als je denkt, nou Oleg, ik wil wel meedoen, dat is leuk, stuur even je naam. Ik heb op mijn Instagram, als je daar even op volgen klikt, al één van die vragen cadeau gedaan. Dus ik vind het leuk als je klikt op volgen en als cadeau krijg je dan van mij één van de vragen. En dat brengt je weer een stapje dichterbij, een feestje op mijn kosten. Sowieso leuk om even te connecten ook via Insta, want vanaf 7 september, dat is aanstaande maandag, begint er een online talkshow. Wordt echt waanzinnig leuk. Dus dat wil je ook niet missen. Klik even op volg. Wie weet spreken we elkaar zo meteen en pak je dus €50 te besteden bij jouw lievelingsconcert. Eerst krijg je 21 Pilots van me. Die hoor je na muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran. Zij maakten Repeat It.

0: Dit is een van je lievelingsbands, toch, Noah?
1: Ja.
0: Lekker zeg. 21 Pilots, You're the Heathens. En aan de telefoon is Noah van 17 uit Vlierde. Noah, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Jij houdt wel van live muziek, hè?
1: Yes, dat klopt.
0: Je favoriete artiesten zijn Arctic Monkeys en Fontaines D.C. En je doet de kappersopleiding.
1: Klopt, ik ben begonnen.
0: Mag ik dan even iets vragen? Ik vraag dit voor mijn vriend. Ik heb zwart haar. Denk je dat het leuk is als ik het zou blonderen? Want dat is nu helemaal de trend, toch?
1: Nou, dat ligt er een beetje aan. Wil je het helemaal blonderen?
0: Ja, dat is wel hard. Ik zie iedereen het doen.
1: Ik denk dat het ook een beetje ligt aan hoe je gezichtsvorm is. Daar ligt het eigenlijk heel erg aan met model en kleur.
0: Ja. Oké, nou hier kletsen we nog wel een keer over verder. Ja, ik durf het nog niet. Jij wilt namelijk €50 winnen om naar concerten te gaan, Noah. Het werkt als volgt. Ik heb 5 vragen voor je. Die moeten goed beantwoord worden binnen een minuut. Je mag de vragen onbeperkt passen. Er komen geen nieuwe vragen bij. Heb je 1 vraag fout, is het spel afgelopen. Op de laatste vraag kun je ja of nee antwoorden. Die luidt namelijk, speel je morgen weer? Als je zegt nee, dan cash je vanavond gelijk uit. Als je zegt ja, dan kom je donderdag terug voor €100.
1: Oké, duidelijk.
0: Hoe ready ben jij, Noah?
1: Ja, ik ben ready.
0: Dan gaan we beginnen. De eerste vraag die gaat over Fontaines D.C. Hoe heet de nieuwste single van hun?
1: Marianne.
0: Welke jonge Nederlandse zangeres heeft op dit moment de mega-hit te pakken met Bare Minimum?
1: Hoxje Dekker.
0: Dan vandaag groot in het nieuws. Van welk edelmetaal haalde Nederland een groot deel van de voorraad weg uit de VS en Canada?
1: Goud.
0: Dat is goed. Doe een boze kat na. Dan naar een van jouw lievelingsbands. Noem 1 bandlid van de Arctic Monkeys.
1: Alex Turner.
0: Alex Turner is goed. En dan de laatste vraag, Noah. Kom jij morgen weer?
1: Ja.
0: Echt? Zo, Noah! Oh, dat vind ik zo cool als je dat durft.
1: Ja. Gok op.
0: Oké, dan wil ik nog even wat extra van je weten. Wat doe je graag in je vrije tijd? Want dan kan ik daar wat vragen over bedenken. Wat zijn je hobby's?
1: Ik speel toneel, ik verzamel platen, ik ga naar musicals, ik ga naar concerten veel.
0: Welke musical is de laatste die je hebt gezien?
1: Hades Town.
0: Oh, dan moet ik even aan chat vragen wat dat is. Ga ik daar induiken, krijg je daar sowieso een vraag over morgen?
1: Is goed.
0: Noah, we spreken elkaar morgen.
1: Ja, tot morgen.
0: De avondshow nu met Another.

0: The Sound of the Summer. Gemaakt door deze Noorse vrienden, genaamd The Bauza. Je hoort de Magnetic.
1: September is 3FM Ticketmaand.
0: Oh my god. Ja, ik weet, de school is weer begonnen. Je moet weer gewoon studeren. Je zit weer in de UB opgesloten. Maar september is ook een leuke maand. Want we hebben bij 3FM september opgedoopt tot Ticketmaand. Dat betekent dat er elke dag een ticketalarm afgaat. En als dat gebeurt, dan moet je je naam appen. En waarom jij naar dat concert wil. Vandaag gaat het om kaarten voor Nothing But Thieves. I could die. Onder andere van Impossible of een dagje van Overcome. Het mooie is, het ticketalarm is nog niet afgegaan, maar dat kan natuurlijk elk moment gebeuren. Dus hou die NPO Luister-app gereed. Zorg dat je een ID'tje hebt aangemaakt, want dan kun je het snelste een berichtje naar mij sturen.

0: Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we het alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
17: NHA.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
21: 3FM. Het 3FM ticketalarm kan nog zeker afgaan. Dan maak je kans op kaarten voor Nothing But Thieves. Wat dat is en hoe dat alarm werkt, vertel ik je zo meteen. Eerst krijg je het nieuws. Het is 1 over 8.
22: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel en vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
23: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
22: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: 3FM.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
26: September is iedere dag jouw kans op tickets.
27: September is 3FM Ticketmaand.
26: Vandaag jouw kans op tickets voor
27: Nothing But Thieves.
26: 3FM.
27: BNN Vara.
26: Andres Oudijk.
28: Oké, even een kleine brain training doen om te kijken of je nog scherp bent. Wat is de hoofdstad van Zweden? Laat maar even weten in de app van Luister. Dat is handig voordat de ticketalarm af is.

0: Cat's Eye en Animal hoor je bij 3FM. Ik zie dat onder andere Dora heeft nog scherpe hersens. Thijs heeft nog scherpe hersens. Daisy, Roos, Blanche. Ik vroeg namelijk, wat is de hoofdstad van Zweden? Dat is Stockholm, inderdaad. Keep your brain active, want het kan zomaar zijn dat het ticketalarm afgaat en dan moet je er snel bij zijn.
1: Andres Oudijk.
0: Ja, ik weet gewoon niet. Ik denk dat in mijn bubbel dit gewoon niet wordt gekeken. Ik ken letterlijk niemand die dit kijkt. Ja, ik zie vandaag op TikTok iets voorbij komen. Wil ik toch even met je delen. Ik gooi het er maar gelijk even op af. Gaat over het Songfestival. Ja, ik weet niet, heb jij wel mensen in jouw bubbel die dat kijken dan? Kijk, ik zou heel eerlijk zeggen, ik kijk het niet omdat ik het te lang vind duren. Je hebt dan bijvoorbeeld de zomergasten, wat nu van de buis wordt gehaald, omdat het 3 uur duurt. Het Songfestival duurt fucking 3 dagen, weet je wel. Ja, en er is een hele discussie over of de NPO dit nog moet gaan uitzenden, omdat de AfroTros dat niet wil. Nou, vandaag groot op TikTok zie ik dat de Talpa het misschien wel wil overnemen. Maar laten we heel eerlijk zijn, jongens, er is toch helemaal niemand die dat Songfestival gaat missen? Dat is toch echt een ding van vroeger, weet je wel. Het is ouderwets. Ik bedoel, je moet stemmen via sms. Wie heeft er nog sms? Wanneer heb jij voor het laatst iemand ge-sms'd? Kijk, als je kan stemmen via TikTok of via de Gram, weet je wat, dan zou ik het misschien nog wel doen. Maar dit is toch een ding dat jij ook niet gaat missen als het niet meer wordt uitgezonden. Persoonlijk snap ik gewoon niet dat we daar al 3 dagen zo druk mee zijn. Gisteren zie ik het ook weer voorbij komen in de seizoenspresentatie van de NPO. Worden allemaal presentatoren ernaar gevraagd. Nou ja, mijn mening is, joh, ik denk dat er nu niemand luistert die het gaat missen. Maar als het wel zo is, moet je me even corrigeren. Dat kan in de luister-app.

Press you. Ja, ik kan me gewoon niet voorstellen. Moet je nagaan. Ik vind soms een film vind ik al lang. The Odyssey. Man, wat een lange zit. Moet je nagaan dat je 3 uur lang naar mensen kijkt die op een podium staan te blaren en een beetje staan te dansen. Maar als ik het verkeerd heb, correct me if I'm wrong. Je hebt mijn nummer, je weet me te bereiken via de app van NPO Luister. Eerst krijg je de muziek van The Haunted Youth. Let's go!

0: toch, zo zie ik deze man, die kan sneller rappen dan dat ik adem kan halen. Ja, Gert Verdemme. Het is M&M in de avondshow van 3FM. Wat heerlijk dat jij en ik samen deze woensdag doorbrengen. You're the real Slim Shady.
1: Andres.
0: Odijk. Ja, ik wil dan niet weer gelijk heel veel mensen voor been trappen. Want ja, daar kijken nog steeds 180 miljoen mensen naar. Ik bedoel, net iets minder dan het aantal luisteraars van de avondshow. Het scheelt niet veel. Maar we moeten het even hebben over dat Songfestival. Ja, ik word er helemaal mee doodgegooid in mijn feed. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Op de talk en op de gram. Het gaat erover, gaat het nou door? En gaat het dan bij de NPO blijven? Of gaat het dan naar een commercieel televisiestation? En ik denk alleen maar, ja, joh, ik vind het niet eens meer leuk. Het is toch wel echt een ding van vroeger. Het is wel een beetje voorbij. Het is ook niet echt met de tijd meegegaan. Peter, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Jij zegt in de app van Luister dat er wel nog een voordeel aan zit, toch?
2: Er zijn mooie liedjes uitgekomen, ja, echt.
0: Noem eens even van die tunes die het Songfestival heeft voortgebracht dan.
2: Even kijken, ja, bijvoorbeeld Alexander Riedek met I'm in Love with a Fairy Tale. Dat is bijvoorbeeld 15 jaar geleden.
0: Oh,
2: dat is een
0: ja.
2: Leuk nummer. Måneskin natuurlijk.
0: Hey, oh ja, zo, die was ik helemaal vergeten, joh.
2: Ja, en mijn eigen favoriet De Diepte van S10.
0: Oh ja, S10 heeft natuurlijk ook meegedaan. Dat is wel echt een mooi liedje, inderdaad. Wacht even, ik heb een klein stukje voor je.

0: Kijk jij het nog steeds dan, Peter?
1: Nee, ik trek het echt niet, joh. Ik val in slaap.
0: Ja, dat heb ik ook. Het duurt zo mokertje lang.
1: Ja, het gaat te lang door. En als je met vrienden kijkt en het is gezellig, dan gaat het wel. Maar dan ben je toch vooral aan het praten met elkaar. En af en toe maak je een flauwe of echt leuke opmerking over de muziek.
0: Ja.
1: Of
0: ja,
1: over wat je ziet.
0: Weet je wat jammer is? Bijvoorbeeld, het voelt een beetje alsof je met vrienden naar hockey of naar voetbal kijkt. Weet je wel? Want dat is leuk, want dan kan je een beetje becommentariëren. Maar zo'n wedstrijd duurt maar 90 minuten en dan is het weer voorbij.
1: Ja, en dan ga je weer anders doen.
0: Ja, en bij het Songfestival moet je dan nog 2,5 dag.
1: Ja.
0: Aan de telefoon is ook Marco Dreyer. Marco, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij bent de maker van de podcast Dinga Dong. Dat is een podcast over, dubbele punt...
2: Het Songfestival.
0: Oké, dat is best wel dik. Maar wat vind jij zo leuk aan het Songfestival dat je dacht... yo, hier moet een podcast over komen.
2: Ja, en dat ik er al 9 jaar over kan praten, elke week het hele jaar door.
0: Holy guacamole, gek!
2: Ja, het is natuurlijk wel de gekkigheid... maar de afgelopen jaren is het Songfestival echt wel doorgegroeid naar echt... het is echt wel een muziekwedstrijd. Er komen echt wel goede nummers uit. Ook goede popnummers, goede rocknummers... die ook echt wel de radiocharts halen, zeg maar. Ja. En ook echt bands die eruit komen... die jaren daarna nog op eigen kracht kunnen toeren door heel Europa. Dus voor heel veel artiesten is het echt nog wel... of is het echt wel een springplan.
0: Ja. Ja, oké, dus jij zegt eigenlijk, het is niet meer... we sturen een vrouw met een indianentooi en een gitaar die vals zingt... maar we sturen gewoon echt goede artiesten.
2: Ja, en natuurlijk zijn er echt wel landen die af en toe dingen sturen... dat je echt zit te kijken, denk je, waar, wat, hoe en waarom.
0: Ja.
2: Maar er zijn voornamelijk de artiesten... en wij gaan ook altijd naar het Songfestival toe... dus de artiesten die wij ook spreken... zijn vaak echt jonge artiesten die echt met hun muziek bezig zijn... en gewoon echt iets vets neer willen zetten.
0: Ja. Hoe kijk jij er dan naar? Ik bedoel, jij bent de maker van een podcast over het Songfestival... die heet Dinga Dong. Hoe kijk jij er naar dat het AVROTROS eigenlijk zegt... joh, we willen het niet meer?
2: Ja, ik bedoel, je maakt een standpunt en daar sta je achter. En daar kan ik ook wel achter staan. En als je zegt, nou, dit zijn onze principes. Daardoor kunnen wij het gewoon niet meer uitzenden. Want dat past niet meer bij ons. Ja, dan is dat zo. En dat is de keuze die zij maken.
0: Nou, wat vind jij daarvan als liefhebber?
2: Ja. Tuurlijk, aan de ene kant snap ik het, aan de andere kant vind ik het ook jammer, vooral voor de Nederlandse muziekindustrie, want je ontneemt natuurlijk wel artiesten zo'n enorm podium. En de afgelopen jaren, nou ja, net Steen werd al genoemd, dan kunnen we echt wel laten zien wat we in Nederland in huis hebben. En het is natuurlijk, je stuurt niet alleen een artiest, je stuurt ook een team met stylisten, choreografen, songwriters, die ook allemaal daarna weer... een platform krijgen.
0: Maar je kan natuurlijk ook zeggen, net als met bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd. Voetbal is ook natuurlijk niet politiek. We gaan ook gewoon naar Qatar en dan gaan we ook gewoon een WK organiseren. Je kan ook zeggen, AVROTROS, waar de fuck bemoei je mee? Want ze doen niet mee vanwege Israël, geloof ik, hè?
2: Ja, dus nou ja, officieel zegt AVROTROS dan, wij willen niet meedoen, want we willen dat de regels duidelijk zijn dat als een quote-unquote land in conflict, dan, kijk, daar bedoelen ze natuurlijk Israël mee, maar zo noemen ze het dan zelf niet, maar dat is wel wat ze bedoelen gewoon, ja.
0: Maar dat is dan toch ook een beetje laf van die omroep?
2: Ja, zij hebben daar bepaalde regels aan gehangen, of voor zichzelf bepaalde waarden aan gehangen, en daar willen zij zich aan houden, ja, dat is de keuze van de AVROTROS, zeg maar.
0: Peter, jij bent een luisteraar. We hebben het hierover op de radio. Ga je het missen?
1: Nee.
0: Waarom niet?
1: Het is te veel. Het is vaak gewoon niet zo prettig aan mijn oren. En er zitten ook gewoon een hoop niet leuke dingen omheen. Zoals de politieke ellende en artiesten die echt het gewoon naar en moeilijk hebben. Het heeft voor mij gewoon te veel een enge, niet prettige bijsmaak tegenwoordig. Ik zou graag een festival willen, maar dan een leuk festival. dat gewoon weer goed voelt. En dit doet het niet meer voor mij.
0: Marco, tot slot. Jij maakt dus een podcast over het Songfestival. Hoe zie jij het gebeuren als Talpa dit zou overnemen?
2: Nou ja, Talpa mag het in principe niet overnemen. Want het is een wedstrijd van publieke omroepen. Dus dat mag officieel niet. Maar in Duitsland is er ook een construct vorig jaar, het jaar daarvoor geweest. Waarbij een commerciële omroep de hele... De aanloop doet tot het Songfestival. Dus die kiezen, die doen een soort wedstrijd tot de artiest kiezen. En dan gaat de artiest naar de publieke omroep. En in Nederland, als ik even zo nadenk, zou dat dan de NTR moeten worden? Want dat is een taakomroep en geen ledenomroep. En dan zou de NPO kunnen zeggen, jullie hebben als wettelijke taak cultuur promoten. Wij vinden het Songfestival van publiek belang. Dat zou dan de weg moeten zijn dit jaar voor Nederland naar het Songfestival.
0: Maar dan even heel eerlijk, staat er nu nog dan moet een artiest binnen hoeveel tijd nog een liedje maken? En moet er überhaupt nog iemand kiezen? Kan dat nog?
2: Ja, dus over 6 weken moet de keuze worden gemaakt. Dit gaan we dan doen. En voor maart moet de artiest dan met nummer bekend zijn.
0: Nou, dan moeten we gewoon Roxy Dekker sturen, want die schrijft altijd hele korte liedjes.
2: Ja, die heeft het zo uit haar mouw geschud.
0: Ja. Peter, dankjewel. En Marco Dreyer, ook dankjewel van de podcast Dinga Dong. Ja, ik dacht, als we dan het over muziek hebben, dan moeten we ook even de vrouw draaien die dat Songfestival 2 keer gewonnen heeft. Loreen.

Dus laten we even een spelletje doen. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

0: FM.
1: Ticket alarm.
0: Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
1: En ga naar Nothing But Thieves.

0: Oh mijn god, september is misschien niet zo'n leuke maand, omdat je weer naar school moet, je moet beginnen met studeren, je leeft chronisch in de UB. En daarom hebben we bij 3FM september omgedoopt tot ticketmaand. Elke dag maak je kans op concertkaarten voor de allerdikste artiesten. Die line-up is zo mokervet. Vandaag maak je kans op kaarten voor Nothing But Thieves, band uit Engeland. Er komt een nieuw album aan, die jongens zijn helemaal ready om te knallen. En jij ook, zie ik in de app van NPO Luister. Dank je wel als je een bericht hebt gestuurd. Het liefst zou ik jou met al je vrienden naar dat concert sturen. Maar zo zit het leven niet in elkaar. Ik ga iemand terugbellen en als jouw telefoon dat is en neemt op, dan ben je er wellicht gewoon bij.
1: Met Lisa.
0: Lisa, je spreekt met Andres. Een hele goede avond van 3FM.
1: Hey, goedenavond.
0: Lisa, eventjes gewoon voor tussen jou en mij, even informatie winnen. Wat vind jij leuk aan Nothing But Thieves?
1: Ja, ik vind het gewoon echt een te gekke band. En die sound die vind ik echt heel erg cool. En het, ik was daar een keer op een feestje bij Down the Rabbit Hole en dat ging gewoon helemaal los.
0: Oké, dus je hebt al mooie herinneringen eigenlijk bij de band.
1: Ja, zeker, ja.
0: En je hebt die show gezien. Hoe goed vond je... Ja, wat, neem eens even mee naar die show.
1: Ja, het was echt super. Eigenlijk zou Sam Fender zou de headliner zijn. Maar die zei af.
0: Ja.
1: Dus, toen kwam Nothing But Thieves. En daar kon ik eigenlijk niet blij mee zijn. Dus,
0: wat voor herinneringen heb je daaraan?
1: Ja, gewoon echt super cool.
0: Ik hoor jou niet meer. Hallo?
1: Hoor je me nog?
0: Ja, nu wel.
1: Oh ja, kijk. Nee, echt super vette herinneringen. Alleen heb ik daar ook mijn voet gebroken in de moshpit.
0: Nee!
1: Ja.
0: Bij Nothing But Thieves heb jij je voet gebroken in de moshpit?
1: Ja. Dus ik moest halverwege moest ik naar de zijlijn.
0: Oh nee. Nou Lisa, weet je wat het leuk is?
1: Nou?
0: Dat kan je nog een keer gaan doen! 3FM Ticketmaand! Jij wint namelijk kaartjes voor Nothing But Thieves.
1: Oh, wat super gaaf. Ja, oh, heel vet.
0: Hé, wat gaan we nu breken? De voet is dan al gedaan. Zullen we even wat heftiger gaan? Misschien een paar ribben?
1: Een paar ribben, ja. Dan ga ik er helemaal voor.
0: Lisa, gefeliciteerd. Heel veel plezier.
1: Hé, dankjewel.

closed. Nou ja, de kaarten voor Nothing But Thieves zijn closed voor nu. Namelijk net gewonnen door Lisa in de 3FM Ticket Maand. Elke dag kans op concertkaarten. Hey, niet getreurd, hè? Kom op, jongens. Ik bedoel, het is even kloten. Ik zie heel veel berichten van luisteraars die ook graag hadden gewild. Maar het is pas 2 september, hè? Het is pas 2 september. Er komen nog waanzinnige artiesten die kaarten weggeven hier bij 3FM in de 3FM Ticketmaand. Zo is morgen bijvoorbeeld op de line-up niemand minder dan Cloud. Dus gewoon die NPO-luisterapp downloaden. Maak alvast even een NPO-ID. Dan heb je hem snel onder de toets zitten.

0: Boas, die bewoordt het goed. Hij zegt, lekkere soulplaat, man, van Bruno Mars. Nou, is het zeker. Hij maakte On My Soul.
1: Andres.
2: Odijk.
0: Oké, zullen we dit met je afspreken? Ja, ik vind het een beetje een spannend ding. Het voelt een beetje alsof morgen Rome verslagen wordt. Weet je wel, vanaf morgen gaat de wereld er anders uitzien. En het heeft alles te maken met het feit dat morgen om 11 uur ik een soort pilotopname heb voor onze nieuwe talkshow. Die gaat aanstaande maandag voor het eerst worden uitgezonden. En ik wil je de naam niet langer gatekeepen. Die wil ik je vertellen. Dat ga ik morgen doen op exact dit tijdstip. Dus rond 9:10. Maar ik vind het wel leuk, je kan alvast even een gok wagen. Dat kan je doen via de luisterapp, maar je kan me ook even DM'en. En als je het nou weet te raden, dan geef ik je een pot sambal. Ik kan je vast vertellen dat mijn naam in de titel zit. En nee, het wordt niet Goenen met Andres. Je kan een gokje doen via de luisterapp. Zometeen ook maar even inchecken bij Jasper Leidens en met 3 voor 12 Radio. Even kijken wat hij allemaal heeft meegenomen. Die heeft natuurlijk 2 uur lang de allernieuwste en de allerbeste muziek voor je. En zelf vind ik dit zo'n ondergewaardeerd liedje. Ik vergeet soms dat London Grammar bestaat. Luister eventjes en laat je even meezweven. Even een klein momentje om te chillen. Zij maakte namelijk Strong. Die hoor je nu. Excuse.

0: gewoon een hele dikke tune. Ik vind London Grammar fantastisch. De stem van de zangeres Hanna is zo betoverend. Ik zweer het je, als zij bij de KKK zou zitten en allemaal domme dingen zou preachen. Ja, ik zou het loeven, man.
1: Als zij dat met deze stem zingt?
0: Ja, dan kan het me echt gestolen worden wat ze zegt. Dan zegt ze, yo, ik ga je helemaal onderscheiden vanavond.
1: Ja, dat kan met AI waarschijnlijk wel maken, hoor, hoe dat klinkt tegenwoordig. Ja.
0: You're the strong bij 3FM. Jasper Leijders is de andere stem die je hoort.
1: Hey.
0: Bij zometeen 3 voor 12 Radio.
1: Ja, zeker.
0: Heel even kort terugkomen. Morgen op de tijdstip ga ik de naam, de titel van mijn nieuwe talkshow bekendmaken.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Ik zie al wat suggesties. Onder andere van Ian. Die zegt even iets Andres. Oké, oké, dik. Chris die zegt edgen met Andres. Nou, dat is gewoon maandagavond. Ja. Morgen kom ik daarop terug.
1: Lekker.
0: Zometeen, 2 uur lang nieuwe muziek.
1: 100%.
0: Wat heb je allemaal mee?
1: Direct na 9e, de track van de dag. En dat is vandaag de nieuwe track van Fat Dog. Misschien wel de meest besproken band van het jaar. Ze zijn super energiek. Stonden zelfs in het voorprogramma van Foo Fight.
0: Ja, en ze zijn hun sound een beetje aan het veranderen.
1: Het is iets toegankelijker.
0: Ja.
1: Want toen zij het eerste album uitbrachten met King of the Slugs, dat was een soort van liedje van 7 minuten waar Bohemian Rhapsody bang voor zou worden. Hoeveel genre changes dat het had. Kijk, mijn ADHD vindt het heel leuk.
0: Ja, maar maat, 7 minuten. Ik heb de spanningsboog van een TikTok-video.
1: Nou ja, ze hebben nu gewoon een track van, nou, pak een beetje 2 minuten 51.
0: Ah, lekker. Ja. En hoe die klinkt, hoor je zo meteen bij 3 voor 12 met Jasper.
2: 3FM.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer.

0: voordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: 3FM.
12: Hey, wat lekker zeg. Het is 9 uur. Zometeen een nieuwe 3 voor 12 radio. Met live muziek van Personal Trainer. En de gloednieuwe song van Fat Dog zometeen.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
14: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
13: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
15: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
13: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. De Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Binnen nu en 2 minuten 3 voor 12 radio met de nieuwe Fat Dog.
16: 3FM.
17: Ster. Pak eens een podium.
18: Pak eens een podium.
17: Pak zelf eens een podium.
19: Pak een podium.
20: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
8: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
21: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: September is iedere dag jouw kans op tickets.
24: September is 3FM Ticketmaand.
23: Vandaag jouw kans op tickets voor
24: Nothing But Thieves.
23: 3FM.
24: VPRO.
23: Jasper Leijdens.
12: Ja, welkom zeg. Het is 9 uur geweest. Wat betekent dat 3FM de komende uren in het teken staat van heel veel nieuwe muziek. Wees welkom.
23: 3 voor 12 Radio.
12: Ja, lekker zeg. Mijn naam is Jasper. Jasper Leijdens. En ik wil je direct even voorstellen aan de belangrijkste release van deze dag. Dit moet je echt even gehoord hebben. Er is namelijk nieuwe muziek van Fat Dog. Die guys die eerder dit jaar nog Go Fuck Yourself tegen je riepen. Ze komen met een nieuw album. En daar staat een nieuwe tune op. Call It What You Want. Nou ja, zeg daarover wat je wil. Doe dat vooral via de NPO Luister-app. De 3 voor 12 track van de dag is vandaag Fat Dog. Call It What You Want.

Kijk, hoe lekker is dat? Het is net 9 uur geweest en nu heb je al gehoord wat je absoluut gehoord moet hebben vandaag. Gloednieuwe single van Fat Dog. De band die binnenkort met een heel nieuw album komt. Cancel Me, I'm Tired. Mijn vraag aan jou is, is dit volgens jou de volgende 3FM megahit? Moet ik hem achterlaten op deze dag? Denk je wellicht, go fuck yourself Jasper, om te spreken met een van die vorige singles. Ben benieuwd naar jouw eerste reactie. Laat hem achter via de NPO Luister app. Hoor je ondertussen vrouwtje met S10. Het was donker voor augustus.

blijft een goede combinatie, toch? Estien en Vrouwtje, Jorde, zonder gezicht. Klinkt als radio trouwens. Ook een beetje zonder gezicht. Al kun je gewoon meekijken via 3fm.nl/live. Hè? Het is 3 voor 12 radio, direct na 9.

Net als elke dag ben jij gewoon de recensent van 3 voor 12. Daarover gesproken dus, hoe vind je die nieuwe van Fat Doc? Jorde, call it what you want bij 3FM. We hebben daar een polletje geopend. Kun je gewoon binnen één klik even laten weten hoe je dat liedje vindt. Nou, iedereen wordt hondsdol van deze track. En dat op de goede manier gelukkig ook, dat is heel erg fijn. Ik zie Sasha, die zegt, ja, zo vet deze. En dan ook nog eens Vrouwtje erachteraan. Wat een top begin van 3 voor 12 radio. Rosa die zegt, I love it, ik wil het gewoon op een festival horen. Ja, het kan binnenkort sowieso in de Tivoli, Vredenburg en Utrecht. Staan ze gewoon in de grote ronda. Tobias die zegt ook, Jasper, ik kan hier echt wel aan wennen. Tjeerd zegt ook, klinkt echt weer als Fat Doc, als een muur van geluid. En Rosalien die zegt, ik noem deze gewoon lekker een headbanger. Ja, ik snap het wel, dat gaat er ook erg lekker op. Hey, 3 voor 12 radio is begonnen, je dagelijkse injectie van nieuwe muziek. Met zometeen in de livebox Personal Trainer. Dat is lachen. Die hebben binnenkort een nieuw album en die spelen hier zometeen live. En nu, Spider-Man Brought Me Here. Heb je hem al gezien?

0: 3FM, you're the over mono, good lies. Hey, welkom, goed dat je erbij bent, dat je bent ingecheckt bij 3 voor 12 Radio. Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. Hier hoor je heel veel nieuwe muziek. Ja, en het laatste nieuws wat je even gehoord moet hebben. En er is vandaag heel goed nieuws voor alle fans van Hayley Williams. En nee, het goede nieuws is niet dat de band Paramore terugkomt. Nee, helaas niet. Maar wel dat Hayley terugkomt naar het land. Eerder werd al bekendgemaakt dat ze support gaat doen voor Fontaines DC in Dublin. Bij hun inmiddels 2 shows op Slane Castle in Dublin. 2 avonden 80.000 man, hé, niet normaal. Nu is ook bekend geworden dat ze terugkomt naar AFAS Live in Amsterdam. Mega toffe show, Best Kept Secret.
1: 3 voor 12 Radio.
0: En volgend jaar dus opnieuw te zien in Nederland. Dit is Hayley Williams bij 3FM. Dit is Good.

eerste Slater bij 3FM. Brand new Chanel's. En een klein dollartekentje aan het eind. Money, money, money. Hey, het is 3 voor 12 radio. Mijn naam is Jasper. Goed dat je bent ingecheckt voor heel veel nieuwe muziek. En ik heb het al vaker geroepen op de radio. Ik heb zo'n gevoel dat er weer een periode aankomt van hele goede nieuwe gitaarbands. Ja, en soms heb je van die bands die je dan tegenkomt waarvan je denkt, wat gebeurt hier? Bij mij is zo'n band Bleach 93 uit Ierland. Het is een beetje ongemakkelijk in a way. Het is best wel prikkelend. Het is ook herkenbaar, want het klinkt alsof je dit al jaren kent. En juist dat contrast tussen dat herkenbare en dat prikkelende, dat vind ik zo gaaf aan deze band. Ik zag ze een paar maanden geleden nog in de Echo in Utrecht. Een toffe zaal daar, waar ze trouwens vandaag hun eigen nieuwe bier gereleased hebben. Saison met peper en pomelo, dus mocht je daarheen gaan, haal dat lekkere pilsje. Maar goed, ze speelden dus in de Echo met de band Kyo. Maar goed, over 2 weken zijn ze hier terug bij 3 voor 12 radio. Ze spelen dan in de Livebox. En ik kan niet wachten. Het is grunge, het is postpunk. De nieuwe single is een beetje in het hoekje Queens of the Stone Age. Dit is echt een band. Dit gaat onder je huid zitten. Dit moet je leren kennen. Bleach 93 bij 3FM. Dit is Figure 8.

uit Ierland. De opvolger van de Murder Capital van Fontaine's DC. De band heet Bleach 93. You're the figure 8 bij 3FM. Ja, dit is waarom dat je luistert naar 3 voor 12 radio. If you like it or not, je komt elke avond met iets nieuws onder je arm naar buiten. Zometeen Steve Lacy. Oh yeah! Maar eerst is dit Ella Langley. It is Choosing Taxis.

hype gaat nog harder. Dankzij Ella Langley, you're the choose in Texas bij 3FM. Zometeen mijn headliner van vorig weekend. Of een paraplu. Hoe dat zit, vertel ik je zo na Steve Lacy. Come on, come on.

0: was afgelopen weekend zo goed. En mocht je denken, Jasper, het is alweer 2 weken geleden Lowlands. Nee, Lord stond vorige week donderdag op Rock en Seine. Geweldig festival in Parijs, daar heb ik de headline show gezien. Wat een mega performance. Wel een beetje een soort live videoclip na videoclip, maar het was zo goed. Lord en Greenlight.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Bij 3 voor 12 Radio houden we van nieuwe muziek. Die storten we elke avond vanaf 9 over je heen. Ja, en nog beter is als die nieuwe muziek uit ons eigen land komt. Daarom hebben we elke avond een Hollandse Nieuwe voor je. Vandaag van de Amsterdamse band Tape Toy. Altijd leuk om even bij de band in te checken. Hallo Roos.
2: Hoi, dit is Roos van Tape Toy. Afgelopen vrijdag is onze tweede plaat Dumb Side uitgekomen. Waar jullie zo de titeltrack van gaan horen. En we zijn er echt super, super blij mee. Aankomende zaterdag, 5 september, gaan we onze album release party geven in de Bitterzoet in Amsterdam. Dus het zal super leuk lijken jullie er allemaal te zien. Dus kom 5 september naar de Bitterzoet om Dumb Side live te horen.

je radio is niet vastgelopen. Mocht je dat denken. Nee, het is het nieuwe geluid van de band Tape Toy uit Amsterdam. Aanstaande zaterdag kun je ze gaan zien in Amsterdam, in het zaaltje dat Bitterzoet heet. Ja, ik vind het erg leuk. Het hele album is de moeite waard. Je hoorde zojuist de titeltrack. Kun je gewoon checken, krijg je geen spijt van. Waar je ook geen spijt van krijgt, is morgen de hele dag naar 3FM luisteren. Want we zitten in de ticketmaand. Heb je daar al iets over gehoord? Dat is lekker. De ticketmaand betekent de hele maand de allerbeste tickets. Dat was al Roxy Dekker. Dat is vandaag Nothing But Thieves. Morgen Cloud. Daarna ook nog Crazy Abrams. Rondé. Zometeen de band waar het allemaal om draait morgen.

Je wil niet weten hoe hyped ik hier nu in deze studio zit. 3FM Exclusive. Ja. Er gaat morgen namelijk iets heel bijzonders gebeuren in Brussel. Een 3FM Exclusive. Mocht je daar nog nooit van hebben gehoord. Eens in de zoveel tijd haalt 3FM een band naar Nederland of België voor een heel bijzonder optreden voor zo'n 100, 200 mensen. Dat hebben ze ooit gedaan met Arctic Monkeys, Jet Rebel, Editors heeft een optreden 3FM Exclusive gedaan, maar ook Nothing But Thieves, Mumford & Sons, Maneskin, Oscar & The Wolf. Nu gaat dat morgenavond gebeuren in Brussel met Fontaines D.C. Ja, misschien wel dé band van de afgelopen jaren als je het aan mij vraagt. Ze zijn begonnen in 2016, hebben alle kleine kroegjes in Dublin gespeeld, tot ze een groot Fontaines D.C.'tje werden. En inmiddels terugkomen naar de Ziggo Dome in Amsterdam. 17.000 man. Morgenavond dan spelen ze in Brussel voor 250 mensen. Alsof ze gewoon weer terug zijn in 2016. En ik ben zo benieuwd hoe die band die zo gegroeid is terug kan naar de basis. Het mooie is, als je er niet bij bent, we gaan die show voor je opnemen. Die hoor je binnen nu en niet al te lange tijd in 3 voor 12 radio. Maar ik ga je zeker morgen op de hoogte houden van dat hele 3FM Exclusive in Brussel. Doe ik op de radio morgenavond in 3 voor 12 radio, maar ook op mijn socials. Dus volg me alvast eventjes. Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. Dan ga je er alles over horen. Fontaines D.C. en Marianne. Zometeen na 10 live muziek op de radio van Personal Trainer. Zou je kunnen kennen van onder andere The Laser. Maar ook van al hun nieuwe tunes. En die gaan ze zo meteen live spelen. Maar eerst is dit nog even Rosalía. Dit is Despecha. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Dan ga je er alles over horen. Fontaines D.C. en Marianne. Zometeen na 10 live muziek op de radio van Personal Trainer. Zou je kunnen kennen van onder andere The Laser. Maar ook van al hun nieuwe tunes. En die gaan ze zo meteen live spelen. Maar eerst is dit nog even Rosalía. Dit is Despecha.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes en kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
4: Nu bij iWis.

0: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
1: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
0: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen.

0: zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.

0: Live Radio met personal trainer in de livebox. Dat alles na het laatste nieuws van 10.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
1: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
3: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
1: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noa-Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Binnen nu en 2 minuten meer, 3 voor 12 radio. Met muziek van Lemmer en live muziek van personal trainer. 3FM.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
5: Oeko.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
13: September is iedere dag jouw kans op tickets.
14: September is 3FM Ticketmaand.
13: Vandaag jouw kans op tickets voor
14: Nothing But Thieves.
13: 3FM. Jasper Leijdens.
0: Ja, lekker zeg. Het is een mooie dag bij 3FM. Zometeen muziek van Lemmer en Tjaden. Live muziek van personal trainer. Na deze ultieme indie classic van Jet.

0: Graaf Radio. Je dagelijkse nieuwe muziekinjectie. Maar niet alleen nieuwe muziek, ook live muziek.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio met vanavond.
0: Ja, een band uit Amsterdam die al jaren niet weg te slaan is op elk podium in Nederland, maar ook zeker in Engeland. Ik heb het over de band Personal Trainer. Ze zijn kind aan huis, zou je kunnen zeggen, bij 3FM. En gelukkig zijn ze terug met een nieuw album op zak. Daar gaan we het zo meteen eens uitgebreid over hebben. Maar eerst moet je toch horen hoe het live klinkt. Personal Trainer nu live bij 3 voor 12 Radio. Dit is Tire Skid.

0: kijk, en dit is dus waarom dat je naar 3 voor 12 radio luistert. In de 3FM Livebox, personal trainer. Ik zag Willem, de zanger van de band, al zingen met het vinyl van het nieuwe album Human Assholes op zijn hoofd. Aan de standaard van zijn microfoon. Hij komt nu deze kant om even bij te praten over dat nieuwe album. Ik zie Martin al via de NPO luisteren en zegt: hey Jasper, goedenavond. Ik ben net even iets te laat ingetuned. Ik ben wel gelukkig op tijd voor personal trainer. I love them. Wat een goede gasten, wat een goede muziek. Het is even tijd om bij te gaan praten over die nieuwe
1: live bij 3 voor 12.
0: Kijk, daar is de man met het vinyl, Willem. Ah, kijk, dit is dus gewoon de figurant geweest in de live versie van Tyre Skid.
2: Ja.
0: Want hij zat op je hoofd, hij zat aan de microfoonstandaard.
2: Ik dacht, anders vergeet ik hem straks mee te nemen hier naartoe. Want ik moest heel snel hier naartoe redden.
0: Ja, dan vergeet je überhaupt dat je misschien een nieuwe plaat gemaakt hebt.
2: Nee joh, dat vergeten we niet hoor, daar zijn we hier voor.
0: Gelukkig.
2: Oh, een glaasje water.
0: Het is 3 voor 12 radio. En de afgelopen jaren is deze Amsterdamse indieband personal trainer een van de belangrijkste namen geworden, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland, Engeland vooral. Ze zijn non-stop op tour door heel Europa. Kind aan huis dus in de Britse podia. Maar nu gewoon in de 3FM Livebox. Heel erg blij mee. Vrijdag komt het nieuwe album uit, Human Assholes. Willem was hier pas geleden al te praten over zijn voorliefde voor soep. Maar nu gaan we het gewoon hebben over muziek. Want die plaat is er bijna. Hoe trots ben je erop, Willem?
2: Ja, ik ben er wel echt trots op, denk ik. Ja, het is wel vreemd. Hij ligt al vrij lang op de plaat, soort af.
0: Ja.
2: Dus ja, ik ga dan wel door fases heen dat ik het echt niet trek om het terug te horen. Ook omdat je er zo lang mee bezig bent.
0: Snap
2: dat het zo
0: ik wel.
2: Vaak hoort.
0: Ja.
2: Maar ik denk wel, ik vind dit zelf misschien wel onze beste plaat. Dat vind ik wel, daar ben ik wel blij mee. Ik ben er denk ik het blijst mee van alle platen.
0: Wat heerlijk. Ja, ja, ik zie je ook genieten. En het is ook wel een andere insteek volgens mij voor deze plaat. Want het is vrij akoestisch. Begonnen met een akoestische gitaar.
2: Ja, meeste liedjes wel. Ja, veel liedjes vroeger waren ook wel dan akoestisch. Maar het is vooral, ja, die waren vooral veel op de computer, de vorige twee platen. Die heb ik heel erg zo laagje voor laagje bedacht eigenlijk. En dit was wel iets meer zo'n gitaarplaat.
0: Maar ja. is het daardoor ook iets dromeriger of rustiger voor je gevoel? Want het klinkt best wel anders dan je vorige platen.
2: Ja, nee, dat is denk ik echt puur toeval, denk
0: ik. Ja? Het heeft niet te maken met gewoon je mentale gesteldheid, dat het gewoon oké gaat met je. Dat je gewoon rustiger geaard bent.
2: Ja, dat is het, denk ik. Ja, dat moet het zijn. Ja.
0: Ben je inmiddels een beetje geland na al die jaren als personal trainer? Voel je dat je dat plekje geclaimd hebt in een muzieklandschap?
2: Nee, zeker niet.
0: Nee?
2: Nee. Ja, het blijft altijd. Ik denk dat ik het nu ook spannender vind dan ooit. Omdat je toch zo in zo'n band dan toch het liefst zo lang mogelijk doorgaat. Dus het is opeens ook een soort baan dan. En ik denk dat ik me daar iets bewuster van ben dan hiervoor. Dat is wel ergens jammer. Maar het is ook gewoon een beetje wat het is, denk ik. Ja.
0: Maar jij bent dus personal trainer. Je bent in principe dus ook een band. Maar het is ook een bedrijf. Voel je je ook een soort bedrijfsleider binnen de band dan?
2: Nee.
0: Wie is wel de bedrijfsleider? Wie fixt alles gewoon als het gaat om de dingen, logistiek bijvoorbeeld, voor personal trainer?
2: Ja, ik denk dat veel mensen in de band nemen ook wel stukjes en beetjes op zich. Ik denk dat ik best veel doe. Maar we hebben ook een management bijvoorbeeld. Die Jaws, die is heel leuk. Shout-out. Ja, nog meer. We hebben een label. Die doet, weet je wel, die werkt met allerlei distributeurs. En heel lang schrijven. Dus optredens worden geregeld door een boeker.
0: Ja,
2: we hebben een Nederlandse. En dus dat zijn heel veel mensen allemaal, ja.
0: Nou, zeker, ja. Hey, die titeltrack, Human Assholes, daar zit een lyric in. Zoals in de song die jullie straks ook gaan spelen. I'd really understand that as a friend you wouldn't love me no more. Waar komt die lyric vandaan en waarom komt die vaker voorbij?
2: Ja, dat is wel een goede vraag. Ja, ik denk dat ik vooral wel het leuk vond om veel dingen te laten echoen in de plaat. Dat is toch dan een soort van lijm. Als je een beetje zo thematisch, maar ook gewoon een soort hard, concreet, textueel dingen een beetje laat echoen.
0: Ja.
2: Dan zorgt dat voor mijn gevoel een beetje als een soort lijm als je een plaat maakt. Het zijn toch een hoop liedjes. En ik vind het lekker als je ergens een soort onderstroom hebt de hele tijd. Die voelt alsof er de hele tijd iets onder ligt wat je kan uitpluizen of zo. Dat geeft het voor mij, maakt een soort zoekplaatje voor mij of zoiets. Dat vind ik wel leuk. Daar hou ik wel van.
0: Ja, maar dat is sowieso hoe ik ook luister naar een personal trainer en de muziek die jullie maken. Want er zitten heel veel personages ook in de muziek. Heel veel mensen die je eigenlijk leert kennen. Zijn de personages die we leren kennen op je muziek, ben jij dat? Zijn dat de mensen uit de band? Zijn dat verhalen van mensen rond je heen? Hoe zit dat?
2: Ja, dat is wel een goede vraag. Ik denk, ja, ik denk dat het waarschijnlijk net zoals sommige schrijvers die bijvoorbeeld een boek maken, wat voor een deel misschien een beetje autobiografische trekjes heeft.
0: Ja.
2: Maar het leuke aan zoiets als muziek maken of een film maken is dat je daar ook uitstapjes in kan maken en niet een soort van vastzit aan de waarheid of zo. En dat maakt het ook wel een leuke plek om een beetje in rond te dartelen en je vrij in te voelen of zo.
0: Dus er is een heel personal trainer universum. Een beetje zoals bij Marvel, dat je al die universums hebt. Dus er zijn heel veel universums binnen personal trainer.
2: Nou, daar zeg je me wat. Dat is prachtig. Ja, dat hoop ik wel, ja. Dat lijkt mij fantastisch dat je... Ja, dat vind ik mooi gezegd.
0: Laten we dan hopen dat we nooit bij personal trainer Endgame uitkomen. Want jullie moeten gewoon even een paar jaar doorgaan, toch?
2: Ja, joh, nou ja, wie weet. Misschien gaan we ooit wel personal trainer Endgame maken. Maar nu nog niet in ieder geval.
0: Zou het wel heel succesvol zijn. Gewoon een blockbuster in de bioscoop. Hey, ja. Het album heet dus Human Asshole. Over die personages, wie is dan de main human asshole? Wie is de Endgame? Wie is de laatste eindbaas die verslagen moet worden? Wie is die human asshole?
2: Ja, dat weet ik niet echt. Dat mag je zelf bedenken. Dat weet ik niet zo goed. Ja.
0: Zijn er veel human assholes binnen de muziek die jij denkt van daar zou het album over kunnen gaan? Of valt het mee?
2: Ongetwijfeld, oneindig. Ja, nou ja, dat weet ik niet zo goed. Dat is een beetje een,
0: Moeten mensen zelf uitvinden? Moet er nog iets uit te vinden zijn met die plaat, toch?
2: Ja, dat hoop ik, ja.
0: Het grappige is, binnen personal train ben jij gewoon de vaste kracht in de band. Al jarenlang, sinds 2019 uit mijn hoofd. Toen begon het allemaal een beetje personal trainen.
2: Ja.
0: Inmiddels heel veel bandleden gewisseld. Ik zie ook een nieuwe koppen binnen de band. Ik zie Sam.
2: Leuk, hè?
0: Ik zie Annemarie. Heel veel nieuwe, goede koppen.
2: Ja.
0: Maar jij bent nog steeds die kracht van personal trainer. Komt die lyric waar ik het net een beetje over had daar ook vandaan? Uit het roleren van bandleden? Dat je daar misschien bang voor bent, in a way?
2: Nee, niet per se. Nee. Maar nee.
0: hoe voelt het voor jou nu gewoon in dit nieuwe, in deze nieuwe bezetting van personal trainer? Voelt het voor jou weer fris?
2: Ja, zeker. Het is altijd heel leuk om met nieuwe mensen te spelen. En we hebben weer gewoon een lekkere pak van twee nieuwe mensen erbij die heel erg goed zijn en iets eigens in de mix brengen. En dat inmiddels hebben we wel vaak meegemaakt. Het is wel leuk. We hebben alleen nu voor het eerst dat we echt veel hebben gerepeteerd. Ook achter elkaar zonder echt te spelen. Dus dat voelt ook wel heel anders. We zijn toch op een andere manier een beetje nu een band aan het zijn.
0: Jullie zijn een professionele band.
2: Ja, dat sowieso.
0: Ja, toch? Ja.
2: Laten we dat voorop stellen. Maar daarnaast is dat ook een andere manier van het benaderen. Dat is heel anders. Dus dat is ook wel grappig sinds we twee nieuwe mensen erbij hebben. Dat we ook een beetje anders aan het repeteren zijn. Was niet per se hun idee. Maar
0: nee,
2: toevallig,
0: precies.
2: Daar moest ik opeens aan denken.
0: Hey, over repeteren gesproken. Ik zie volgens mij jou misschien wel op de albumcover. Ik zie in ieder geval iemand in een rode trui. Geblinddoekt, gebalanceerd met een ei op een lepel. Gaan we dit ook straks zien in Carré in Amsterdam? Ga jij zo balancerend op het podium staan?
2: Oh, dat is misschien wel een leuk idee. Dat weet ik. Ik heb wel een beetje zo die kleren aangetrokken van het mannetje op de hoes voor in een video die we hebben gemaakt. Maar ik had nog niet een plan voor Carré nog. Ik moet nog een beetje nadenken over wat ik aan ga doen.
0: Ja, precies. Ja, het is toch een circuszaal, dus het zou zomaar kunnen.
2: Ja, het zou wel mooi passen, inderdaad.
0: Goed idee. Zometeen meer live muziek van personal trainer. Maar eerst een inspiratietrack. En waarvan ik denk, is dit personal trainer? Simple Minds en Don't You Forget About Me. Waarom gaan we die draaien?
2: Oh, dat is wel grappig. Ik wist niet dat jullie die hadden uitgekozen.
0: Zeker wel.
2: Nou, dat is grappig. Tune. Het liedje wat we net hebben gespeeld, Tired Skid. Pardon, ik laat een klein boertje. Ik heb heel snel water gedronken. Dat nummer net heb ik eigenlijk bedacht toen ik heel enthousiast werd. Toen dit nummer van Simple Minds zit ook in de Breakfast Club.
0: Ja,
2: daar ken ik het vooral van.
0: Ja.
2: En dat zat opeens in een serie die ik aan het kijken was. En dat had ik niet zien aankomen. En toen werd ik heel enthousiast opeens van het nummer. Omdat het een beetje uit de context was gerukt. En dan is het toch alsof je het een beetje voor het eerst hoort.
0: Wat heerlijk.
2: Dus toen ben ik hem enthousiast na gaan maken in onze studie. En toen heb ik eigenlijk steeds een stukje weggenomen van alle instrumenten en laagjes en iets anders voor in de plaats opgenomen. En toen werd het uiteindelijk het nummer wat we net hebben gespeeld. Was eigenlijk leuker geweest als we het dan andersom hadden gedaan. Dan had je met dat. We kunnen hem ook nog een keer gewoon die spelen.
0: Of in het andere personal trainer universum draaien we dit dan om. Als jullie dan die endgame aan het spelen zijn, dan draaien we het om. En dan zijn we in het andere universum.
2: Dat is het soort.
0: En dan hoor je dit. Ja, god. Ik weet nog steeds niet wat er allemaal gebeurt in die film, hè. Hey, binnen nu in een paar minuten nog meer live muziek van personal trainer. Let's go!

0: dat je 3FM aan hebt. Dit is 3 voor 12 Radio met, net als elke dag, nieuwe muziek. Net als elke week live muziek. En vandaag dus in de 3FM Livebox Personal Trainer. Ik had het net al met Willem over de cover van het album. Er staat namelijk een man op die een lepel in zijn bek heeft met daarop een ei. Ja, ik denk dat het ei inmiddels gevallen is. Want op het album staat een track Scrambled Eggs. Ik denk dat het derde album eitje is geweest voor deze band. Nou ja, goed, je hoort ze live bij 3FM. Personal Trainer, dit is Scrambled Egg.
1: Dit is voor jou, Asper. Jasper is voor jou. Gewoon liefst voor jou, Jasper. Blij eitje.

0: Lekker, dit is Personal Trainer live bij 3 voor 12 Radio. Er komt een album aan aanstaande vrijdag, dat heet Human Asshole. Dat komt eraan, daar kun je van gaan genieten in Carré in Amsterdam op 18 september. Willem, ik heb alleen nog even één vraag aan je. Ja. En dat is iets wat ik in de soundcheck hoorde, want hoe groot fan zijn jullie van Bluff en de Smiths?
1: Jasper, wil je gewoon nog een nummertje horen?
0: Ik wil even een coupletje, refreintje van wat jullie net deden. Wat werd er net gespeeld?
1: Dat gaan we regelen. Dit is een cover van een cover.
0: Kom erop.
1: Dit is de Smiths in de uitvoering van Bluff.

0: Jorde, abracadabra bij 3FM. Daarvoor live muziek van personal trainer. Check ze vooral 18 september in Carré in Amsterdam. Nieuwe muziek ontdek je bij 3FM. Dit is Milo, laat het lukken. Dit is alleen jij.
1: My by season.
2: Girl, mag ik een beetje?

Jasper, ik zit op dit moment onder een palmboom, bij wijze van spreken, op Mallorca. Maar ik wil je wel nog even een nieuwe muziek tippen. Of nou ja, nieuwe muziek. Het is eigenlijk gewoon een nieuwe uitvoering van al een bestaand nummer. Turnstile, Never Enough Covers. Ze hebben niet genoeg covers, dus daar hebben ze wat aan gedaan. Ze hebben allemaal mensen gevraagd om met ze samen te werken. Slater, Blood Orange. Maar de cover die ik jou vanavond tip, ja, dat is er eentje. Ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt. Want ze hebben dus één cover samen met, schrik niet, Elton John. Ga even luisteren. Ik ben benieuwd of je deze versie kan waarderen.

0: is toch wel bijzonder, hoor. Elton John heeft de afgelopen jaren best wel veel collabs gedaan. Maar dan was het vooral dit. Dat je hem hoorde op zijn piano. En dat iconische pianospel van Elton John, dat herken je uit duizenden. Maar dat hij nu een nieuwe versie heeft gemaakt van Seeing Stars, waarop hij gewoon weer zingt. Ja, ik vind het wel tof, hoor. Het heette ook Seeing Stars Again. Again, dus een nieuwe versie. Eva, dankjewel voor deze tip. Lekker.
1: This is the house that funk built.
0: Hey, het is 3FM. Hey, het is 3FM.

Prins Bernard Jr. van Engeland te worden als ik zo een beetje om me heen kijk. Hij is namelijk heel veel panden aan het opkopen. Ja, dan niet om dat heel erg duur door te verkopen aan arme studenten. Dat het een beetje een pandjesmelker wordt. Nee, hij is juist goed bezig voor de Engelse muziekscene. Fatboy Slim komt uit Brighton en hij is daar heel veel van die kleine kroegen en kleine concertzalen aan het opkopen om ze een leven te gunnen eigenlijk. Want net als in Nederland is er heel veel geld te vinden in de muziekwereld. Maar vooral bij de hoge heren. Dus ik vind het wel cool hoor wat hij doet, Fatboy Slim. Goeie gast, you're the I See You Baby. Wie ik ook al in de verte zie staan is Anan. Die is hier zometeen na 11. Zometeen eens even bijpraten wat die gaat doen. Maar eerst het allerbeste indie-riffje van de afgelopen 2 jaar. Ze speelden het live op Lowlands. Het is Geese. Dit is Texas.

0: En daarvoor Geese. You can ring my bell, ring my bell. Het is toch niet normaal hoe die band de afgelopen jaren uitgegroeid is tot zo'n live fenomeen. Je hoort ze gelukkig vaker bij 3FM, je hoort Texas. Iemand die je ook vaker hoort bij 3FM. Adam, goed dat je er bent, man.
1: Ja, lekker zo in de avond.
0: Het is zometeen de late avond van 3FM, vanaf een uurtje of 11. Wat ga je doen zometeen? Hoe ziet jouw leven er inmiddels uit?
1: Nou, heerlijk. Echt, ik kan uitslapen. Dat is sowieso heel lekker. Want voor de goede orde, normaal zat ik... eerst zat ik in de vroege ochtend, tussen 4 en 6 voor de ochtendshow. Ja, dan is het wel lekker als je ineens 's avonds gaat werken. Want ja, dan kan je gewoon slapen overdag.
0: Jij zat normaal in zo'n wereld waar apocalyptische films van gemaakt worden. Dat je gewoon een uitgestorven wereld ziet.
1: Ik zie ineens mensen op straat, de leven mensen. Ik zie lichten die aan zijn. Het is ook een keer leuk. Ja, het is heerlijk.
0: Zeker wel. En zometeen op de radio met onder andere muziek van...
1: Nou, bijvoorbeeld Another komt eraan. Maar ook Olivia Rodrigo ga ik voor je draaien.
0: De nieuwe tune is zo goed.
1: Echt, hè?
0: Het is Serena Joy, vind ik een goede titel.
1: Ik had hem dus nog niet gehoord. En ik zat hem net even te luisteren. Ja, ik was meteen verkocht. Hij
0: zo
1: is
0: meteen
1: echt goed.
0: Hoor je hem helemaal. Morgen weer 3 voor 12 radio met veel Fontaines.

0: Do-da-do.
1: Libri Vuurwerken. .nl.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Gun jezelf een Holland-America-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl

0: Houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar

0: De meeste muziek hoor je in de late avond hier bij 3FM. En het laatste nieuws, dat krijg je van de NOS.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Rhys Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Voor niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
4: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
9: Gelukt. Heb je hem al betaald?
8: Wat bedoel je?
9: Mijn betaalverzoek.
8: Zo, dat doe je snel.
9: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: September is iedere dag jouw kans op tickets.
12: September is 3FM Ticketmaand.
11: Vandaag jouw kans op tickets voor
12: Nothing But Thieves.
11: 3FM.
12: BNN Vara.
11: Anan Verboom.
0: Hey, goeie avond. 11:04. De late avond van 3FM met de allermeeste muziek. Olivia Rodrigo zometeen en de Imagine Dragons komen er voor je aan. Na Another and Talk To You.

Imagine Dragons bij 3FM. Je hoorde Demons in je late avond. Hey, stel nou, hè. Je zou je naam opnieuw mogen kiezen. Zou je dan dezelfde naam nog een keer kiezen? Ik ga zo meteen iemand voor je draaien. Die zou dat absoluut niet doen. Hoe en wat, hoor je zo. Yeah.

Ben jij blij met je naam? Mijn naam is Anan, mocht je me nog niet zo goed kennen. Aangenaam in dat geval. Ja, ik vind het allemaal prima hoor. Het wordt heel vaak verkeerd uitgesproken, dat wel. Dan wordt het, in plaats van Anan wordt het dan Anan of Anan, dat heb je ook nog wel. Maar buiten dat op zich niks te klagen. Last Frequencies die je net hoorde, die heet eigenlijk Felix de Laat, komt uit België. En ja, daar had hij natuurlijk geen inspraak in zijn naam. Maar zijn artiestennaam, die heeft hij zelf kunnen bedenken. Maar spijt dat hij ervan heeft. Niet omdat hij het lelijk vindt of zo, als hij wordt aangekondigd bij zijn shows. Dat gelooft hij allemaal wel. Hij zit ook nog niet per se zat. Alleen elke keer als hij fans ontmoet en hij moet handtekeningen uitdelen, hij blijft maar schrijven. Hij is het helemaal zat. Hij raakt ontzettend chagrijnig van al dat schrijven. Want ja, Last Frequencies heeft behoorlijk wat letters. Elke keer is hij er maar mee bezig en hij vindt het te lang duren. En dan heb je ook een zwaar artiestenleven, hè? Als dat de struggles zijn. En maar tegenwoordig selfies, hè? Lang leven de selfies dan maar. Verbaas me sowieso

Minimum hoorde je bij 3FM. Lekker toch? Dan breng je een nieuw album uit en dan is het totaal daarvan... Nou, in mijn geval een ritje naar de supermarkt. Het is 18 minuten en heb je het hele album gehad. Ja, ik kan daar toch van genieten. Ik vind het fascinerend en bijzonder ja, tegelijkertijd eigenlijk. Roxy Dekker hoor je dus met nieuwe muziek van dat album Bare Minimum. En het is ook gelijk de 3FM mega-hit. Dus je hoort hem extra vaak deze week. Hey, wat lekker dat je bij 3FM bent vanavond, in de late avond. Ik ben Anan. Aangenaam mochten we elkaar nog niet zo goed kennen. Ik zie al veel berichtjes verschijnen in de NPO Luisteren. Bijvoorbeeld Stuart die is erbij. Die zegt dat hij lekker aan het luisteren is naar 3FM. En een peukje aan het roken is op het balkon. Nou, geniet ervan. Het klinkt alsof je een levensgenieter bent. Het is zo in de late avond. En Janne die is er ook nog bij. Die is nog een taart aan het, bakken. Omdat haar zusje morgen jarig is. Gefeliciteerd alvast. En mocht ik iets voor je kunnen doen. Of mocht ik je op een bepaalde manier kunnen helpen zo deze avond. Bepaalde muziek. Heb je bepaalde wensen. Laat het gewoon weten. In de NPO Luisterapp. Dan ben ik er voor je. En dan zorgen we er gewoon voor dat alles zo goed mogelijk op jou is aangepast vandaag. Kom jij er zo goed mogelijk mee door. Ook als je bijvoorbeeld nachtdienst hebt zometeen. En je bent eraan begonnen. Dan gaan we er een mooie nachtdienst van maken. Coldplay is voor je onderweg. Magic komt er voor je aan. En ook Phoebe Bridgers hoor je met The Lost Boys. Na Years and Years bij 3FM. Dit is King.

Phoebe Bridgers bij 3FM. Je hoorde Lost Boys. Ik weet niet of jij goed bent in het meezingen van liedjes. Ja, ik dus totaal niet. Nee, gaat echt altijd verkeerd bij mij. Behalve bij het meest makkelijke woordje, maar het is wel het meest catchy om mee te zingen. Oh! Oh. Ah, is lekker toch? Als je oh kan meezingen. Het kan lekker lang zijn dat je een uithaal kan doen als je in de auto zit. Even een autoconcertje. Het kan ook gewoon gesproken zijn. Maar dat soort liedjes met oh erin, daar ben ik naar op zoek in de late avond. Dan maken we samen even een lijstje in de muzikale oh-verdoses. Omdat er zoveel liedjes zijn met oh daarin. En jij hebt er vast ook wel eentje gespot. Gisteren kwam Sam bijvoorbeeld nog met Snoop Dogg en Beautiful. Oh, oh, oh, oh. Ja, dat is er ook eentje. Daar zit hij in het introotje al verstopt. Mocht jij nou ook een liedje hebben waarvan je gelijk denkt, oh ja, dat is er een. Oh ja, dat is er eentje. Een liedje met een O erin. Kom maar door in de NPO Luisterapp. Dan ben ik heel benieuwd naar die liedjes. Dus mocht je er eentje hebben, de NPO Luisterapp die staat voor je open. Een berichtje, een audio-appje, mag allemaal. Als er maar een O in het liedje zit. Gezongen of gesproken, dat maakt niet uit. Misschien hoor je die van jou zometeen dan wel op 3FM. Eerst Coldplay en Magic.

Nou, ik ben niet de enige die moeite heeft met liedjes meezingen. Dat blijkt maar weer. In de NPO Luister app komen behoorlijk wat liedjes met O erin binnen via de app. Met O in de songtekst. Ja, daar ben ik namelijk naar op zoek. Liedjes met een O. In de muzikale overdosis wil ik namelijk samen met jou een lijst gaan samenstellen met allemaal liedjes die we moeiteloos kunnen meezingen. Omdat je gewoon simpelweg O kan zingen. En nou kwam Sam gisteren met Snoop Dogg. Dat is ook makkelijk. Dus kan je goed meezingen in het begin. Er zit ook zeker een O in. Stijn, die stuurde mij een berichtje via Instagram. Dat mag je ook altijd doen. @AnandVerboom. Mag je me gewoon een DM sturen. @AnandVerboom. En hij zei... Direct met Young Ones. Absolute meezinger bij hun shows. Heel het publiek zingt mee met deze altijd. Nou, dan hebben we het over deze. Ja, wel waar. Er absoluut eentje te pakken voor de muzikale overdosis. Echt zo'n meezinger die we absoluut kunnen meezingen met ontzettend veel O in de songtekst daarbij. Dus die schrijven we zeker bij het lijstje. En mocht je nou ook een suggestie hebben, een liedje waarin je een O hebt gespot, kom maar door, hè, via de NPO Luister. Mag je altijd achterlaten. Hoor je die van jou misschien morgen wel. Dit is Direct.

Lil Nas X bij 3FM en Star Walking in de mooiste maand van het jaar. 3FM Ticket Maand is heel september. Kans op kaarten voor Bente, Fontaine CC, Gracie Abrams, Kensington, Niall Horan, Teddy Swims in Londen. Het werkt zo, hoor je het ticketalarm afgaan bij 3FM? Nou, dan maak je kans op die kaarten. Dus hoor je het ticketalarm afgaan, app deze kant op, dan maak je kans op de kaarten. Onder andere vandaag weggegeven Nothing But Thieves.

0: 3FM. Je hoorde de enige in de late avond. Met zometeen nog veel meer muziek en jouw kans op een exclusieve prijs. Hoe en wat, zometeen.
1: 3FM.
2: Ster. Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
5: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en

0: wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
3: Koekoek.
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Let's go. Mediamarkt.
5: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu.

0: late avond van 3FM, begin van de nacht met de meeste muziek en het laatste nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. Demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor, die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Cloud
2: 3FM.
3: BNN
2: Vara. Anan Verboom.
0: Goedenavond, goeienacht. We komen er samen door met de meeste muziek bij 3FM. Florence Rhodes zometeen. En ook Bruno Mars ga je horen met On My Soul. Jax Jones en You Don't Know Me.

0: Stars en On My Soul bij 3FM.
1: Waar op de kaart hinnikt het paard?
0: Dat is de vraag die ik elke late avond aan jou stel. Waar op de kaart hinnikt het paard? Hoor ik je denken? Een paard? Waarom een paard? Nou, dat rijmt. Ja, dat is serieus de reden. Welkom in mijn hoofd. Het rijmt, maar ik ben eigenlijk op zoek naar een plaatsnaam. Een plaats waar ik dus zogenaamd dit paard heb verstopt. Aan jou de vraag, welke plaats bedoel ik nu eigenlijk? Mocht je een idee hebben, dan kan je dat laten weten via de NPO Luister-app. Stuur zo snel mogelijk het berichtje daarin met die goede plaats. Maak je namelijk kans op de Anan-zichtkaart. Een kaart speciaal opgehaald door mijzelf uit die plek, uit deze stad of dit dorp. En ja, die kan jij dus winnen als jij het goed weet te raden. Ik heb 3 hints voor je en nou ja, ik ben benieuwd. Hint nummer 1 is namelijk, de vis is hier nooit ver weg. Nummer 2, de plek kan je herkennen aan de iconische houten huisjes. En nummer 3, er komen veel Nederlandse artiesten vandaan. Zo ook deze man.
2: Als de morgen is gekomen en alles wat ik heb meegemaakt al lang verdwenen is.
0: Ja, dan is die goed te doen, toch? Dus de vis is hier nooit ver weg. Deze plek kan je herkennen aan de iconische houten huisjes. En er komen veel Nederlandse artiesten vandaan. Onder andere dus de man die je net hoorde. Nou, mocht je een idee hebben, laat het weten in de NPO Luister-app. Hoor je zo meteen heel veel muziek. Onder andere Oscar de Wolf en Florence Road hoor je nu.

0: Oscar de Wolf en Angel Face bij 3FM.
1: Waar op de kaart? Henakt het paard.
0: Spelen we elke late avond dat wij samen zijn. Morgen ook weer rond dit tijdstip. Dus dan heb je weer een nieuwe kans. Mocht jij het niet goed hebben gehad vandaag. Ja, waar op de kaart hinnikt dat paard? En dan hoor ik je denken, waarom een paard? Nou ja, dat rijmt op kaart. Dat was mijn gedachtegang. Dus ik heb ergens in Nederland, denkbeeldig, een paard verstopt in een plaats. En aan jou dan de vraag, welke plaats bedoel ik eigenlijk met deze drie hints die je erbij kreeg voor mij? De vis is hier nooit ver weg. Deze plek kan je kennen aan de iconische houten huisjes. En er komt ook zo'n hit vandaan. Deze man onder andere, veel artiesten, onder andere dit.
2: Als de morgen is gekomen.
1: Waar op de kaart? Henakt het paard.
0: Komt er ook vandaan. Cas, goeie avond.
3: Goedenavond, Anan.
0: Jij had een
3: volgens mij, mag ik het al zeggen?
0: Nou, wacht maar heel eventjes. Laten we het een beetje in spanning houden. Nee. Ja. Je had een leuke dag vandaag. Daar wil ik eerst even over hebben.
3: Ja, dat klopt. Ik heb ook even wat nieuws gedaan. Nieuwe schooljaar, nieuw studiejaar moet ik eigenlijk zeggen. Nieuwe minor voor mij. Creative storytelling. En daar horen ook dramacolleges bij.
0: Ja, maar hoe is dat voor de eerste keer? Je moet jezelf dan toch een beetje blootgeven. Hoe vind je dat?
3: Ja, nou ja, gelukkig geeft de hele groep dat een beetje en wordt er een hele veilige setting gecreëerd.
0: Ja.
3: En nou ja, op de radio komen vind ik ook niet eng, dus in principe vind ik dat niet zo eng. Maar ik merk wel dat ik me nog een beginner voel en dat ik heel erg in mijn hoofd zit, terwijl je dan echt gewoon dat moet gaan leven. En ja, ik heb wel nog veel te leren daar volgens mij.
0: Ja, maar dat is alleen maar leuk toch? Want wat leer je dan? Want je zegt creative storytelling, wat houdt dat in dan?
3: Ja, nou, dat gaat niet alleen maar over drama, maar dat is wel een onderdeel ervan.
0: Ja.
3: Dan gaat het echt om niet alleen maar de feiten van een verhaal brengen, maar daar een hele sfeer en een gevoel bij scheppen, dat het echt met een boodschap of een moraal overkomt.
0: Nou, wat leuk.
3: Dan hoop ik dat de docenten dit een goede samenvatting vinden.
0: Ja, heb je hopelijk toch wel een beetje punten verdiend.
3: Nou, wie weet.
0: Het zou mooi zijn als je het antwoord ook goed hebt op de vraag waarop de kaart hinnikt dat paard. Ik gaf drie hints en jij wist het goed te raden in de NPO Luisterapp, hoop je tenminste. Wat denk je dat het goede antwoord is?
3: Ik denk dat dat Volendam is. En dat die derde hint maakte me wel heel zeker.
0: Dat heb je natuurlijk hartstikke goed. Dus bij deze, je krijgt een Anan-zichtkaart van mij uit Volendam.
3: Wat heerlijk.
0: Kom je er ook vandaan?
3: Een omliggende gemeente. Ik zit vaak in de bus richting Volendam en dan stap ik net wat eerder uit.
0: Nou, wat lekker. Dan is het voor jou goed te doen om hem te raden. En het is dus ook gelukt. Je hebt het goed geantwoord.
3: Yeah.
0: Maak er een hele mooie avond van nog. En heel veel plezier morgen weer met je studie.
3: Dankjewel.

0: Ed Sheeran en Repeat It hoorde je in de late avond van 3FM. Het is 1:03. Mijn naam is Anand om je lekker de nacht in te trekken zometeen. Met de meeste muziek. Sommieux ga je horen. En Adela komt er voor je aan. Ja, ik heb ook muziek voor je. Nou ja, daar zit een verhaal achter. Ik ben benieuwd of jij enig idee hebt waar ik het hierbij over heb. Maar let goed op.
1: Let's write a song just like...
0: Let's write a song just like... Puntje, puntje, puntje. Dit wordt gezegd door Alex Warren. Oké, hoe schrijft hij zijn liedjes? Antwoord hoor je zo. Ja.

0: Nieuw bij 3FM, Adela en Eend in L.A. hoorde je bij 3FM. Eerlijk zeggen, ga jij voor gemak of wil je altijd maar een 10 scoren? Ik kan namelijk zo jaloers zijn op mensen uit die eerste categorieën. Misschien ben jij dat ook wel, dat je denkt, ah joh, kom maar goed, ik doe gewoon mijn best en dan zien we het allemaal wel. Ik wil dat zo graag kunnen. Ik maak mezelf altijd helemaal gek. Ik weet niet hoe jij dat aanpakt als jij zo in het leven staat. Maar ik wil dan altijd voor die 10 gaan. En dan zit ik altijd het allerbeste te doen. Maar dan ben ik urenlang bezig. En in mijn hoofd zit ik maar te malen. En het gaat eigenlijk gewoon helemaal niet. Maar dan hoorde ik wat Alex Warren zijn doel is. Als hij een nieuw liedje voor ons probeert te maken. Ja, als ik zeg maar een 10 probeer te scoren. Volgens mij probeert hij een 20 te scoren of zo. Die man die heeft de lat zo hoog liggen voor zichzelf.
1: Sometimes we have no clue. And our always go-to is let's write a song. Just like Rolling in the Deep by Adele. And it never ends up like that. We have never had a song actually end up like that. But it's just a fun way to start a song.
0: Een liedje, een soort 2.0 versie van Rolling in the Deep van Adele. Nou ja, ik zou zeggen blijven vechten voor dat doel. Want zolang het niet lukt en die vechtlust wordt alleen maar meer en meer, dan worden hits alleen maar beter. Alex Warren hoor je nu bij 3FM.

0: Major Lazer. En Light It Up.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik wil je voorstellen aan nieuwe muziek. Hoor je veel bij 3FM. En dit is een artiest waarvan ik echt overtuigd was. Ah, dit is een of andere wereldster. Deze heeft het helemaal gemaakt. Internationaal, gigantische artiest. Nou, zat ik echt compleet naast. Is een Nederlander. En het is pas zijn vierde liedje die hij heeft uitgebracht. Zijn vierde liedje pas. Maar ik vind het zo ongelooflijk goed. Ik hoop dat jij dat ook leuk vindt. Ik stel hem heel graag aan je voor. Ben ik benieuwd naar je reactie. Jim Gardner, dat is zijn naam. En die nieuwe van hem, die heet I Do It Again.

0: bij 3FM. Can't feel my face, hoorde je. Ah, dit is je geluksmaand, dit. September. Ja, dat is top.
1: September is
2: 3FM ticketmaand.
0: En dat betekent namelijk jouw kans op kaarten. Heel veel kaarten. Elke dag gaan er kaarten uit voor jouw favoriete artiesten. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan Bente, Nothing But Thieves, The Opposites, Teddy Swims in Londen, kan je bij zijn, een vrouwtje, Fontaine's DC, Niall Horan. Nou ja, goed, ik kan nog wel even doorgaan. En wil je de hele line-up checken? 3fm.nl kan je in de gaten houden. En op de socials weet je ook wanneer die kaarten worden weggegeven. @NPO3FM op Instagram kan je volgen en dan word je overal van op de hoogte gehouden. Want hoor jij een deze dagen het ticketalarm voorbij komen, dan moet je zo snel mogelijk deze kant op appen met waarom jij daarheen wil gaan, naar die artiest. En word je teruggebeld, dan kan het zomaar eens even zijn dat jij daar daadwerkelijk kaarten voor wint en dat jij daarbij gaat zijn. Ticketalarm horen is dus kaarten scoren bij 3FM. Houd 3FM goed in de gaten. Check de socials @NPO3FM en dan ben jij daar misschien wel bij.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk

Op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: De opposite. Feestje op mijn graf.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil op 3FM.
2: Sienna Spyro, Great Expectation.
0: Met